Argentinië. Het Veronica weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden.

0: met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Rijkswaterstaat gaat binnen 14 dagen beginnen met controleren of er vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Nu kan het nog niet omdat er eerst speciale camera's moeten komen die kentekens kunnen herkennen. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens over de verzwakte brug, maar omdat controle ontbreekt, rijden ze er toch. In Italië zijn protesten tegen het hardhandige optreden van de politie, waarbij een Marokkaanse man overleed in de stad Bologna. De man had een psychose en was agressief en werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. Hoewel de man om hulp smeekte, gingen agenten niet van hem af. Even later overleed hij. Ruim de helft van de bedrijven in ons land heeft last van de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de groothandel- en transportbedrijven zijn de dupe, zegt de Kamer van Koophandel na onderzoek. Zij worden meer dan andere bedrijven geraakt door bijvoorbeeld de hoge brandstofprijzen. En het wangedrag van Argentijnse voetballers na de verloren WK-finale tegen Spanje krijgt misschien een staartje. De FIFA begint een onderzoek. Na het fluitsignaal ging vooral de Argentijnse middenvelder Paredes door het lint. Zo werkte hij een Spaanse speler tegen de grond en greep hem bij de keel. Het Veronica Weer van Weer Online. In het binnenland kan het fris zijn, koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Ter Apel is iemand gewond geraakt bij een steekpartij. RTV Noord meldt dat er werd gestoken bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Daar is iemand voor opgepakt. De aanleiding voor de steekpartij is niet bekend. Bij het aanmeldcentrum zijn er vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. Er komt definitief geen Formule 1 Grand Prix op het TT-circuit in Assen, schrijft de Telegraaf. De circuitdirecteur had het wel graag gewild, maar kreeg van de Formule 1 te horen dat de kalender de komende jaren vol zit. Volgende maand is dus voorlopig de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. In Hilversum is brand geweest in een Turkse supermarkt. Vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak en was er veel rook. Huizen en winkels eromheen werden voor de zekerheid ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. En studenten in Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die rijdt en werkt op zonne-energie. Volgens de studenten is dat uniek. De zonneambulance is speciaal voor mensen wereldwijd in afgelegen gebieden. Die kunnen moeilijk medische hulp krijgen doordat de wegen slecht zijn en er weinig brandstof is. Het Veronica Weer van Weer Online. In het binnenland kan het fris zijn, koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na maanden trainen zijn de eerste lopers begonnen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Om 4:00 vertrokken de eerste wandelaars voor de 50 kilometer door de Betuwe. Daarna zijn de mensen die de 40 kilometer doen aan de beurt en de 30 kilometer lopers. De oudste wandelaar is maar liefst 92, de jongste 11. De Amerikaanse president Trump komt met hoge importheffingen op bepaalde producten uit Canada, 50%. De extra belasting geldt bijvoorbeeld voor Canadese wijn, cement en ijshockeysticks. Het is een reactie op een maatregel van de Canadezen die minder spullen uit Amerika importeren. Studenten in Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die rijdt en werkt op zonne-energie. Volgens de studenten is dat uniek in de wereld. De zonneambulance is speciaal voor mensen in afgelegen gebieden. Die kunnen moeilijk medische hulp krijgen doordat de wegen slecht zijn en er weinig brandstof is. De ambulance wordt volgende maand getest in Kenia. En de voetballers van wereldkampioen Spanje zijn gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen juichten de spelers toe die in een open bus werden rondgereden in de hoofdstad Madrid. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum. Spanje pakte de wereldtitel door de WK-finale met 1-0 te winnen van Argentinië. Het Veronica Weer van Weer Online. In het binnenland kan het fris zijn, koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden.

0: met het nieuws. Het is 6:00.
1: Goedemorgen iedereen. Het nieuws is in handen van Bas van Halderen.
2: Goedemorgen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en de politie heeft een verdachte opgepakt. Bij het aanmeldcentrum zijn de laatste tijd vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. Veel rook gisteravond in het centrum van Hilversum. Er was brand uitgebroken in een Turkse supermarkt. Het vuur begon klein in een bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak. Huis en winkels eromheen zijn ontruimd en raakte niemand gewond. Er is wel veel schade. In Nijmegen is de Vierdaagse begonnen. Vannacht om 4:00 vertrokken de lopers van de 50 kilometer... en een uur later mochten ook de deelnemers aan de 40 kilometer beginnen. En over een uur zijn de mensen aan de beurt die de 30 lopen. De eerste etappe gaat door de Betuwe langs plaatsen als Bemmel en Elst. En een dag na de gewonnen WK-finale zijn de voetballers van Spanje groots gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen probeerden in Madrid een glimp op te vangen van hun helden. De selectie werd eerst rondgereden in een open bus en daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum van Madrid. Dan Veronica weer, flink wat zon vandaag en droog. In het westen eerst nog bewolkt en het wordt 20 tot 25 graden.
1: Dankjewel Bas.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste

0: Zembam. Nu al zin in morgen.
1: Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 ml... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is Dia van Jumbo.

0: bed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Omdat onze band onbreekbaar is.
5: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.

0: Diana Spyro, Material Lover. Leuk is deze, hè? Lekker sfeertje. Voor de vroege ochtend, Material Lover dus. Daarvoor nog Queen. Ook goed, hè, die? Ja, mensen zijn er alweer druk mee in de app. Vind ik altijd leuk. You Don't Fool Me, zegt Erik. Ja, ik vind nog steeds niet echt een Queen-nummer. Ik vond het wel leuk om even wat de onbekendere te draaien. Het is dag 2 van de grote invalshow Flow hier op Radio Veronica van de zomervakantie. Bas, goedemorgen.
1: Hey Frank, goedemorgen.
0: Het belooft weer een spectaculaire ochtend te worden uiteraard.
1: Ja, we zijn uitgeslapen een keertje.
0: Zeker.
1: Dat is ook wel lekker, hè?
0: Ja, ja, we zitten al helemaal in het ochtendritme allebei. Ja. Ik sliep om 9:15 tot 5:15. En jij hebt gewoon van 8 tot 4 gepakt,
1: Ik heb gewoon 7:30, zei ik, van toedeledokie.
0: Ja,
1: ik ga even een kukje doen.
0: Heb je al sigaretje gerookt deze ochtend of niet?
1: Nee, nog niet. Ik moet even de boel nog vastroken. Zometeen voor 7:30, maar het komt helemaal.
0: Dat klinkt hier weer als een klok, hoor. Goedemorgen, lieve mensen. Veel fijne muziek natuurlijk op deze ochtend. Geert Ekdom die zit lekker uit de buiken in Spanje, neem ik aan, toch? Kijk even naar het team. Ja, ik hoor een ja. Vaste plekje van hem natuurlijk. Jullie zijn al wakker, wij zijn al wakker met z'n allen. En dan is er maar één titel, toch, voor ons. Heroes.

0: Kokker. Ik zit hier samen met Annie van de redactie. Voelde jij je nou een beetje opgelaten? Een beetje ongemakkelijk tijdens dit liedje?
1: Ja. Ja, ik heb toch wel het gevoel dat er iets moet gebeuren als ik het hoor.
0: Zo. Ja, insinueer ik dat door, omdat het is natuurlijk het stripplaatje, dus dat alle kleren uit moeten. En jij zei, nou, je ging er maar een sjaaltje trekken, een beetje zo ongemakkelijk.
1: Nee, maar het is wel toch meteen als je het hoort, dan zie je iemand, zeg maar, in de plaatselijke kroeg naar een stoel lopen en denken, oké, je gaat ervoor, ik gooi alles uit.
0: Ja. Heb ik nog nooit meegemaakt, Bas,
2: welke kroeg is dat?
0: Joe Cocker hoorde je dus. Goedemorgen, ik krijg leuke appjes allemaal binnen via de F Radio Veronica ook. Het is de ochtendshow tijdens de zomervakantie. En dat betekent dat dat kan en mag allemaal natuurlijk. En Lucky 17 meldt zich altijd, beter bekend als Luc Reuvers. 35 keer dat je Geert in de ochtend waarneemt, Frankie. Enjoy, hij is de man van de statistieken. Ook al het met je raadt het nooit. Ja. Weet hij precies wie er voor staat en hoeveel er is gewonnen door de DJ of de nieuwslezer van dienst. Lisa Kamps meldt zich ook onderweg naar Bemmel om mijn moeder aan te moedigen bij de Vierdaagse. Lekker op tijd stoeltjes uitklappen, krentenbollen mee en een heerlijk pintje. Wie doet ons wat? Oh ja, succes aan alle lopers. Vanochtend natuurlijk de Nijmeegse Vierdaagse begonnen. En Rudolf van Doveren, die zegt, eerste lading zit achter het kleppie. Ze zullen wel gelachen hebben, heel mijn gezicht zit nog onder de glitter van Roze Maandag gisteren. Tilburgse kermis is natuurlijk
1: ook aan
0: nog
1: de gang.
0: Mijn hemel, heel Nederland staat weer op zijn kop. Goed bij de eerste beste pomp, toch maar eventjes snel mijn snoet poetsen. Ja, de afgelopen weekend was dus ook de Zwarte Cross. En dat ging donderdag aan.

0: Razorlight in the morning. Het is bijna 6:30. Zometeen het laatste nieuws. Bas, wat zit erin?
1: Ja, er is een steekpartij geweest bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. En een relletje over een supermarktsnack.
0: Blijf luisteren.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Verkeersinformatie is één vertraging, maar natuurlijk wel even het melden waard. Op de A4 Rotterdam-Den Haag voor Vlaardingen-Oost. Door een auto met pech heb je 5 minuten extra reistijd. En meteen het laatste nieuws erachteraan krijg je natuurlijk van Bas. Goedemorgen, Bassie.
1: Goedemorgen, Frank. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond een steekpartij geweest en daarbij is een gewonde gevallen. Er is ook een verdachte opgepakt en de politie weet nog niets over de aanleiding. De Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De 50 kilometer ging om 4:00 van start en een uur later begon de 40 kilometer. Straks om 7:00 dan starten de 30 kilometer lopers. En er lopen ruim 45.000 mensen mee.
0: Ja. Ik kwam nog iets tegen. Je moet dus de dag van tevoren je startbewijs ophalen. Want het is natuurlijk een heel groot event. 45.000 mensen. Dus dat wil je niet op de ochtend zelf dat je vertrekt. Maar dan weet je al heel lang. Hè? Hier train je voor. Dat is een groot ding. En dan zijn mensen dus te laat.
1: Oh ja, te laat voor het startbewijs.
0: Ja, dus bijna 1300 mensen hebben daadwerkelijk ook niet hun startbewijs opgehaald. Omdat ze dus echt te laat waren. En sommigen die hadden echt gewoon een kantje bord. En moet je horen wat er dan gebeurt.
8: Rennen!
9: Je dacht wel last minute dit, hè?
8: Zeker. Ik had niet heel veel geluk met de trein.
0: Nou ja, het is geen geluk met de trein, maar het is toch bizar.
1: Ja, je hebt dus al een marathon gelopen voordat je überhaupt aan die vierdaagse begint.
0: Wil je nog 50 kilometer vandaag lopen? Ja. Wat is er nog meer gebeurd?
1: Madrid, ja, daar hebben meer dan een miljoen mensen gisteravond natuurlijk gevierd dat Spanje het WK heeft gewonnen. Spelers die werden rondgereden in een open bus en daarna was het groot feest in het centrum van de stad.
0: Ja, dat kunnen ze wel, die Spanjaarden natuurlijk.
1: Een feestje vieren.
0: Ja, fiesta!
1: Goleros!
0: Nou, ik was dus ooit 2010, toen werd Spanje ook wereldkampioen. Ja. En toen verloren wij natuurlijk als Nederlands elftal in die finale met de teen van Iker Casillas en zo. Maar ik had helemaal niet goed gepland. Dus ik was in Spanje. Ik was in San Sebastian tijdens het spelen van die WK-finale. Dus ik heb de eerste kwartier, 10 minuten ongeveer een beetje zitten huilen en met mijn hoofd. En op een gegeven moment ben ik maar mee gaan feesten met die Spanjaarden.
1: Ja, je moet wat.
0: In mijn oranje outfit. En ik heb Yo soy Español.
1: Ik vind dat echt zo vervelend. Ik heb het dus ook wel eens meegemaakt dat het Nederlands elftal speelde. Was in Basel, Zwitserland. Volgens mij moesten we toen tegen Rusland, geloof ik. En dat je dan verliest. Dus je bent helemaal naar het buitenland gegaan om. En dan is de deceptie alleen maar.
0: Maar dan moet je gewoon schakelen en een kwartier later moet je gewoon meefeesten. En zeker als ze dan wereldkampioen werden. Nou ja, we weten het, ze kunnen het goed vieren, die Spanjaarden. Dus ik heb uiteindelijk een topavond gehad. En ik werd ook wel getroost door al die Spanjaarden.
1: Precies. Als je bier lust, dan komt het meestal wel goed. We moeten het even over wat anders hebben. Niet over bier, maar over het kaasruitbroodje van een bekende supermarktketen.
0: Ja.
1: Heb je wel eens zo'n ding gezien?
0: Nou, ik denk dat ik ik hou wel van kaasbroodjes. Dus ja, ik denk dat dit een soort puntje is dan met wat kaas bovenop of zo.
1: Nou ja, je zou het zeggen inderdaad. Maar klanten klagen tegenwoordig dat het hoofdbestanddeel tegenwoordig ontbreekt. Nou ja, wat is dat? Kaas. Amper kaas zit erop en het proeft dus ook niet meer naar kaas. Het heeft allemaal te maken, zegt de supermarkt, met een nieuwe leverancier. Die heeft inmiddels ook van de supermarkt te horen gekregen... Ja, ja. Dat er iets niet helemaal goed is aan dat broodje.
0: Maar er is dus een kaasbroodje waar geen kaas op zit. Ja, dat is het hele ding.
1: Het kaasruitbroodje, ja. Er is nu beterschap beloofd door de leverancier... maar, zegt de supermarkt, het kan nog wel even duren... Hè, voordat de nieuwe kaasruitbroodjes er liggen... Want het oude spul moet eerst op.
0: Ja, dat is goed. Nou ja, bij deze ontbijttip neem geen kaas uit broodjes van de AHA. Is het een beetje weer om kaas uit broodjes te eten eigenlijk?
1: Het is, zeker. Een mix van zon en stapelwolken met in het noordwesten kans op een spat regen. Het wordt 20 tot 24 graden.
0: Oh, prima, lekker.

0: Ik heb er nooit van gehoord.
1: Oh ja, nou ja, het is een veelbesproken serie. Euphoria, je moet hem maar eens opzoeken. Gaat over, over jonge mensen met heel veel drugs en seks. En, nou ja, heerlijk om naar te kijken. Maar er is één liedje dat ook in deze relatief jonge, hippe serie terugkomt. Een oude plaat is. En het komt ook terug in een serie als Ozark, Shining Girls, The Beach Bum. Is dan weer Film Escape en Dan Mora, Show Me a Hero, The Killing. Het zijn allemaal grote series, grote films en dus in Euphoria. Maar het is dus bizar, dat ik begrijp niet precies waarom dat nou is. Maar het is een heel fijn liedje. Maar het is ook een oud liedje. En er zitten allemaal hippe, nieuwe dingen. Dus ik dacht, nou, ik keer hem eens eventjes om die platenkast. En omdat ik deze serie dus kijk. Euphoria, echt een aanrader.
0: Waar kan ik op kijken?
1: HBO. HBO, ja. Mag je er wel een abonnement op hebben.

Dance, little sister. Mag allemaal, hè, op deze vroege ochtend. Jolanda van Woerken meldt zich. Goedemorgen, Frankie. Ik zit echt te genieten van je. Lekker om jou in de ochtend te horen. Fijne muziek. Dank dat je met me bent meegereden van Oostvoorne naar Rotterdam. Tot morgen. Oh ja, ze is natuurlijk al op de werk. Dus die gaat dan gewoon nu aan het werk en zegt ze tot morgen. Lekker dat je dat om 7:10 al kan zeggen. Nou, groot Frank is er ook bij. Hij hebt een foto van een mooie zonsopkomst. Jochem, de boer, oftewel Trucker Jochem, die stuurt ook een appie dat hij meeluistert en meedoet. Huub zegt, heerlijk vroeg opgestaan met Radio Veronica, terwijl ik 5 kilo stoofvlees aan het pruttelen ben. Dan hebben de kinderen van het jeugdkamp weer een lekkere maaltijd vanavond. Ja, lekker. Hoe ziet jouw dag eruit? Meld je vooral eventjes. Dan weet je dat je niet alleen bent. We zijn lekker samen hier op Radio Veronica.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur voor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
5: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
6: Nee, niet die ober.
5: Zullen we deze zomer weer?
6: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
7: Grand Italia. Thuis in Italië.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Krant Italia.
10: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
11: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
10: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
16: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
15: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
17: Ja?
18: Echt serieus?
19: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
20: 18 plus speelbewust.
21: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu

0: loop jij er op het strand tip-top bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 7 uur.
10: Goedemorgen, Bas van Alderen heeft het laatste nieuws.
11: Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is gisteravond een steekpartij geweest. Er is iemand gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. En ook is een verdachte aangehouden. Bij het aanmeldcentrum slaat vaker de vlam in de pan, vaak binnen de groep asielzoekers uit veilige landen. Na het afscheid van Zandvoort komt er ook geen Grand Prix op het TT-circuit in Assen. Volgens de Telegraaf heeft het circuit te horen gekregen dat de Formule 1-kalender tot en met 2030 vol zit. En daarom pompt Assen ook voorlopig geen geld in aanpassingen van het circuit. Alle wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de 108e editie van het evenement. De eerste die de 50 kilometer lopen vertrokken vanmorgen om 4 uur... en er lopen zo'n 45.000 mensen mee aan de 30, 40 of 50 kilometer. De oudste wandelaar die zich dit jaar heeft ingeschreven is 92 en de jongste 11. En in Madrid hebben meer dan 1 miljoen mensen gisteravond gevierd dat Spanje sinds zondag wereldkampioen voetbal is. Eerst werden de spelers rondgereden in een open bus en daarna werden de spelers in het zonnetje gezet op het podium, waar ze werden toegejuicht. Veronica weer, flink wat zon vandaag en droog. In het westen eerst nog bewolkt en het wordt 20 tot 25 graden.
10: Dankjewel Bas, verkeersinformatie, 4 vertragingen maar. En er zijn er van 3 op de A-wegen. A4 Rotterdam-Den Haag voor Pernis, 5 minuten. A9 Alkmaar-Amstelveen voor Beverwijk. Ja, er wordt verkeer omgeleid. 7 minuten heb je daar nu. En de A37. Knooppunt Holsloot-Meppen voor Duitsland, 7 minuten extra reistijd.
12: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
14: Vakantie!
13: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Even bollen. Iedereen.

0: like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo. Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
5: Cute.
4: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want

0: Husky anders doet.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
2: laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
3: Radio Veronica.

0: Fornan Blans en What's Up.
1: Hey, what's up? Goedemorgen iedereen. De ochtendshow van Radio Veronica. 9 minuten over 7 op deze 21 juli. Fijn dat je erbij bent. Er wordt veel geappt. Blijf het ook doen, want het is gezellig. Dan weten we dat we met z'n allen al wakker zijn op deze dinsdagochtend. Toch in de vakantieperiode, hè? Dus je weet nooit zo goed waar je aan toe bent. Marijke is ook lekker op vakantie, vaste nieuwslezeres van dienst. Dus vandaar dat Bas hier zit. Bas,
2: hey, goedemorgen.
1: Wat viel je op vandaag, Bas?
2: Ja, ik heb een onderzoekje gelezen. Het is een heel bijzonder onderzoek. Het gaat over ouder worden. En wat je dan allemaal kan doen om jong te blijven.
1: Ah, nou, dat willen we allemaal horen.
2: Nou, sporten natuurlijk, Frank. Hè? Dat is,
1: gezond eten, lijkt me ook.
2: Wat is gezond eten? Ja, dat draagt er zeker aan bij. Ook. Maar als je nou liever lui dan moe bent, dan is er wat anders. Dan kan je namelijk, uit een Japanse studie is gebleken dat je ook cultuur kan snuiven om je lichaam jong te houden.
1: Ja?
2: Ja, dus gewoon een bezoekje, lekker naar de bioscoop of naar het museum. Stel dat je bijvoorbeeld een jaar of 60 bent en je gaat 6 keer per jaar, dan zou je in theorie volgens dit onderzoek al een half jaar langer kunnen leven.
1: Nee, maar dan krijg je gewoon, word je geprikkeld of zo, dus dan blijven je hersens actief.
2: Exact. Het is inderdaad, daar heeft het mee te maken. Ze hebben wat meetmomenten gedaan. Dus als je bijvoorbeeld, ze gingen bijvoorbeeld meten bij een vrouw van 60... die dan ineens 2 keer per jaar naar het museum ging, 2 keer per jaar naar de bioscoop en dergelijke.
1: Theater, ballet, ja, noem maar op.
2: En daar bleek dus een half jaar winst in te zitten. Dat is echt bizar. Ik benadruk wel even, het is een Japans onderzoek. De onderbouwing hiervan is zo ingewikkeld dat je me er geen vragen beter over kan stellen. Okay. En I'm lost in translation. Dus.
1: Ja, precies. Dus het is maar als het werkt, het is wel lekker. Als je moet kiezen dus of je naar de sportschool gaat of naar de bioscoop, kan je gewoon nu met goed fatsoen zeggen, ik ga naar de bioscoop.
2: Ik zou zeggen, probeer het uit en kijk wat het oplevert.
1: Ja, leuk, leuk. Vandaag viel mij natuurlijk ook op, de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen. Daar hadden we het vanochtend al eventjes over, ook in het nieuwsbulletin. Maar onlosmakelijk daarmee verbonden zijn de Vierdaagse feesten. En dat is echt groot feest. Overal kleine tentjes, maar ook grote podia. Het gaat helemaal, heel Nijmegen staat echt op zijn kop. En niet alleen vanwege het sportevent. Ik kom er graag ook. Ben je er wel eens geweest?
2: Ik ben er wel eens geweest, inderdaad. Het levert je weer een extra jaar gezondheidswinst.
1: Precies, dan snuif je en cultuur en drink je heel veel bier. Maar goed, de stad is dus lekker aan het bruisen. Alle redenen dus voor de Gelderlander, de lokale krant, om de straat op te gaan en te checken hoe de vlag erbij hangt. Nou ja, net zoals wij genieten veel mensen ervan. Die gaan helemaal los en hebben er super veel zin in. Maar bij deze vrouw hangt de vlag half stom.
3: Ja, nee.
4: Waarom nee?
3: De overlast. Je ziet dat wij hier alles regelen voor het wildplassen, het poepen, noem maar op allemaal. En ja, het gaat gewoon eroverheen. Het heeft overal scheid aan. Hierachter ligt vol met doekjes. Want ja, ze moeten de muts droog deppen of zo. Ik weet het niet of dat komt afvegen. Maar het wordt echt steeds erger. Veiliger staan, s'avonds laat bij. En ja, die worden gewoon bedreigd. Dat vind ik gewoon niet kunnen. Weet je, er zijn wel regels. Het moet feest zijn.
1: Ja, het moet zeker feest zijn.
2: Die worden bedreigd door poepende mensen.
1: Ja, terwijl ze hun mutsen afdeppen. Ja, goed. Heel veel plezier allemaal in Nijmegen deze week. Goedemorgen.

Love Me Again, John Newman. Op Radio Veronica. Zometeen. Maak je weer kans, jongen, op een prijs waar je tegen zegt. Wat er precies in

0: je zin hebt in iets bijzonders, hou dan 3, 4 en 5 september 2026 vrij. Dat heeft alles te maken met die prijs waar ik het net over had. Echt iets heel groots. Misschien moet je ook nog wel de dagen daarvoor vrij houden. Wat het precies is, dat hoor je zo meteen. Eerst moet ik deze nog natuurlijk even afkondigen. Chumbawamba Thump Thumping met daarin dus een heuse mama appelsap. Pas ja,
1: jullie hebben nog niet betaald.
0: Nee. Jij gaat een helemaal stuk hier in de studio. Ja, ik dacht, iedereen kent dat. Dat ze in plaats van ja, wat ze normaal zingen hier zeggen, jullie hebben nog niet betaald. Maar jij hoort het voor het eerst.
1: Ik hoor het voor het eerst. Maar ze hebben een vrij Oosters accent. Vandaar dat ik het nog niet had gehoord.
0: Nee, je hebt alleen maar zitten lachen tijdens het liedje.
1: Hilarisch.
0: Voor de mensen die het ook niet kennen. Nou, in dit stukje zitten dus jullie... Ja, daar. En weer een stuk gaan, prachtig. Nieuwslezer van dienst dus. Bas, zometeen, wat zit er dan in het nieuws?
1: Nederlanders kopen medicijnen vaker online. En onderzoekers die leren je meer over je scheten. Hey.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
5: gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want daar zijn het nu prijsbrekers. Zo kies je de iPhone 17 Pro Max met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
0: Krijg je zometeen uiteraard een weerbericht van Bas. Eerst even de verkeersinformatie. 2 vertragingen op de A-wegen gemeld. De A4 Rotterdam-Den Haag voor Pernis 6 minuten. En de A50 Zwolle-Arnhem voor Apeldoorn komt door een auto met pech 9 minuten extra reistijd. Laatste nieuws er natuurlijk achteraan. Het is 1 minuut voor 7:30. Wat is allemaal gebeurd, Bas?
1: Frank, goedemorgen. Steeds meer mensen kopen medicijnen online zonder begeleiding van een arts. En daarom gaat het Trimbos Instituut onderzoeken hoe groot die groep is en waarom mensen daar precies voor kiezen. De politie onderzoekt een incident gisteravond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er werd gestoken en er is iemand gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Iran en Amerika hebben elkaar vannacht weer bestoken. Zo viel de VS onder meer Iraanse lanceerplatforms aan. En Iran had Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait als doelwit. En weer een leuk onderzoekje. Er is dus gebleken dat wij als mensen per dag... Ja. Zeker 10 tot 25 keer tekeer gaan met het laten van scheten.
0: Tuurlijk, maar dat is ook goed, hè? Je moet een beetje ontluchten, net als een verwarming.
1: Zo schijnt het te zijn, inderdaad. Wist jij ook dat deze scheten zijn onderverdeeld in 3 soorten?
0: Dat wist ik niet. Praat me bij.
1: Ze zijn dus onderverdeeld in 3 soorten. Je zal maar wetenschapper zijn en dat ontdekken.
0: Ja.
1: Hier komen ze. Deze soort is nauwelijks hoorbaar. Dan hebben we de luide knaller.
0: Ja.
1: Veel geluid, maar weinig geur. En dan hebben we nog de combinatie van. Dus eentje die zowel luid als stinkend is.
0: Ja.
1: En die verschillen die ontstaan dus door een combinatie van darmgassen, voeding en de manier waarop de lucht het lichaam verlaat.
0: Okay.
1: Het geluid dat hangt dan vooral af van de spanning van de kringspieren en de snelheid waarmee het gas ontsnapt.
0: Ja. Oh ja, de eerste kon ik me wel voorstellen. Dat je een beetje, als je een gespannen kontje hebt, dat het dan wat meer piept en kraakt. Ja. Maar de snelheid is ook belangrijk dus.
1: Ja, het is, dat is belangrijk. Ja, de waterstofkampioen wordt bijvoorbeeld type 2 ook wel genoemd.
0: Ja.
1: Hydrogen hyperproducers die laten ongeveer 40 tot 50 winden per dag.
0: Dat vind ik veel.
1: Dat is wat extreem, maar de hoeveelheid gas die je dan produceert... dat kan dan dus allemaal samenhangen met wat je dus eet... en hoe je darmen dat voedsel verwerken.
0: Ja, ja.
1: Maar het betekent niet dat er wat mis met je is.
0: Oké. En hebben we twee soorten gas? Is er nog een soort dan, of niet?
1: De sereen verterende darm.
0: Ach,
1: hebben we nog,
0: dat klinkt wel rustgevend.
1: Dat is dus weinig gas en dan word je een zen-digester genoemd.
0: Ja.
1: En dan heb je dus een vezelrijk voedingspatroon... En je laat er relatief weinig.
0: Oké.
1: Ja, het is iets. Waar hebben we hier iets aan?
0: Nou ja, weet je, misschien kun je ergens mee identificeren. Dat je denkt, ik ben een serene scheetelater.
1: Het is wel, ieder lichaam werkt nou helemaal anders. En de een die kan dus probleemloos van alles eten. Terwijl de ander dus daar flink meer gas van krijgt.
0: Over wind gesproken, blaast hij nog een beetje vandaag?
1: Nou, nauwelijks wind vandaag. Zon en stapelwolken dat wel. Met in het noordwesten kans op een spat regen. 20 tot 24 graden.
0: Dankjewel, Bas.

0: Alex Warren en Fever Dream. Ja, het moment is al daar.
1: Ga met Radio Veronica naar het Curaçao North Sea Jazz Festival.
0: Moet ik je even uitleggen, ik had het er net al eventjes over. 3, 4, 5 september is het dan zover. Dit grote North Sea Jazz Festival op Curaçao. En wij sturen je er naartoe. Je krijgt een onvergetelijke reis voor twee. Dus naar dat prachtige eiland. Met een setje tickets voor het Curaçao North Sea Jazz Festival. Ik dacht, ik gooi het even dubbel en in de mix. Maar dan weet je precies waar het over gaat. Het is echt een prijs, toch? Ja, gisteren heeft iemand zich al gekwalificeerd. Uiteindelijk vrijdag. Dan gooi ik alle namen in een kokosnootje en die tik ik open. En als jouw naam eruit komt, dan ga je daadwerkelijk er naartoe. Mocht je zo meteen op de radio komen, dat is dan goed nieuws. Krijg je sowieso een Radio Veronica hangmat. Die stuur ik sowieso naar je op. Ja, ja. Mooi, hè? Wist je dat niet, juffrouw Jannie?
2: Nee, sorry, ik zat op de zwarte kost, dus ik heb dit totaal niet meegekregen.
0: Nee, ja, ook dat nog. Ja, Annie van de redactie zit hier lekker. We maken met z'n tweeën de ochtendshow. De rest van de redactie, samen met Bas de nieuwslezer natuurlijk. Maar de rest van de redactie is op vakantie. Nee, dat heb ik geregeld nog eventjes van het weekend.
2: Wat lekker.
0: Nee, want kijk, het is natuurlijk leuk als je deze hit weet te raden. Dat je dan op de radio komt, een spelletje meespeelt. Ja. Dat betekent niet dat je direct naar Curaçao gaat. Dat is dan vrijdag, de grande finale. Dus ik dacht, moet wel iets tegenover staan als je meespeelt.
2: Ja, lijkt me heerlijk.
0: Een hangmat?
2: Ja.
0: Of naar Curaçao? Wat zou je liever willen?
2: Dan toch die hangmat, denk ik.
0: Ja, lul niet. Iedereen wil toch naar Curaçao. Doe mee. Ik heb samen dus met de redactie een liedje voor Curaçao in een tropisch jasje gestoken. Als je weet welk het is, gebruik de app van Radio Veronica.

0: studio van Radio Veronica, want er is me toch een prijs.
1: Ga met Radio Veronica naar het Curaçao North Sea Jazz Festival.
0: Ja, heerlijk. Je kan er gewoon naartoe, hoor. Naar Curaçao sturen we je heen. En dan ga je ook nog naar het North Sea Jazz Festival. Wie wil dat dan niet? Nou, ik denk dat Ching Choi dat wel wil. Uit Nieuw Fenner. Ching, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, je hebt er heel veel zin in. Hoe is het met je?
2: Ja, gaat nog goed.
0: Mooi zo, mooi zo. Wat ben je aan het doen dat je zo enthousiast al bent, joh? Of heb je gewoon heel veel zin om naar Curaçao te gaan?
2: Ja, ik heb heel erg zin om een keertje ooit naar de Cariben te gaan en toevallig Curaçao.
0: Ja, nee, dat begrijp ik wel. En dan ook nog naar het North Sea Jazz Festival al daar. Ja, begrijp ik wel. Weet je onder andere wie er staan? Want dan neem ik je nog even mee. Mocht je vrijdag dan de grote finale winnen, dan kan je bijvoorbeeld de Jacksons gaan zien. Jean-Paul, J Balvin, Toto en nog veel meer artiesten. Dat is een droom, lijkt mij.
2: Oh, zeker.
0: En hoe zie je jezelf dan zitten daar in de Cariben, op Curaçao?
2: Gewoon dat ik me prima ga vermaken.
0: Ja, en wat neem je mee allemaal? Handdoekie, zwembroekie?
2: Sowieso.
0: Ja, dat begrijp ik wel. Ja, lekker. Goed, moet je nog wel eventjes deze opgave oplossen. Want wat hoorde je hier?

0: alleen maar nog een hangmat gewonnen. Moet ik wel even erbij zeggen. En je hebt maar ik ben er helemaal zo blij. Maar je hebt dus wel gekwalificeerd voor komende vrijdag. Dan moet je uiteraard weer Radio Veronica aanzetten. En dan gooi ik alle namen in een kokosnoot en die tik ik open. En welke ik eruit haal, die gaat dan daadwerkelijk naar
1: Curaçao.
0: Ja, leuk hè, leuk hè. Wat ga je verder nog doen vandaag, Jing?
2: Ik ben nu onderweg naar mijn werk. Ik ga zo meteen werken.
0: Ah, goed zo. Jouw dag kan niet meer stuk, lijkt me, hè?

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: De prijsfavoriet.

0: €40 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
7: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
10: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
12: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
13: Omdat ik samen verder wil.
14: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 8 uur.
17: Je hoort het hier als eerst het laatste nieuws met Bas van Halderen.
18: Steeds meer mensen kopen online medicijnen zonder dat er een arts bij betrokken is, meldt de NOS. En daarom gaat het Trimbos Instituut onderzoeken hoe groot die groep precies is en waarom mensen ervoor kiezen. Ook wordt gekeken hoe gebruikers weer terug kunnen naar de gewone zorg. Politie onderzoekt een incident gisteravond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er werd gestoken, iemand is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was. De laatste tijd zijn er vaker ongeregeldheden op het terrein van het AZC. Opnieuw een nacht vol geweld in het Midden-Oosten. Amerika viel onder meer Iraanse lanceerplatforms voor raketten en drones aan. En Iran op zijn beurt bestookte Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait. Daarbij zouden onder meer radarsystemen zijn geraakt. En studenten uit Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die op zonne-energie rijdt. De mobiele kliniek is bedoeld voor afgelegen gebieden waar brandstof schaars is en de gezondheidszorg moeilijk bereikbaar. Volgende maand wordt de zonneambulance getest in Kenia. Het is de eerste ambulance ter wereld die rijdt en werkt op zonne-energie. Veronica weer, over zon gesproken. Flink wat zon vandaag. En droog in het westen, eerst nog bewolkt. En het wordt 20 tot 25 graden.
17: Dank u. Verkeersinformatie, ja, valt alleszins mee, jongens. Twee vertragingen maar op de A-wegen gemeld door Flitsmeister. A4 Rotterdam-Den Haag voor Pernis, 5 minuten nog steeds. En A16 Breda-Rotterdam voor Schravendeel, ook 5 minuten vertraging.
19: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter.

0: verdient het.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
6: Ja? Echt serieus?
7: Oh.
8: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen... per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.

0: Hier zitten ze hoor, de Boys of Summer. De komende 4 weken is het aan ons hier om de ochtend zo te vervangen. Geert Ekdom zit lekker in Spanje, dus je moet het met mij doen. En je hoorde Don Henley. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Nieuwslezer van dienst. Juffrouw Annie zit ook lekker van de redactie.
2: Hallo. Hey,
0: hallo. Ja, het is natuurlijk de dinsdagochtend. De dinsdag van de Nijmeegse Vierdaagse. Die zijn begonnen. 30, 40 of 50 kilometer. Als je mag kiezen, Bas. Welke afstand het liefst?
1: Ja, daar ga ik voor het vol voor de 50.
0: Ja, dat is 200
1: kilometer.
0: Ja, dan
1: ben je de dag lekker bezig, joh.
0: 200 kilometer in 1 week.
1: Ik sta ook heel vroeg op. Ik ben solidair met de Vierdaagse lopers deze week.
0: Alleen jij zit hier op een bureaustoel in plaats van dat je 100.000 stappen zet.
1: Dat is waar, ja.
0: Jannie, als jij moet kiezen?
2: Ik loop eigenlijk altijd de laatste kilometer mee.
0: Ja, of de eerste, kan ook natuurlijk. Met een biertje, als iedereen om 5 uur 's ochtends begint... dat je nog aan het feesten bent, dat je de eerste kilometer meeloopt.
2: Nee, als ik ga kijken, dan sta ik gewoon daar op de Waalkade... en dan loop ik de laatste kilometer mee.
0: En de laatste dag op de Via Gladiola natuurlijk.
2: Ja, dat verschrikkelijk.
1: Dan even je medaille halen en dan...
0: Ja, dat is goed. Nou ja, dus de dag daarvan. Verder krijg je heel veel leuke appies. Charlie appt goedemorgen. Ja, goedemorgen terug natuurlijk. Wendy van Zomeren stuurt ook nog een berichtje. Nog 10 weken werken. En dan heb ik ook eindelijk vakantie. Tot die tijd jaloers zijn op iedereen die nu al op vakantie is. Maar ik hou het nog te goed. Heet deze dag Blauwe Dinsdag?
2: Ja.
0: Deze Nijmeegse Vierdaagse dag?
2: Ja, Blauwe Dinsdag.
0: Vanwege de blauwe tenen?
2: Of zal ik nog eens even opzoeken? Waarom?
1: De blauwe tegel.
0: Dat zoeken we uit, komen we op terug. Maar eerst... Tijd voor Polletje. Dat heb ik in het leven geroepen om het land nog meer te polariseren. Om elkaar nog meer uit elkaar te drijven. En het enige wat ik van jou wil weten is ja of nee. Ja, en vandaag gaan we het dan hebben over kinderen corrigeren als ze niet van jezelf zijn. Mag ik hem even met jullie neerleggen? Dus niet je eigen kinderen. Bas, jij hebt geen kinderen, toch?
1: Ik heb geen kinderen.
0: Nee, maar stel dat een ander kind iets flikt bij een ander kind of bij jou. Of bij, je ziet wat gebeuren.
1: Ja.
0: Corrigeren?
1: Ja, oké.
0: Annie, wat zeg jij?
2: Ja, ik ook wel.
0: Jawel? Maar hier hoor ik iets wat twijfel. Maar
2: dat is moeilijk.
0: Zeker. Kijk, je eigen kinderen corrigeren, me dunkt. Maar andere kinderen, ik heb er 2, dus ik kom ook nog wel eens in situaties dat kinderen iets bij jouw kind doen. Of dat is wel lastig hoor.
1: Oh ja, dan komen ze bij jouw verhaal halen.
0: Ja. Of anders. Nou ja, goed. De vraag is in Polletje. Andere kinderen corrigeren. Dus als ze niet van jezelf zijn, wat zeg jij? Ja of nee? Meld ze via de app van Radio Veronica.

0: Sheryl Crow in If It Makes You Happy op Radio Veronica. Ja, kom maar. Ja. Ja, we zitten midden in het polletje. Oftewel, ja of nee, als het gaat om iets waar we allemaal wel mee te maken hebben. het is leuk wat er binnenkomt. Jullie zijn super actief. Dank daarvoor. Ik vind het leuk om dit samen met jullie te maken. Kinderen corrigeren als ze niet van jezelf zijn. Ja of nee in het polletje. Ik krijg heel veel appjes binnen dus. Even kijken. Yvonne zegt ja. Yvonne zegt ja, nou nee. Malcolm die zegt 100% ligt wel aan wat ze doen. Maar corrigeer ze zeker als het bijvoorbeeld pest is, et cetera. Michelle zegt tuurlijk, waarom niet? De ouders corrigeren, die moeten de kinderen aanspreken, zegt Peter dan weer. Het land is verdeeld en dat vind ik leuk, dat hoort er ook een beetje bij. En ik kreeg ook nog een leuk appje van Angela. En dan moet ik toch even weten precies hoe het valt natuurlijk. Even bellen.
1: Hallo, je belt mij, ik jou niet.
0: Hallo, hi, je spreekt met Frank, Radio Veronica.
1: Oh, hi.
0: Hi, hallo, met wie spreek ik?
1: Sorry. Ja, ik word de laatste tijd zo gestalkt door alle energietoestanden en zo.
0: Oh, nee.
1: Ik denk van, ik zeg mooi niks.
0: Oh, wat
1: ik dacht, ik doe je opgeslagen.
0: Oh, nee, ik kom in principe energie geven in plaats van je nemen.
1: Hey, je spreekt jullie altijd.
0: Van Radio Veronica, ja. We zitten midden in het polletje.
1: Ja, ik zeg polletje. Sorry.
0: Ja, kinderen corrigeren als ze niet van jezelf zijn, ja of nee?
1: Ja.
0: Ja, want?
1: Ligt eraan wat ze doen.
0: Oké.
1: Okay. Zijn ze de boel te vernielen of te jatten of iets dergelijks? Ja, zeker corrigeren.
0: En hoe dan? Want spreek je dan de ouders aan? Of ga je dan gewoon rechtstreeks naar die kinderen?
1: Rechtstreeks naar de kinderen.
0: Ja,
1: en ik bedoel, de ouders zijn er niet bij, hè, als ze wat vernielen.
0: Nee.
1: Of mensen. Dat is altijd het nadeel ervan.
0: Misschien moeten we toch die nuance al even brengen. Als de ouders erbij zijn, moeten ze het zelf oplossen. Als de ouders er niet bij zijn, kan je kinderen prima corrigeren.
1: Ja.
0: En heb je zelf kinderen?
1: Zeker. En kleinkinderen.
0: Oh ja, dus je bent heel druk. En wordt. Nou, dat is wel interessant. Nee, wacht. We gaan ook weer lekker muziek draaien zo. Maar toch even, je hebt kleinkinderen. Hoe doe je dat dan? Corrigeer je die dan ook als jouw eigen kinderen erbij zijn met de kleinkinderen? Of denk je dan, nee, dat is hun taak nu?
1: Nee hoor, dat doe ik. Als ik hier bij mij thuis, corrigeer ik ze ook. Bij haar thuis moeten ze het zelf weten. Tenzij ze mij slaan of mijn man of wat ook. Dan zeg ik er wel wat zeker wat van.
0: Heel goed, oké. Okay. Leuk, dankjewel en een hele fijne dag. En succes met de energiemaatschappijen.
1: Dankjewel.
0: Doei.

0: Lekker man.
1: Nieuwslezer van dienst Bas, die schrikt ervan.
0: Ja, ik verdien het niet eens een ochtend.
1: Nee, hoor. Als je even meespeelt, dan heb je gewoon je salaris verdubbeld. Goed, wil je wel meespelen? Ja, je mag echt niet meedoen, Bas. Dat is niet eerlijk. Want jij kan hier, je hebt de inzichten in de opgaves en in de antwoorden, noem maar op. Jij kan dat wel doen. Moet je alleen eventjes het volgende fragment afzingen via de audio-app-functie van de app van Radio Veronica. Dus gewoon lekker meebladeren, hoeft niet mooi te zijn. Je hoeft geen gouden strotje te hebben, al klinkt je als Nel Vierkamp. Het moet gewoon lekker overtuigend zijn, maar vooral de goede tekst. Succes!
0: Oh ja.
1: Ja, je hebt hem.
0: Curaçao, toch?
1: Ja. Nee. €150 kan je winnen.
0: Ja.
1: Stuur het door via de audio-app-functie. Zometeen ook het laatste nieuws, Bas. Wat zit daar dan weer in?
0: Zorgen over online medicijnverkoop en douchen op vakantie. Dat kan niet altijd en overal.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Zet je koffer maar vast klaar. Want deze week maak je bij Radio Veronica elke ochtend kans op een volledig verzorgde reis naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Met optredens van The Jacksons, Sean Paul en Toto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info, check radioveronica.nl.
4: Alles schoon en fris met Vibra. Nu, Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Odido. Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Je verblijft in Shogogo Dive & Beach Resort Curaçao. Luister deze week naar de ochtendshow van Radio Veronica en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta. 1+1 gratis.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Ja?
4: Is dat echt serieus?
5: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Goed, acht vertragingen. Dit zijn de drie langste op de A-wegen. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen de brug over het zijkanaal C en Velsen. 24 minuten vertraging. Het verkeer wordt omgeleid. Let op daar. A12 Arnhem-Utrecht voor Houten-Oost komt door een ongeval 21 minuten. En A16 Ridderkerk ter Brechtseplein voor de Van Brienenoordbrug. Hij is wel gewoon open. 21 minuten vertraging als je daar aan het rijden bent. 1 minuut voor 8:30. Laatste nieuws krijg je uiteraard. En deze ochtend is dat in handen van Bas van Halderen.
8: Goedemorgen. Zorgprofessionals maken zich zorgen over mensen die online medicijnen kopen zonder eerst een arts te raadplegen, dat meldt NOS. Ze vragen zich vooral af waarom. En daarom gaat het Trimbos Instituut er onderzoek naar doen. Op verschillende plaatsen in Italië is gisteravond geprotesteerd tegen hardhandig politieoptreden. In Bologna kwam een Marokkaanse man om toen agenten minutenlang tegen de grond gedrukt hielden. En bij de protesten daaromheen raakten 11 mensen gewond. Een bijzonder fenomeen vannacht in de buurt van Oldenzaal, Frank. Er is namelijk vorst aan de grond geweest.
7: Ja,
8: bizar dit.
7: Het was vorige week 30 graden.
8: Het was dus nu een tiende graad onder nul. Dus het is een hartje zomer nog nooit voorgekomen, zeggen de meteorologen van Weer Online.
7: Nou, dat heb ik echt nog nooit gehoord inderdaad.
8: Ik ook niet.
7: Bizar. En hoe, maar dat is gewoon een heel laag drukgebied dan opeens. En dan keldert het.
8: Nou, hoe het precies zit, dat ga je over een half uurtje horen.
7: Ja,
8: dat is nog even een kleine cliffhanger. We gaan het nu over ander weernieuws hebben namelijk. Want de droogte, daar hebben we natuurlijk allemaal mee te maken gehad. Zeker. In ons land. Watertekorten, pas nog. Maar daar heb je nu ook last van. Op vakantie, op je vakantiebestemming.
7: Hoe dan?
8: Ja, je merkt het bijvoorbeeld op de Griekse eilanden. Het is daar zelfs zo erg dat er water per boot wordt aangevoerd. En daar moet je dan als toerist rekening mee gaan houden. Je krijgt dus in je ultraluxe hotel doodleuk te horen dat je vooral niet te veel en kort moet gaan douchen.
7: Oh ja.
8: Zuinig omgaan met je handdoeken. He, er staat altijd daar zo'n bordje vaak.
7: Ja, ja.
8: Van hij is beter voor het milieu als je wat minder handdoeken gebruikt.
7: Hang hem even terug in plaats van dat je hem op de grond gooit. Precies.
8: Maar hier is het nog, hier is een wat sterker advies nu. En ja, de vraag is, hoe doe je dat dan eigenlijk? Want je zit in een luxe hotel, je hebt er flink voor betaald. Je wilt gewoon een extra handdoek kunnen gebruiken. Ja. En even gewoon lekker warm kunnen douchen. Nou ja, ik heb even wat tips voor je bij elkaar gezocht. Mijn vriendin heeft altijd een goede tip. De minutendouche. Ken je dat fenomeen? De minutendouche.
7: Laat me bij.
8: Het is haar ooit als kind geleerd. Want die hadden een boiler. Dat hadden ze dus thuis.
7: Ja, ja.
8: En dan en drie kinderen. Dus dat moet dan. Die boiler is zo leeg. Dus dan moet je de minutendouche gaan doen. Dan zet je dus een timer.
7: Gewoon een kookwekker.
8: Een minuut of kookwekker. Twee minuutjes. En dan is het klaar.
7: En dan gaat het gewoon uit.
8: Ja, dan is het gewoon afgelopen.
7: Werkt wel, denk ik.
8: Dus dat zou dan kunnen. Als je dus je haren gaat wassen, dat kan je het best niet te vaak doen natuurlijk, want dan ben je al gauw een paar minuten bezig om de hele boel in te smeren. Gebruik daarvoor het droogshampoo.
7: Ja, dat zag ik jou weer doen, juffrouw Annie. Vanochtend droogshampoo, of niet?
9: Nee, dat is volumepoeder.
7: Dat zie je wel ook, hoor.
9: Ik vind droogshampoo, ik gebruik dat nog.
7: Werkt helemaal niet. Ja, en misschien kan je even, ik zit er even mee te denken, hè, met deze tips. Je kan natuurlijk ook, als je gewoon je haar nat hebt gemaakt en je wilt gaan wassen, dat je hem even uitzet te douchen, terwijl je de shampoo erin smeert. En dat je daarna hem weer aanzet als je het gaat uitspoelen.
8: Dat doe ik wel eens.
7: Ja, dat scheelt natuurlijk ook weer heel veel water.
8: Thuis heb ik een doucheputje, wat overstroomt de hele tijd. Dus
7: dan moet je misschien eens een keer leeg halen.
8: We hebben een nieuwe douche. We hebben al alles geprobeerd. We hebben echt serieus nu zo'n agressief spul er doorheen gegooid. Maar het stroomt nu wat beter weg, maar dat net niet helemaal.
7: Over watertekort gesproken, het gaat niet regenen vandaag, toch wel?
8: Nee, niet echt, nee. We krijgen een mix van zon en stapelwolken. In het noordwesten kans op een toch een klein spatje regen. Maar het is een kleine kans, hè. Dus 20 tot 24 graden.
7: Kijk, geen voorstaande grond. Dankjewel, Bas. Goedemorgen allemaal. Dit is Radio Veronica.
10: Dit is Hector in de Morgen.
7: Precies, goedemorgen.
10: Dit is Hector in de Morgen.

0: Hey, goedemorgen Frank.
1: Goedemorgen, je komt uit Warder, vandaag weer aan het werk voor je vader. Je doet iets met gehoorapparaten en je werkt ook nog bij de streekomroep in Hoorn.
0: Ja, klopt.
1: Een druk man ben je.
0: Ja, dat is druk, hè.
1: En ben je dan samen met je vader aan het werk? Is het zijn bedrijf of hoe zit dat precies?
0: Ja, het is zijn bedrijf. Hij runt het samen met een andere compagnon. Dus,
1: en het is wel je vaste baan of help je hem af en toe een handje?
0: Nee, ik help hem af en toe een handje. En uiteindelijk werken we er naartoe om ook vast in het bedrijf te groeien.
1: Kijk, misschien kan je het ooit overnemen.
0: Ja, precies. Dat kan, hè.
1: Leuk, leuk. Nou, we gaan even je oren testen en je horen. Want we gaan zingen na de ping. Dit was het kwalificatiefragment. In Miami, the city that keeps the roof blazing. Zing vooral live nog even mee.
0: Welcome to Miami. Bienvenidos a Miami.
1: Bye. Ja, dat was het. Lekker. Ja, gewoon helemaal. Goed, toch even luisteren voor de zekerheid. Even kijken. Oh, waar is die? Ik moet even checken of dat allemaal klopt. Komt-ie. Goed hoor, ja. Jij was nog veel uitgebreider. Veel mensen zongen ook met jou mee, Dien. Maar ik heb jou uitgekozen. Toch even laten horen. Welcome to Miami. Ja, zo'n lekkere chaos altijd. Oké, we gaan spelen. Ben je er klaar voor?
0: Ja,

0: Kijk, zo hoor ik ze graag. Even luisteren. Yes! 50 ja, euro is binnen. 10, speel je door of zeg je ik stop ermee en ik ga met die 50 euro naar huis?
1: Ik ga door.
0: Ja, gaat door. Kijk, vol zelfvertrouwen.

0: Just give me a reason.
1: Ja, dat is denk ik wel genoeg hoor. Even luisteren.
0: Ja,
1: ik had het tweede gedeelte ook niet geweten. Dus je gaat door met 100 euro nu. Ga je voor die 150?
0: Ik ga gewoon voor die 150. Laten we het gewoon gaan proberen.
1: Daar hou ik van. Je laatste fragment voor de hoofdprijs.
0: I would crumble. Daarna weet ik hem niet meer. I would crumble, weet ik wel.
1: Het is dinsdagochtend, het is een vakantieperiode. Ja. Ik geef je gewoon nog één kans.

0: Ja, daar is hij, de blackout. Het is altijd zo. Ja. Think I'd crumble? You think I'd lay down and die?
1: Ik ga.
0: Ja,
1: laten we voor de zekerheid nog even luisteren.
2: Ja, het was niet goed. Ik zat veel te moeilijk te denken.
1: Ja, Dien. Ik wilde je helpen.
0: Ik zat echt veel te moeilijk te denken.
1: Maar het gaat om 150 euro, dus ik moet altijd streng zijn. Anders krijg ik van de baas op mijn kop ook.
0: Ja, dan krijg je op je kop, ja.
1: Dan moet ik het zelf betalen.
0: Ja, dat is dus het gevaar als je een DJ bent. Hè. Dan zit je zo in die teksten.
1: Ja. Even dorie.
0: Ja, jammer.
1: Het enige wat ik voor je kan doen is je een Ecnom in de Morgen kurkentrekker opsturen.
0: Nou ja, daar kunnen we ook mee leven voor. Zeker.
1: Ja, en meer wordt het niet. En dan draai ik ook nog I Will Survive, zodat je de tekst nooit meer gaat vergeten.
0: Ja, is goed.
1: Dien, hele fijne dag. Groetjes aan je vader.
0: Ja, zelfde. Hoi.

dat deze eruit gaat, hè? I Will Survive, nou, niks was minder waar. Arme Dean. En je hoorde Gloria Gaynor hier op Radio Veronica in Zing naar de Pink. Sneuvelde hij dus. Dus nu is heel Nederland somber. En zo heet ook deze band. Somber. Homewrecker nu op Radio Veronica. Blijf lekker hangen, want zometeen het top 3000 uurtje van een vaste luisteraar van dit radioprogramma.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Ja?
4: Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
9: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
10: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Gun jezelf een Holland-America-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
14: Als je Vodafone mobiel...
13: Met een nieuw Ziggo internet pak 10 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend.

0: houden we van in Nederland. Direct. De Telegraaf.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000.

0: vernieuwde app te downloaden via de App Store of Google Play.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Jezus, lekker toch?
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 9 uur.
6: Goedemorgen, het nieuws krijg je van Bas van Halderen.
7: Zorgprofessionals maken zich zorgen over de groeiende groep mensen die online medicijnen kopen zonder tussenkomst van de huisarts. Ze vragen zich vooral af waarom, meldt de NOS. En daarom gaat het Trimbos Instituut dat onderzoeken. Volgens deskundigen kan het gebruik van zulke medicijnen gevaarlijk zijn. Het kunnen namelijk ook namaakmiddelen zijn. We zitten midden in de zomer, maar in de buurt van Oldenzaal in Twente is vannacht nachtvorst gemeten. Weer Online noteerde onder een heldere hemel een minimumtemperatuur van een tiende graad onder nul. Zulke lage temperaturen in juli zijn de afgelopen 55 jaar nog maar een paar keer voorgekomen. Op verschillende plekken in Italië is gisteravond geprotesteerd tegen het hardhandige politieoptreden in Bologna, waarbij een Marokkaanse man om het leven kwam. De man had een psychose, hij was agressief. De agenten drukten hem minutenlang tegen de grond. Niet veel later overleed hij. Sommige protesten liepen uit de hand en zeker 11 mensen raakten gewond. En ga je met de auto naar Frankrijk, let dan goed op bij de pomp, want er wordt op veel plekken E85 verkocht voor minder dan 90 cent per liter. Nou, dat lijkt een koopje, maar die brandstof bestaat voor 85% uit bio-ethanol, schrijft het AD. En de meeste Nederlandse auto's zijn er niet op gebouwd. Het kan flinke motorschade veroorzaken. Veronica weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vandaag het blijft droog. Het wordt 19 tot 24 graden.
6: Dankjewel, Bas. Verkeersinformatie, 11 vertragingen inmiddels gemeld. Valt allemaal nog mee, hoor, voor een dinsdagochtend. Dit zijn de drie langste op de A-wegen. A12 Arnhem-Utrecht voor Houten-Oost komt door een auto met pech, 49 minuten vertraging. En de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein tussen Ridderkerk Noord en de Van Brienenoordbrug, 18 minuten. En het N279 Roermond-Den Bosch voor Keldonk komt door een ongeval. Daar heb je 10 minuten vertraging.

0: De zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energie.

0: direct.nl.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
1: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.

0: the lessons I've learned. One Republic en Counting Stars, daarvoor nog Tina Turner, The Best.
1: Het top 3000 uur met Frank van der Lende.
0: Well, well, well, the best is yet to come, want ik schakel met Katelijne Lieshout. Goedemorgen, Katelijne.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Goedemorgen, jij hebt een lijstje aangeleverd en zometeen knallen we met een houseplaat waar je u tegen zegt. Ja, echt te gek. Voordat we daar naartoe gaan, eventjes inchecken bij je, want je bent in Kroatië, je bent op vakantie.
2: Ja, dat klopt. Dit is wel de eindbestemming, maar we hebben de afgelopen 2 weken hebben een rondtour door de Balkan gemaakt.
0: Hey, en wat vond je van de Balkan?
2: Nou ja, ik heb hier zelf gezeten in 1999 in een iets andere setting. Maar ik moet zeggen dat ik vind het mooi om te zien dat het land weer opgebouwd is. Ja. En dat ze weer goed bouwen aan de toekomst. En het was mooi om te zien hoe de plekken er nu bij liggen. Want dat was wel een ander beeld
0: 27
2: jaar geleden.
0: Waarom zat je daar in 1999?
2: Ik heb bij Defensie gezeten.
0: Kijk.
2: En ik was al op uitzending.
0: Ja, en dat is een hele andere situatie inderdaad. En het is the only way is up. Lijkt me dan voor jou. Wat was het hoogtepunt van de Balkan, wat je allemaal hebt gezien?
2: Ja, in mijn beleving, want ik ben bij veel plekken geweest. En Zagreb had voor mij, in mijn herinnering, was dat een hele saaie, grijze stad. En we waren daar en het viel me zo ontzettend mee. Mooie, hele mooie oude gebouwen en... Ja, dat heeft mijn herinnering wel heel erg positief bijgesteld.
0: Nou,
2: dus dat was voor mij wel een heel erg hoogtepunt.
0: Jij geeft niet alleen muzikale tips dit uurtje, maar ook nog vakantietips. Ga een keer naar Zagreb toe, zeg jij.
2: Ja, absoluut. Zeker de moeite waard.
0: Dan gaan we naar jouw top 3000 lijstje. Want wat ik al zei, dat is met er eentje. Straks U2, ja, die horen we vaker voorbij komen. De Beatles, fantastisch hoor. Zowel U2 als de Beatles. AHA, R.E.M., Elvis Presley. Maar we beginnen met Halt That Sucker Down uit 1994. Neem me even mee.
2: Ja.
0: Waarom deze en waarom is dit jouw soundtrack?
2: Inderdaad, het is voor mij echt de absolute soundtrack van 1994. Het was het jaar waarin ik 18 werd. En er gebeurde zoveel in dat jaar dat iedere keer als ik dit nummer hoor, dan neem ik dat weer helemaal terug naar die tijd. En het is ook een nummer wat nooit verveelt.
0: Nee, het is te gek. En het geeft precies de juiste energie die heel veel mensen ook in Nederland kunnen gebruiken, zo rond 9:15 op de dinsdagochtend. Dus dank daarvoor.
2: Zeker, zeker.
0: Heel lekker, heel lekker. Veel plezier nog daar in Kroatië.
2: Dankjewel.
0: En dankjewel voor je lijstje.
2: Helemaal goed. Tot en jullie bedankt.
0: Ja,
2: hoi.
0: En jij bedankt.

Het lijstje van Katelijn hoorde je. Ze is in Kroatië en ze heeft deze lijst gemaakt via de website van Radio Veronica. Radioveronica.nl. Klik even op de top 3000 button en dan maak je ook je lijstje. En voordat je het weet ben je gewoon in het uur te vinden. Dan kan je George Michael aanvragen. Kan je de Beatles aanvragen of deze van U2 Ordinary.

0: Wat een heerlijke klassiek is in het top 3000 uurtje. The Beatles en Can't Buy Me Love. Zometeen deze. Aha, blijf luisteren.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
4: Nee, niet die ober.
3: Zullen we deze zomer weer?
4: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
5: Grand Italia. Thuis in Italië.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
8: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Ja? Echt serieus?
12: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18+ speelbewust.
14: Hey mannen!
15: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
16: gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want daar zijn het nu prijsbrekers. Zo kies je de iPhone 17 Pro Max met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
0: Krijg je zometeen van mijn eerste verkeersinformatie. 5 vertragingen nog gemeld door Flitsmeister op de A-wegen. Dit zijn de 3 langste. A12 Arnhem-Utrecht voor Houten-Oost komt door een ongeval 48 minuten vertraging. A12 Arnhem-Oberhaus voor Duitsland 14 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. Daar is de weg afgesloten. Daar heb je nu 10 minuten vertraging. En voor de mensen die meeschrijven wat betreft het weerbericht. Het is droog met flink wat ruimte voor de zon. Het wordt tussen de 20 en 24 graden.
19: Het top 3000 uur met Frank van der Lende.
20: Dit is weer
0: en over zon gesproken. The sun always shines on TV. Aha.

0: uur.
1: Met jouw stemlijst. Iedere werkdag tussen 9 en 10.
2: Right, like I said, you're gonna set my soul. Gonna set my soul on fire. Got a whole lot.

Katelijne. FIFA, het top 3000 uur. Zij zetten deze er ook in. En hij is lekker. Hij geeft de juiste energie zo rond 9:45. Hier dromen we allemaal van. Maar het gaat ons allemaal niet lukken. Alpha Phil en Forever Young.

Alpha Phil, Radio Veronica en Forever Young. Deze is leuk, hè? Net even wat onbekender van de Police uit 1981. Toen kwam hij uit. De kenners kennen hem, uiteraard. Misschien is het een nieuwe voor je. Hij heet Spirits in the Material World. En je hoort hem op Veronica.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders schrijf je mis.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen...
8: Anders schrijf je mis.
5: Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero,

0: Kijk voor advies op veenstra.com.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
4: De prijsfavoriet.

0: trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Petsplace en Maxizo.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wow.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Simpel klantenservice met Els.
10: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
9: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
10: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
11: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder.
12: Simpel.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws.
15: Het is 10 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Bas van Halderen. Een belangenclub van bakfietseigenaren is bang dat Baboe bewijsmateriaal laat verdwijnen in een massaclaimzaak tegen ze. Eigenaren eisen een schadevergoeding omdat hun Baboe bakfiets kapot ging. Het moederbedrijf wordt misschien overgenomen, maar dat mag er niet toe leiden dat eigenaren naar hun centen kunnen fluiten, vindt de club. Een dode man die gisteren werd gevonden in een huis in het Noord-Hollandse Uitgeest is niet door een misdrijf omgekomen, zegt de politie. In het huis was ook een wietplantage en agenten kwamen af op een melding over stank. Of de wietplanten van de dode man waren, is nog onduidelijk. De ANWB waarschuwt voor goedkope benzine in Frankrijk. En er wordt op veel plekken E85 verkocht. Maar die brandstof bestaat grotendeels uit bio-ethanol. Dat kan bij Nederlandse auto's voor flinke motorschade zorgen. Heb je per ongeluk E85 getankt, dan moet je even met de wegenwacht bellen, is het advies. En het klinkt misschien vreemd zo midden in de zomer, maar in Twente heeft het vannacht gevroren. Weer Online noteerde bij Oldenzaal vlak boven de grond een 10e graad onder nul. En dat is zeldzaam in deze tijd van het jaar. Verklaring is dat het helder weer was en door de droogte van de laatste tijd dan koelt de bodem extra af. Dan het weer voor vandaag verder. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog. En het wordt 20 tot 24 graden.
17: Ja, ik woon daar dus vlakbij, hè, bij Oldenzaal.
16: Heb je er wat van gemerkt?
17: Ja, ik heb mijn winterdekbed overgedaan. Nee, ik heb helemaal niks van gemerkt. Maar wat opvallend, ja. Zeg.
16: Ik zal even die ene elektrische deken voor je halen.
17: Je doet dat maar. Daar ben ik dol op. Dank je wel. Dat is Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 6 vertragingen en dit zijn de langste 3. De A12 Arnhem-Utrecht bij Driebergen. Daar is een ongeluk gebeurd. Een half uur extra. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Dat doe je er 12 minuten langer over. En tenslotte de A76 Geleen-Keulen bij Simpelveld. De weg is daar afgesloten en de vertraging is 11 minuten.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel €20 korting.

bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.

0: houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Omdat onze band onbreekbaar is.
4: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
9: De prijs van

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

dat is dus de mood van een dag met zo'n 21 graden. Oh, lekker jongens. Gewoon zomer in je bol. En de hits op Veronica. Je hoorde Tiffany met I Think We're Alone Now. Goedemorgen, ik ben Marissa en ik ben hier voor jou. Echt waar. Zometeen chillen met de Billen en Bob Marley naar Kurt Nielsen.

Radio Veronica, dat liedje voelt toch een beetje als een uitnodiging om gewoon heel nonchalant even een wistje datje met je te delen. Wat wist jij dat de duurste pizza ter wereld maar liefst $12.000 kost? Ja hoor, $12.000 voor één pizza. Je bestelt hem in Salerno in Italië. En dat doe je bij chef Renato Viola. Je moet er wel wat geduld voor hebben, want dat deeg moet namelijk 72 uur reizen. Maar ja, dan heb je dus wel wat, hè. Dan heb je een pizza met 3 soorten zeldzame kaviaar, waaronder beluga. Je krijgt er in cognac geflambeerde kreef bij. En mediterrane bitsprinkhaankreefjes. En het wordt afgetopt met roze zeezout uit een of andere Australische rivier. En ja, het allerleukste is nog wel, dat ding, dat is slechts 20 centimeter. Ik heb het even uitgerekend. Dat is zo'n $2.000 per hap. Dus wie trakteert? Jongens, je kan me bellen. Mijn telefoon staat gewoon aan. Ik ben benieuwd. Dit is Radio Veronica. De drive door je dinsdag met nu een liedje dat zowel oelala mysterieus als sexy is. Radio Veronica. Oh, net als die ene broeierige herinnering die je maar niet kan vergeten. Van de Motels en Suddenly.

Hey Marisa, mag ik de pizza ook bestellen zonder caviar en zonder de bitsprinkhanen? Ja, van mij wel. Ik heb zomaar het vermoeden dat je dan net even wat goedkoper uit bent, weet je. Dan ga je gewoon van 12.000 per pizza naar 10.000 per pizza. Hè? Dat scheelt toch weer. Je luistert

0: ontwikkelingen grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Het is een halve minuut voor 10:30. Goedemorgen, het is Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Utrecht bij Driebergen. Auto met pech, jij ook pech, namelijk zo'n kwartier. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, dat doe je er 14 minuten extra over. En tenslotte de A76 Geleen-Keulen bij Kunderberg. Ja, dus de weg afgesloten. Je kan misschien wel raden waarom. Dat is een grenscontrole en je moet daar 18 minuten geduld hebben.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Wout en Frank.
5: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
6: En nu,
5: Marisa.

Londen, dat is de stad waar het kabinet altijd een kat aanneemt om muizen te jagen. Dat is echt waar. En deze band zag er het licht. Je hoorde Coldplay en Paradise bij Veronica. Je ochtend vliegt voorbij met meer muziekgarantie. Ja, want ja, Marisa staat aan op menig werkvloer, hè. Bij de IT-specialisten van Linkit in de Meern. Maar ook tussen de pakketjes bij Hartenveld Fashion Fulfillment in Leeuwarden. Ah, en dat is leuk. Bij Strandpaviljoen Ohana in Zandvoort. Te luisteren tijdens het klaarzetten van de lunch.

programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: De prijsfavoriet.

0: tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.

0: kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
5: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
6: Oh, weer een muis.
5: En samen spelen.
6: Kom maar.
5: Ja. Au. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel. De benzineprijs blijft stijgen en stevend af op een nieuw record. Dat komt doordat het blijft rommelen in het Midden-Oosten. Voor de 10e nacht op rij waren er over en weer aanvallen tussen Iran en de VS. Een liter euro 95 kost nu ruim €2,60. Diesel bijna €2,57. Buiten de snelwegen liggen de prijzen wat lager. Israël heeft een luchtaanval gedaan op Gaza-stad. Daarbij zijn 6 leden van een gezin omgekomen. Vader, moeder en 4 kinderen. Een huis vloog in brand toen het werd geraakt. Israël geeft de aanval toe, maar zegt erbij dat hij gericht was tegen Hamas. Afgelopen oktober ging een bestand in, maar Israël...

0: NFL trekt zich daar weinig van aan. Duizenden Argentijnen hebben hun voetbalploeg een warm welkom gegeven na de verloren WK-finale tegen Spanje. Fans trotseerden de kou en regen in Buenos Aires om de spelers te bedanken. Aanvoerder Lionel Messi was er niet bij. Hij reisde na de finale direct door naar zijn woonplaats Miami. En de eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn alweer binnen. De eerste die de finish bereikte was een rolstoeldeelnemer uit Ridderkerk die de 50 kilometer heeft afgelegd. De vroege finishers moeten nog wel even wachten voor ze zich kunnen registreren. Dat kan pas vanaf 12 uur. Veronica weer nog. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon en het wordt 20 tot 24 graden.
1: Joost?
0: Marisa?
1: Was dit het al?
0: Ja, dit was het.
1: Ah, oké. Okay. Nee, dat we dat even duidelijk hebben.
0: Nee, ik kan nog iets verzinnen voor je, maar in principe...
1: Ja, wil je?
0: Nee.
1: Wil je
0: er?
1: Nee, oké. Okay. Jammer. Nou goed, dan doe ik het verkeer wel.
0: Goed,
1: natuurlijk,
0: ja.
1: Ook gewoon wel fijn als mensen vaststaan... dat het ook bevestigd wordt op de radio. Dus sta je vast op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück... ongeveer ter hoogte van de Lutte, dan klopt dat nu ook. Dan is het niet iets dat je inbeeldt. Je staat daar echt in een file, zo'n 13 minuten om precies te zijn. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, daar doe je er 13 minuten langer over. En tenslotte de A76, Geleen-Keulen bij Kunderberg, grens. Controle weg afgesloten, 14 minuten extra.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
4: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
5: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
6: De prijsfavorieten

0: DM's trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Petsplace en Maxizo. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

wat voor jetser is dit? Kippenvel all over the place. Dat is een leuke app die je binnenkrijgt van Sjoerd. Nou, Sjoerd, je kan Michael Jackson bedanken. Ja, de postuum dan, hè. Je hoorde They Don't Care About Us hier bij Radio Veronica. En dit is een van mijn favoriete meezingers dit. Ik zou dit eigenlijk wel eens gewoon...

Oh, lekker Marisa. Ik heb het luchtgitaartje weer omgehangen. Ja, goed zo, Roel. Zo doen we dat. En altijd headbangen alsof er niemand kijkt. Hè? Dat is het allerbeste. Whitesnake, here I go again bij Radio Veronica. David Bowie onderweg naast Sabrina Carpenter.

0: kijk, weet je, dit is natuurlijk niet de meest gezellige muziek, maar het is natuurlijk wel steengoed, hè? Het is David Bowie. Ashes to Ashes hier bij Radio Veronica. En hier vast een kleine waarschuwing voor iedereen die zijn of haar tanden lief heeft. Weet je, we poetsen, we flossen, we willen natuurlijk allemaal een mooi stralend gebit, maar soms komen er liedjes voorbij die gewoon een directe bedreiging vormen voor, nou ja, gewoon dat glazuur van je gebit. En dat gaan we simpelweg omdat die liedjes enorm zoet zijn, zoals deze.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Zet je koffer maar vast klaar. Want deze week maak je bij

0: auto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info check radioveronica.nl. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: Jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Je verblijft in Shogogo Dive & Beach Resort Curaçao. Luister deze week naar de ochtendshow van Radio Veronica en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Hey mannen!
6: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
7: gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want daar zijn het nu prijsbrekers. Zo kies je de iPhone 17 Pro Max met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
9: Ja, middagtemperaturen die worden verwacht tussen 12 uur 's middags en 6 uur 's avonds. Nee, ja, qua weer, mix van stapelwolken, zonnige periode en het wordt zo'n 20 tot 24 graden vandaag. Ik heb ook nog het Radio Veronica verkeer voor je. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, daar doe je er een kwartier extra over. De A37 knooppunt Holsloop-Meppen bij Zwarte Meer, vertraging van 11 minuten. En tenslotte de A76, Leenkeulen bij Simpelveld, weg afgesloten, grenscontrole. Je hebt daar 10 minuten geduld nodig.
10: Dit is Radio Veronica.
0: Het station van Wout en Frank.
10: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
0: En nu
10: Marissa. Met

boulevard vandaag, want het is zomer in het land. Green Day met de Boulevard of Broken Dreams bij Veronica. Hey, misschien zat jij wel op de Zwarte Cross afgelopen weekend en heb je daar staan dansen op een band met een pakkende naam. Toch is er een kans dat dat niet altijd zo geweest is, hè? Want niemand hoor je ooit zeggen van, hey luister, ik ben fan van Tom en Jerry. Toch zijn Simon en Garfunkel ooit onder die naam begonnen. Dat is echt waar, die heette eerst Tom en Jerry. En je hoort mensen ook niet heel snel zeggen van, goh ja, weet je, Sweet Children vind ik helemaal de shit. En als je iemand dat wel hoort zeggen, dan moet je natuurlijk snel de politie bellen. Gelukkig kozen de Sweet Children uiteindelijk voor Green Day, die je zojuist hoorde met de Boulevard of Broken Dreams. Ja, en de Salty Peppers die waren ook niet tevreden over hun naam. Dus deden ze eigenlijk wat menig zweverig type uit de Randstad tegenwoordig ook doet. Ze richten zich op de astrologie. Ja, in Amsterdam gaat dat tegenwoordig gepaard met havermelk en edelsteen-BH's en veel te hippe feestjes bij volle maan in een joert op het dak van een oude tramremise. Maar deze gasten, hè, die hadden gewoon wel iets heel moois bedacht. Want zij kozen de drie elementen die hoorden bij hun sterrenbeelden. En de rest is geschiedenis. Ik heb het over Earth, Wind and Fire. En als die elementen samenkomen, jongens, dan gebeurt de magie op de radio. Dit

Sanne binnen. Die zegt lekker headbang op Queen Marissa. We zijn met 4 vriendinnen onderweg naar een workshop glitterkaarsen maken. Lekker meezingen en gek doen. Het is een beetje alsof op schoolreisje gaan. Oh, ik herken dat gevoel. Dat is fijn, hè. Ik zou zeggen, hou dat vast, ladies. Dat innerlijke kind. Ik vind zelf volwassen zijn vind ik zwaar overschat. Ik ben bijvoorbeeld een volwassene, maar dan op dezelfde manier waarop een klapstoel een meubel is. Weet je, in principe ja, het is een meubel, maar niemand is onder de indruk. En ik ben beslist niet stabiel. Dus hè, hou dat gewoon even in gedachten.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde. Veronica.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
6: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter. En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar

0: in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
3: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
15: Zeker weten.
14: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 12 uur.
18: Goedemiddag. Ik ben Joost van der Stel. Bij ongeregeldheden in de Italiaanse stad Bologna zijn vannacht tientallen agenten gewond geraakt. Eerder werd nog gesproken van 11 gewonden. Zondag overleed een Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie. Agenten drukten hem op de grond en negeerden zijn hulpgeroep. Beelden gingen viraal en leidden tot massale protesten in Bologna. In Duitsland een biertje drinken op het station mag straks nergens meer. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil vanaf half oktober een alcoholverbod op alle stations. Dat zou moeten zorgen voor meer orde en veiligheid. Aanleiding is onder meer een ernstig geweldsincident waarbij een dronken reiziger een medewerker zwaar toetakelde. In Indonesië zijn 19 mensenhandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Een vrouw die de bende leidde moet 7 jaar zitten. Ze boden meer dan 20 pasgeboren baby's zogenaamd ter adoptie aan, maar streken er flinke geldbedragen voor op. 8 baby's zijn gered en zitten nu in een weeshuis. En de vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse, die zondag werd afgelast, wordt vanavond ingehaald. Het vuurwerk zou worden afgestoken vanaf een schip, maar de show moest op het laatste moment worden afgelast omdat er olie op het dek was gekomen en het risico op brand te groot was. Nu is alles weer veilig. Veronica weer nog. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon en het wordt 20 tot 24 graden.
19: Dankjewel, Joost.
18: Alsjeblieft.
19: Dankjewel. Heb je toevallig ook nog verkeer? Heb je nog ergens waar het vast staat?
18: Nou, zal ik dat eens eventjes voor je opzoeken? Want dat is namelijk een kleine moeite voor mij natuurlijk.
19: Fijn.
18: Ja, 6 vertragingen, totale lengte 11 kilometer. Je krijgt ze vanaf 6 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A12 richting Oberhausen bij Duitsland. 13 minuten vertraging daar. De A1 richting Osnabrück bij de Nederlandse grens. 9 minuten. En de A76 richting Keulen bij Duitsland ook weer. De weg is daar afgesloten door een grenscontrole. En daar moet je 14 minuten voor wachten.
19: Ja, die had ik ook.
20: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
21: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch

0: heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
5: Hey jij daar, bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
7: Albert Heijn. Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste huis.

0: ASM-mannen. Nu al zin in morgen.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Nu met Clubcarwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Carwei, maak het mooier.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid.

Dua Lipa bij Radio Veronica en Don't Start Now. En welkom bij de lunchshow op Radio Veronica. We beginnen meteen in mineur. Maar hoe lekker een mineur is dit? We Want More op Radio Veronica. Gary Moore om precies te zijn. En daarna Peter Gabriel op de playlist. Bruno Mars komt eraan. Ook Al My Soul hoor je zo.

0: schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Veronica, verkeerde flitsmeister vielen op de A12 richting Duitsland. 15 minuten voor de grens. Rij je op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom, dan kom je tussen de Haringvlietbrug en de Volkerakbrug in 12 minuten vertraging. En de A76 richting Duitsland, 11 minuten extra voor de grens. De rest van de files is korter dan 11 minuten.
1: Dit is Radio Veronica.

0: allemaal van tevoren had kunnen weten, had je het dan wel of niet gedaan? Pink op Radio Veronica en Who Knew? Met zometeen de Marillion als eerste. Kaylee komt er heel snel aan. Ja, Who Knew? Ik dus. En jij nu ook?
1: De Radio Crypto.
0: Maar eerst een cryptische omschrijving van een liedje wat er ook zometeen aankomt op Radio Veronica. Wat ga ik draaien als ik zeg... Seksuele automatisering moet je niet zwart-wit zien. Dus niet zwart-wit, maar... En dan deze seksuele automatisering moet je niet zwart-wit zien. Dat is de opgave van vandaag. Vond hem zelf erg geslaagd, erg geestig. Van de Radio Crypto redactie. Maar weet jij welk liedje erbij hoort? Laat het even weten via een gratis appje via de Veronica app. Misschien win je wel een

0: stil of rijd het lekker door. Portugal the Man is voor jou.
1: De Radio Crypto.
0: Tijd voor de oplossing van de Radio Crypto. Seksuele automatisering moet je niet zwart-wit zien. Dat ging niet over sexual healing van Barry White. Nou, had wel gekund als Barry White die versie een keertje heeft opgenomen. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar het was juist niet zwart-wit. Maar ja, wel iets van seksuele automatisering, seksueel healing. Ja, had wel gekund. Sommieu met Multicolors kwam nog binnen van Erik van Otterdijk. Paul Ruig die heeft wat ingesproken. Ik ben heel benieuwd waar Paul mee komt. Laat je horen, Paul.
2: Is dat misschien Frank Boeien met zwart-wit?
0: Nee.
1: De Radio Crypto.
0: Het was dus niet zwart-wit. Seksuele automatisering moet je niet zwart-wit zien. Dat ging over James Brown met Sex Machine. En Elske ter Brugge, die wint de Veronica Platentas. Want die had het goed, maar die neemt niet op en die kon even niet inspreken. Maar Sex Machine, seksuele automatisering en moet je niet zwart-wit zien. Dat is bruin.
3: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
4: Go ahead.
3: I want to get into it, man, you know.
4: Go ahead.
3: Like a sex machine, man.
4: Yeah.
3: Moving, doing it, you know.
4: Yeah.
3: Can I count it off?
4: Go ahead.
3: One, two, three,

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Even bollen.

0: Even bollen voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Ja? Echt serieus?
6: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra kort. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting.

0: centrum via Burgernet op om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. Er komt namelijk veel rook vrij die over het centrum trekt. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Kippen mogen nooit aan hun poten worden opgetild bij het vangen. Dat heeft een hoge rechter bepaald nadat Wakker Dier hierover naar de rechter stapte. De zaak was gericht tegen een bedrijf dat de kippen vangt voor vervoer naar het slachthuis. De staatssecretaris maakte daar een uitzondering voor, maar die is nu dus teruggefloten. Ondanks de kentekenplicht voor RDW-goedgekeurde elektrische steps rijden er nog altijd veel illegale exemplaren rond, ziet zijn vergelijkingssite. Veel steps hebben geen RDW-goedkeuring en kunnen dus geen kenteken krijgen. Word je daarmee gesnapt of heeft je goedgekeurde step geen kenteken, dan krijg je een forse boete. En de Amerikaanse fastfoodketen Taco Bell heeft flink last van het schandaal met de parasiet die in de ijsbergsla van het restaurant bleek te zitten. Alle sla van de leverancier werd teruggehaald, maar klanten bleven weg. Vrijdag waren het er een vijfde minder dan op een gemiddelde vrijdag. Het onderzoek naar de leverancier gaat verder. Veronica weer nog. Vanmiddag is er een wisseling van stapelwolken en zon. Het is 20 tot 24 graden.
1: Zometeen op Veronica, Lenny Kravitz en Michael Cimbello met de Maniac. Lekker ook als je in de file staat. A12 richting Duitsland, 18 minuten voor de grens. Rij je op de A28 Hogeveen-Zwolle, dan kom je vanaf de wijk in 11 minuten. En de A76 richting Duitsland is ook druk. 11 minuten voordat je daar de grens over kunt. De rest van de files is korter dan 10 minuten.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: De familie Huygen werd gered door de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij.
3: Met al die zeilervaring zaten we toch ineens op een zandbank. Dan ben je wel even in paniek.
2: De zee is mooi, maar onvoorspelbaar. Steun de redders op zee via knrm.nl.
4: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashion merken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. En lekker verwend voor bij de lunch met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
10: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterrenslot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
13: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
12: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid.

Beste muziek alle tijden, Tennessee, Dreadlock Holiday en Mojo Lady staan op de playlist bij Radio Veronica. En binnen 10 minuten ga ik ook de nieuwe proefopgave laten horen van het top 3000 milliseconden spel. Dus wil je daar aan meedoen en wil je kans maken op die hele tas vol Veronica prijzen? Ik zal zo nog even uitleggen wat er allemaal in zit. Blijf even luisteren, over 10 minuten gaan we lekker spelen. Eerst even een paar versnellingen terugschakelen. Lola Young op Veronica.

0: Dreadlock Holiday van Tennessee bij Radio Veronica. Met zometeen Mojo Lady op de playlist en ook nog Level 42 komt eraan. Maar eerst de proefopgave van het top 3000 milliseconden spel. Wil jij kans maken op een hele tas vol prijzen? En hij zit weer echt vol lekkers. Een Engdom in de Morgen, kurkentrekker, een Veronica t-shirt. En het gezelschapsspel Remember the Music. Het is eigenlijk een beetje het ultieme vakantiepakket. Zeker als je lekker naar de camping gaat. Nou, een kurkentrekkertje voor een wijntje 's avonds. Veronica t-shirt voor bij het zwembad als de zon te hard schijnt. En natuurlijk dat spel Remember the Music. Voor als de kinderen op bed zitten en jullie lekker tot diep in de nacht. Terwijl je lekker wordt geprikt door alle muggen en zo. Dat je dan lekker onder een dekentje dat spel zit te spelen met z'n tweetjes of met meer. Nou, dat hele pakket kan voor jou worden. Ik heb het denk ik genoeg verkocht. Maar hoe kom je daar? Nou, middels deze proefopgave. Raad even welk liedje dit is en welke we zo meteen gaan draaien op Veronica.
1: 1000 milliseconden. That's the price you pay.
0: Ja, als het goed is, betaal je dus helemaal geen prijs, maar win je gewoon die hele prijzentas. Maar dan moet je wel dit liedje weten, titel en artiest. Ik wil het beide hebben via de Veronica WhatsApp. Heel veel.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Hey, mannen!
6: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
7: gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want daar zijn het nu prijsbrekers. Zo kies je de iPhone 17 Pro Max met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
10: Vanmiddag is er een wisseling van stapelwolken en zonnige periode. Het wordt tussen de 20 en de 24 graden. Dan Veronica verkeer door Flitsmeister. Vielen op de A12 Den Haag-Utrecht vanaf Blaaswerk 15 minuten. De A12 richting Duitsland 13 minuten voor de grens. En rij via de A37 richting Duitsland. Dan kom je voor de grens in 10 minuten extra. De rest van de files is korter dan 10 minuten.
11: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van Wout en Frank.
11: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
12: En nu.
11: Sander

0: Imagine Dragons en Natural. Bij Radio Veronica.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Spelen wij vandaag met Marielle de Vos uit Ootmarsum. Goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: En jij werkt in een mineralengroothandel, toch?
2: Ja, dat klopt.
0: En moet ik dan bij jou zijn voor al mijn magnesiumpoeder en calcium en natrium en dingen, hè? Supplementen, ijzer, zink?
2: Nou, dat niet. We zijn echt een groothandel. Je kan die als particulier niet inkopen. Oh. Maar ja, voor edelstenen kan je hier zeker terecht.
0: Oh, dus het is niet voor voeding, maar het is voor de juweliers en zo?
2: Ja, inderdaad, voor webshops. Ik ben echt stronzenuwachtig.
0: Oh, dat geeft niet.
2: Als je kan inkopen als je een webshop hebt of gewoon een winkel en een beetje gerelateerd aan deze producten, dan kan je hier zeker terecht.
0: Ja, superleuk. Nou, voordat je zei dat je zenuwachtig was, had ik het niet gemerkt. Dus je doet het echt supergoed, Marielle. Oh. En ik ben een quizmaster zonder ruggengraat. Dus wat dat betreft word je ook nog wel eens flink geholpen. Dus we gaan er gewoon lekker met z'n tweeën doorheen.
2: Wat fijn, dank je.
0: We beginnen met een Ekdom in de Morgen kurkentrekker die je kunt winnen. En die kun je winnen met het fragment wat er nu aankomt. En dat is 3000 milliseconden. En ik ga hem hier gewoon laten horen. Hier is hij.
1: 3000 milliseconden.
2: No doubt.
0: Ja, dat zei je echt zonder twijfel. Dat is mooi. Weet je het liedje Het is al goed hoor.
2: Nee, het lukt me niet.
0: Dat maakt niet uit. No Doubt is al goed. Die geven we je. Hier is de titelverklaring. Heel veel wachten.
2: Bam, bam, bam. Oh ja.
0: It's My Life was het. Maar we rekenen hem goed. Titel of artiest wil ik van je horen. Dus dat heb je lekker gedaan. Die Ekdom in de Morgen kurkentrekker stoppen wij in de platentas die je sowieso al had.
2: Yes.
0: Maar er moet meer bij. Wat dacht je van een Veronica t-shirt?
2: Je grote maat hebt dan graag.
0: Heb ik zeker. Voor dit fragment.
1: 2000 milliseconden.
0: Het ligt op het puntje van je tong, hoor ik.
2: Here is my love. Nee, ik weet het niet.
0: Ach. Het is Depeche Mode en Enjoy the Silence.
2: Nee, was ik nooit opgekomen. Veel stressvol dit.
0: Ik zal nog even leggen. Ja. Ik snap het ook zo goed. Deze was het, helaas. Dan spelen we alleen nog voor de hoofdprijs. Geen t-shirt dus in de tas, maar wel het spel Remember the Music misschien wel. Voor het laatste fragment, dat is het kortste fragment, maar je krijgt hem ook wel weer twee keer te horen. Dus als je hem de eerste keer niet weet, geen paniek. En we gaan ervoor. Dit is hem.
1: 1000 milliseconden.
2: So lonely.
0: Maar ja, zing hem af, want dan kom je op een gegeven moment op de titel.
2: Oh, wat erg. Van de Police? Nee, ik weet het niet.
0: Oké, we gaan hem nog een keer luisteren. Dit is de laatste keer.
1: 1000 milliseconden.
0: Doorzingen. Ja, True is goed.
2: Ja.
0: Oh, mijn dikke worstenvingertjes doen het weer niet. Het is True. Van Spandau Ballet was het. Oh, wat maak je het spannend, hé.
2: Ja, ik zou te trillen als een rietje.
0: Yes, ik snap het. Nou, de zenuwen die kan je van je afgooien. Het is allemaal voorbij. De prijzen zijn binnen. Je krijgt het spel Remember the Music. Je mag ook nog kiezen uit welke versie je wil. Ik heb de beste muziek aller tijden. Ik heb movies en series. En ik heb Van Eigen Bodem.
2: Natuurlijk de beste muziek aller tijden.
0: Kijk, dat is Veronica natuurlijk. Ook nog een Veronica t-shirt. Oh nee, die had je niet. Maar wel de kurkentrekker. En die stoppen we allemaal in de platentas. Van harte gefeliciteerd.
2: Oh, super. Dankjewel.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Veronica. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
13: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
14: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op Landal.nl.
15: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
17: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: het een tikkie anders doet.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Ja?
4: Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 2:00.
4: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. President Trump wil nu ook voor tientallen andere landen importheffingen invoeren. Volgens de Financial Times gaat het waarschijnlijk om een invoerheffing van 10%. Hij gaat hiermee tegen zijn adviseurs in. Die zeggen dat hiermee de economie verder onder druk wordt gezet. Eerder kondigde Trump al hogere tarieven aan voor Canada. Eerder kondigde Trump al hogere tarieven aan voor Canada.

0: volgend jaar in Nederland gehouden. Het is in meerdere steden, zegt tennisbond KNLTB. In september wordt duidelijk waar precies. Padel is volgens de bond booming in Nederland, zowel bij de amateurs als bij de professionals. Bij het laatste EK werden de Nederlandse mannen vierde. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag is er een wisseling van stapelwolken en zon. Het is 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking toe. Vannacht valt lokaal wat regen. De temperatuur daalt dan naar 12 tot 17 graden.
1: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 7 vertragingen worden er gemeld. Totale lengte 5 kilometer. Dit zijn de opvallendste. A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 5 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen de brug over het zijkanaal C en Velsen. Daar word je omgeleid. Heb je een vertraging van 12 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 11. De laatste, dat is de A67 Turnhout-Eindhoven tussen Hapert en Eersel. Daar staat een auto met pech. En daardoor is je vertraging daar zo'n 16 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Als je Vodafone Mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel 20 euro korting.
14: Elk

0: gratis, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
1: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
6: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor

uitzonden, dat is nog veel langer geleden. I Want My MTV, Dire Straits met een beetje hulp van Sting, want die hoor je namelijk als de hoge step meezingen. Money for Nothing en Checks for Free, de eerste vandaag in een nieuwe aflevering van de Bonanza. Koen van Velsen die vroeg hem al aan via de Radio Veronica app. En mooi te zien dat eigenlijk de eerste appjes al zo'n beetje rond half

absoluut uit je speakers horen. Dat is het idee van de Bonanza tot 4 uur. Alles is muzikaal gezien mogelijk. Zo kreeg ik een berichtje van Pepijn. En Pepijn die zegt, ja, ik hoor het niet heel vaak op de radio, maar het mag wat mij betreft wel een keer een beetje rappen met Tupac en Dr. Dre. Enige goede dokter die je kan hebben zonder dat je een probleem hebt. The California Love. Hoor je nu speciaal voor jou. En ja, de lijnen blijven openstaan. Ik zie, terwijl ik dit zie, zie ik nog iemand al meteen. Het is Mirjam Bijval.

0: Alex Warren bij Veronica. Nog niet zo heel lang geleden leefde deze man gewoon op straat. Had hij uit de vuilnisbakken. En uiteindelijk wist hij zich op te werken tot een van de meest succesvolle artiesten van dit moment. Alex Warren, Ordinary. Nieuw album komt er van hem aan. Einde van volgende maand. Wild Child gaat het heten. Nieuwe single is daarvan al uit. Passenger. En hij heeft op dit moment nog steeds een hele grote hit met Fear for Dream. Ja, deze man is echt niet meer van de radio weg te denken. En Floris van Rees die vroeg hem aan. Ordinary. Bij de Bonanza. Radio Veronica. Pepijn hoorde je. Tenminste, zijn suggestie hoorde je. California Love. Tupac en Dr. Dre. En veel appjes binnen via de Radio Veronica app. Onder andere een appje van Lawrence. Lawrence, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij was lekker even aan het werk en je collega's zijn naar het theeapparaat gestuurd, heb ik gehoord.
1: Ja, klopt, helemaal.
0: Wat doe jij voor werk?
1: Ik zit bij een sociaal werkvoorziening hier in Zwolle.
0: Oké.
1: Okay. Nou mag ik niet zeggen, ik vervang met de reclame.
0: Ja.
1: Maar het bevalt me goed en de radio aan op de achtergrond, heel zachtjes,
0: ja.
1: Bij Veronica.
0: Ja, nooit te zachtjes, hè. Je moet altijd een klein beetje dat volume kijken hoe tot de VE kan gaan, hè.
1: Ja, leg dan wat voor muziek als van Momus, Status Quo aan de lijn, dus ik heb dat heel hard gedraaid.
0: Ja.
1: Maar ja, het gaat goed, dus.
0: Nou, daar ben ik blij om te horen, Lawrence. En ik heb zo het gevoel dat jij niet per se in Nederland geboren bent.
1: Nee, Schotland. Vandaar de Simple Minds.
0: Ah, ja, precies. Je maakt meteen een goed bruggetje. Een mooi Schots bruggetje ook. Ja, Simple Minds, die Jim Kerr, dat is wel een artiest, hè?
1: Hij komt uit Glasgow, een van de mooiste steden van Schotland.
0: Oh ja?
1: Mijn stad, ja. Dus, daar kom ik vandaan.
0: Oké, okay, en...
1: We komen allebei uit dezelfde stad.
0: Ben je wel eens tegengekomen op straat ook, of niet?
1: Nee. Die is zoveel geld, ja. Die zit niet tussen de... Het gewone volk.
0: Dat is die Jim Kerr, hij is zo gewoon gebleven, maar toch niet echt.
1: Nou, hij is gewoon normaal. Dus,
0: ja, dat wel. Hey, we gaan het hebben over dat liedje, want jij hebt niet gekozen voor Sanctify Yourself. Je hebt ook niet gekozen voor Don't You Forget About Me. Maar jij hebt voor een ander geweldig nummer van Simple Minds gekozen. Wat wil je horen?
1: Somewhere in the Summertime.
0: Ja. Met dat hele mooie intro. Ja, nee, of? Nee, het wordt gewoon deze, hoor.

Blijft geweldig, hè? Sister Sledge en We Are Family. Tessa die had er enorm veel zin in. En zij besloot een appje te sturen via de Radio Veronica app. En zo zie je hoe snel het kan gaan. Hè. Je typt het in op je telefoon, je drukt op verzend. En een paar minuten later gewoon op de radio. Delen met je vrienden van Veronica. Tessa Heesers, dankjewel voor het doorgeven. En Simple Minds hoorde je daarvoor. En Someone Somewhere in the Summertime. Lawrence die vroeg hem aan. Maar Ellen die stuurt ook nog even een appje. Die zegt, oh, mag deze op repeat? Geweldig. Nou, dat is een beetje het idee van de Bonanza. Lekker samen van de muziek genieten. Sander uit Dordrecht, die zei Adam Lambert heb ik zin in. What do you want from me? Geen probleem, hier is die.

uit Dordrecht die vroeg hem aan via de Radio Veronica app. Adam Lambert en What Do You Want For Me. En Katelijne die zegt, wist je dat het origineel eigenlijk het origineel van Pink is? Even een klein stukje van Pink. Dat kan wel, tenminste als hij wil starten. Hier heb ik hem, als het goed is.

0: Je vraagt je af waarom nam Adam Lambert het nog op eigenlijk, maar hij heeft het cadeau gekregen van Pink, want zij vond het op dat moment niet helemaal passend voor haar eigen repertoire. En het was Adam Lambert die er een hele dikke hit mee scoorde. En dat is hem meer dan gegund. Wat wil jij horen? Laat het weten via de Radio Veronica app. De Bonanza is in volle gang.
1: Veronica weerbericht.
0: Inmiddels 2:30. Vanmiddag wisselen bewolking en zon elkaar af. Het is 20 tot 24 graden. Vanavond meer bewolking en morgen ook een bewolkte dag. Kans op een lichte bui wordt dan 19 tot 21 graden. Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 14 vertragingen, totale lengte 30 kilometer. Dit zijn de opvallendste. A8 Amsterdam-Zaandam tussen Zaanstad-Zuid en de brug over de Zaan. Daar doe je er 11 minuten langer over. Dan de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 11 minuten. En de laatste de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Numansdorp en Willemstad. Er is een ongeluk gebeurd. Vertraging is daar 37 seconden. Heel veel sterkte als je vaststaat. En voor alle andere wegen geldt,

even doorgeven. Elton John en I'm Still Standing. Man die heel wat heeft gebruikt in zijn leven. Maar uiteindelijk bedacht, ja, dit is niet het leven dat ik wil leiden. En hij besloot het allemaal anders te gaan doen. En sinds die tijd eigenlijk leeft hij clean en helemaal netjes en gezond. En probeert ook zijn collega-artiesten, waarbij hij ziet dat het niet helemaal lekker gaat, om ze op het rechte pad te krijgen. Daar steekt hij veel energie in. Dat heeft hij bij heel veel artiesten ook gedaan. En maar ja, is zelf nog steeds behoorlijk geïnteresseerd in de muziekwereld. Ook de jonge garde, zoals hij dat noemt. Hij maakt iedere week een radioprogramma in Amerika. En dan probeert hij toch echt wel een beetje bij te houden wat er allemaal muzikaal gezien gebeurt. Dus I'm Still Standing is behoorlijk autobiografisch, zou ik willen zeggen. Elton John bij Veronica, bij de Bonanza. En ja, ik zie zoveel goede en leuke suggesties binnenkomen via de Radio Veronica app. Eigenlijk alleen maar goede muziek. En dat is ook wel een beetje hoe ik het gewend ben hier bij Veronica. Ja, meer dan een goede smaak. Dus blijf daar vooral mee doorgaan. Blijf de appje sturen. Joep Kramer, die wist mijn gevoelige snaar te raken met deze van de Crash Test Dummies. Is toch mooi dit? Ik zou zeggen,

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal tof.
0: De beste muziek aller tijden.

Hij gaat nog steeds de wereld over. Doet hij al bijna 20 jaar, deze Armin van Buuren. Een van de meest succesvolle DJ's van Nederland. En niet alleen van Nederland, ter wereld zou je kunnen zeggen. Best een vermoeiend en ongezond leven. En daar heeft hij wat op gevonden. Hij is eigenlijk altijd met zijn gezondheid bezig. Keihard aan trainen, altijd gezond eten. Weegschaal gaat overal mee naartoe, zegt hij in interviews. En ja, dat is de enige manier om het vol te houden, denk ik. This is what it feels like. Danny de Wild, die vroeg hem aan via de Radio Veronica app. En ik draaide ook nog de Crash Test Dummies. En en daar kwam een mooi appje op binnen van Laura. Die zegt, bij dit liedje van de Crash Test Dummies heb ik altijd een mooie herinnering. Mijn familie komt uit Tsjechië en ik had vroeger een buurmeisje, vriendinnetje in Praag. En wij luisterden toen we klein waren altijd naar dit liedje. We spraken allebei alleen maar Tsjechisch, maar Engels konden we op dat moment nog niet. We hebben letterlijk toen met heel veel moeite dit liedje vertaald. En eigenlijk is het nog steeds een hele mooie herinnering. Als ik hem hoor, moet ik altijd terugdenken aan die tijd. Groetjes van Laura. Wat een waanzinnig mooi berichtje, Laura. En dit is wat muziek met je kan doen, hè? En dat is ook de reden dat we aan jou vragen. Wat wil je horen? Wat is nou het liedje dat jou door deze middag heen trekt? De app staat wagenwijd voor je open tot aan 4 uur. Dus kom maar door. Wat wil je horen? Aaron, die hoefde daar niet lang over na te denken. Die zegt, ja, Brian Ferry, beste zanger ooit.

En Where is the Love? En diegene die ik hoor zingen, is dat niet die gozer die zo op Justin Timberlake? Ja, inderdaad, die doet ook mee gewoon. Ingrid, die vroeg hem aan via de Radio Veronica app. Lekker voor de dinsdagmiddag. Where is the Love? Een vraag die altijd gesteld kan worden. En die altijd...

0: the top. En het mooie nieuws is, zometeen nog een uur bonanza. Laat maar weten wat je wil horen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
5: Jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Je verblijft in Chocobo Dive & Beach Resort Curaçao. Luister deze week naar de ochtendshow van Radio Veronica en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
11: Ja?
12: Echt serieus?
11: Oh.
13: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
18: Simyo.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3-sterren-slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
22: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op Get Weer de Arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt.

0: Toto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info check radioveronica.nl.
1: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Radio Veronica.
0: Met het nieuws. Het is 3:00.
3: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. President Trump wil nu ook voor tientallen andere landen importheffingen invoeren. Volgens de Financial Times gaat het waarschijnlijk om een invoerheffing van 10%. Hij gaat hiermee tegen zijn adviseurs in. Die zeggen dat hiermee de economie verder onder druk wordt gezet. Eerder kondigde Trump al hogere tarieven aan voor Canada. In Duitsland zijn een man en vrouw tot levenslang veroordeeld omdat ze hun baby van 4 maanden door honger hebben laten sterven. Moord vond het OM en de rechtbank ging daarin mee. Het gedrag van het stel, dat ook al een tweeling van 3 jaar had, was volgens de rechter niemand opgevallen. Nog niet eerder is in Frankrijk halverwege juli al zoveel natuur in vlammen opgegaan als dit jaar. Dat blijkt uit cijfers die sinds 20 jaar worden bijgehouden. Tussen januari en half juli werd ruim 40.000 hectare bos verwoest. En nog altijd is er gevaar, want volgende week wordt het in het zuiden van Frankrijk opnieuw heet en winderig. En het Europees kampioenschap padel wordt volgend jaar in Nederland gehouden. Het is in meerdere steden, zegt tennisbond KNLTB. In september wordt duidelijk waar precies. Padel is volgens de bond booming in Nederland, zowel bij de amateurs als bij de professionals. Bij het laatste EK werden de Nederlandse mannen 4e. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag is er een wisseling van stapelwolken en zon. Het is 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking toe. Vannacht valt lokaal wat regen. De temperatuur daalt dan naar 12 tot 17 graden.
4: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 15 vertragingen worden er gemeld. Totale lengte 45 kilometer. Dit zijn de opvallendste. De A5 Amsterdam-Hoofddorp tussen Raasdorp en Hoofddorp door een vrachtwagen met pech bijna 20 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland ook 12. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beierland en de Haringvlietbrug. Daar doe je er 20 minuten langer over. Later is de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Bezel en Tiglia. Ongeluk gebeurt. Vertraging daar 10 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
5: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
16: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
17: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

James Ingram en Michael McDonald. Yabba, be there. James Ingram was een beetje het lievelingetje van Quincy Jones. Mocht veel met hem samenwerken. Hij is helaas niet oud geworden, deze James Ingram. In 2019 is hij overleden, 66 jaar oud geworden. Maar wat een indruk, wat een handtekening heeft deze man achtergelaten. En Michael McDonald, ja, de koning van de yacht rock. En het grappige is, ik heb het idee dat Michael McDonald altijd al gepensioneerd geweest is. Hoe oud de foto ook is die je van hem ziet. Hij ziet er altijd uit alsof hij over de 60 is. Maar altijd met die prachtige kenmerkende stem en olie. Olivier de Haan die vroeg hem aan via de Radio Veronica. Ja, geweldig liedje dit. James Ingram, Michael McDonald, Jamal Be There. De Bonanza tot 4 uur bij je. En alles is muzikaal gezien mogelijk. Hè. Waar heb je zin in? Wat vind je leuk? Wat is nou het nummer waarvan je zegt... dat is de soundtrack voor deze dinsdagmiddag. Laat het even weten. En een kleine, nou ja, misschien toelichting erbij... waarom je dit nummer leuk vindt, is altijd wel fijn. Ik zie bijvoorbeeld een berichtje van Leo van de Heuvel binnenkomen... die je vraagt een band aan die je niet heel vaak meer op de radio hoort... maar hij is groot fan. Hij zegt, ik heb ze ooit live gezien. Was een van de eerste concerten die ik ooit zag. En wat waren ze goed. En waar heb je het dan over? Nou, daar heb je het over Living Color. Ja, dat ene geweldige nummer waarmee ze de eeuwigheid ingaan... waardoor we ze altijd zullen blijven herinneren. Love Wears Its Ugly Head. Dankzij Leo van de Heuvel, nu op de radio bij Veronica. Volume open voor Living Color.

0: Radio Veronica met Teddy Swims. Zijn nieuwe single die is net uit, die heet Break Up in Reverse. Volgens fans zit er een nieuw album aan te komen. En deze die is van nou weer een klein paar maandjes geleden, denk ik. Bad Dreams, Teddy Swims bij Veronica, dankzij Tamara op de radio. En Leo van de Heuvel die vroeg Living Color aan. Love Wears Its Ugly Head. Het is inmiddels 4:10. En Paul Ruigrok die gaat een hele mooie avond tegemoet. Paul, goedemiddag.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Goedemiddag Dennis, hi.
0: Hoe is de dinsdag voor jou tot nu toe?
1: Ja, een beetje nerveus. Echt wel heel cool dat we vanavond eindelijk weer eens naar James Taylor kunnen gaan.
0: James Taylor, ja. Hij komt optreden in de AFAS Live.
1: Top.
0: Is inmiddels toch ook al wel een klein dagje ouder?
1: Ik geloof zo'n 78 jaar dat hij is.
0: Ja, maar wel nog die fluwelen stem, hè? Nog steeds.
1: Fantastisch.
0: Hij kan ik ben het nog steeds.
1: Drie, vier jaar geleden nog geweest, samen met een vriend van mij. En dat was gewoon echt hartstikke mooi. Echt een super optreden nog steeds. En hij treedt nog regelmatig op, ook in Amerika. Ik was zelf in staat om een ticket naar Amerika te boeken. Maar hij komt gelukkig in Amsterdam.
0: Kijk, dan heb je het over superfans met de hoofdletter F. Hij houdt het ook altijd klein, hè, op het podium. Het is niet iemand die de echte grote uitpak met lichtshows. Het gaat echt wel om de liedjes en de muziek. En hij heeft natuurlijk een repertoire waar je u tegen zegt.
1: Fantastisch, ja. Nog een levende legende, zou ik zeggen.
0: Nou ja, en dat is ook maar goed dat jij er dus vanavond bij bent. Je gaat niet alleen. Volgens mij neem je hele gezin mee ook, hè?
1: Klopt. Met vrouw en drie kinderen. Het is een beetje van, het kan nu nog. Dus beleef het en maak het nog even voor één keer mee.
0: Ja, hoe oud zijn de kinderen?
1: Weet je, hoe oud zijn ze? 23, 21 en 20.
0: Oh ja, wel echt op een leeftijd dat je ze ook wel even kan uitleggen van joh, James Taylor, belangrijk voor de popmuziek, is wel even iets wat je moet checken gewoon.
1: Ja, ze zeiden zelfs laatst ook nog van joh, papa, je gaat wel naar James Taylor ook een keer, maar wij willen ook nog een keer mee. Dus,
0: nou, wat leuk.
1: Ja.
0: Nou, dat wordt een mooie avond. Ik weet eigenlijk zeker dat jij gaat genieten. En er is natuurlijk één liedje van James Taylor wat bijna iedereen, zelfs niet James Taylor fans, wel heel erg mooi vinden. En dat is het nummer dat jij hebt aangevraagd, hè?
1: Fire and Rain. Ja. Yes, zeker.
0: Nou, laten we gaan luisteren.
1: Ja, dan komt hij al. Hartstikke goed,
0: veel
1: man.
0: Plezier vanavond, Paul, bij James Taylor.
1: Hey, super dat je de aandacht aan hebt besteed.

Wat gaat Paul Ruijgen ook tegemoet? Hij vroeg hem aan James Taylor, Fire and Rain. En Angelina die meldt zich via de app. Die zegt, oh, kippenvel, zo'n mooi nummer en zo'n mooie stem. En ook Robert die zegt, James Taylor zo onwijs goed en instant chicken skin.

0: nou precies betekent. Maar dat is ook helemaal niet belangrijk, zegt Phil Collins. Studio Jasper Paul, dankjewel voor het aanvragen. Heerlijk liedje. Zometeen nog veel meer bonanza. Onder andere de suggestie van Bas van der Hoven. Want die kwam met een lekker dansertje, hoor.
1: Veronica Weerbericht.
0: Eerst even kijken wat het weer doet. Het is bijna 4:30. Op veel plaatsen bewolking, ook zonnige periode. Het is 19 tot 24 graden. Vannacht kan er een buitje vallen. En morgen opnieuw bewolkt met kans op wat regen. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. 20 vertragingen, totale lengte 69 kilometer. Dit zijn de drie opvallendste. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Nederlandse grens. Daar doe je er 20 minuten langer over. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug 31 minuten. En de laatste, de A50 Arnhem-Oss tussen de Takietusbrug en Maasbrug. Door een ongeval daar ruim 3 kwartier vertraging.

0: Misschien wel een van de belangrijkste platen van dit jaar 2026. Sam Fender en Olivia Dean, Rainy en Sanne, die wilden hem graag horen. En vroeg hem aan via de Radio Veronica-app. Bas van der Hoven, die wilde Adventures of Stevie V zojuist gedraaid. En deze is speciaal voor Casper van Eyck. Kiss, Sure Know Something.
1: I

en die gasten van Kiss natuurlijk altijd dik onder de smiek. Totdat ze ergens halverwege de jaren 80 besloten... Oh, die smiek die kan er wel af. Nou, hebben ze er snel weer op gesmeerd. Want dat leek toch beter voor heel veel mensen. Wel een lekker liedje en fijn om te horen. En ook goed om te zien dat er zoveel goede en lekkere liedjes worden aangevraagd... via de Radio Veronica app. Ik zie bijvoorbeeld Richard uit Zwolle. En die zegt, hey Dennis, zou je misschien George Michael kunnen draaien met Freedom? Want ik ben gestopt met mijn baan. Ik heb de ontslagbrief ingeleverd. En ik ga lekker genieten van mijn vrijheid. Dus dit leek me wel een toepasselijk liedje. Nou ja, Richard, wie ben ik om dat te zeggen? Dat doen we niet. Dus bij deze, we doen het wel. George Michael, Freedom in de Bonanza hier bij Radio Veronica.

0: genieten van Spitdance, Message to my girl. En het is alweer bijna tijd voor Wout en Frank.
1: De vraag van vandaag.
0: Ja, en bij hun zometeen antwoord op de vraag: wat vind jij het meest ranzige beroep? Wat vind je het meest ranzige beroep? Nou, denk daar maar vast over na. Wout en Frank gaan er zometeen ook antwoord op geven. Tot aan 4 uur nog even de favoriet van Tony. Ja, al die beautiful people. Moby, every time you touch. Graag tot later.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Veronica. Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
10: Albert Heijn. Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
12: De familie Huygen werd gered door de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij.
13: Met al die zeilervaring zaten we toch ineens op een zandbank. Dan ben je wel even in paniek.
12: De zee is mooi, maar onvoorspelbaar. Steun de redders op zee via knrm.nl.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches on the look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
19: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
21: Anders grijp je mis.
22: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
23: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
24: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
0: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
21: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 4 uur.
25: Zeker. En daar is Fieke Hamers.
26: Goedemiddag. In Amsterdam is een man veroordeeld die stenen gooide naar de politie. Dat gebeurde tijdens rellen toen Marokko werd uitgeschakeld in de kwartfinale van het WK. De man ontkent. Hij zegt dat hij verward wordt met iemand anders en dat hij de rellen alleen gefilmd heeft. De rechter gelooft hem niet en heeft een taakstraf opgelegd. Het schooladvies aan leerlingen in groep 8 wordt beïnvloed door het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek waar de NOS over schrijft. Het kind dat in een matige klas het minst slecht presteert, krijgt eerder een VWO-advies. In een klas vol uitblinkers zou datzelfde kind een lager advies krijgen. Nederland voert over 2 maanden een invoer presteert, krijgt eerder een VWO-advies. In een klas vol uitblinkers zou datzelfde kind een lager advies krijgen. Nederland voert

0: Meer wolken en kans op een beetje regen. Morgen verandert te weinig, al is het dan vrijwel overal bewolkt. En vanuit het noordoosten trekken dan buien over. En ik heb nog de meest opvallende files voor je van Flitsmeister. Er zijn in totaal 27 vertragingen. Ik heb de 5 meest opvallende. A2 Maarsen-Sertogenbosch tussen Oude Rijn en Everdingen 21 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velzen 36 minuten. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deil en Leerdam 17 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Klaverpolder en Schravendeel 18 minuten. En de A50 Arnhem-Os tussen de Sitesbrug en Bankhoef 47 minuten. En voor de flitsers kun je in de Flitsmeister-app kijken.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: IAM's trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Petsplace en Maxizo.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
5: laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja,
4: dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.

Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.

0: zijn heel veel mensen die misschien wel niet kunnen. Maar hij...
1: Wouter van der Goes.
0: Hij kan helemaal niks.
1: Frank van het Hof.
0: Die kan dus godverdomme helemaal niks.
1: Wout en Frank. Iedere middag vanaf 4 uur.
2: Radio Veronica.

0: Anna van U2. En Mysterious Ways.
1: Ja, lieve mensen. 9 minuten over 4 en dan zijn we weer.

0: Show van Radio Veronica met om te beginnen mededeling voor Tony Beugelink, die een appje stuurt.
1: Tony?
0: Tony, en die zegt, waarom worden mijn berichten niet gelezen? Tony, die zijn gelezen.
1: Ja.
0: Nou, bij deze. We hebben een bomvolle show vandaag. Wat gaan we allemaal doen?
1: Vanochtend is de Nijmeegse Vierdaagse begonnen. Luisteraar Marco, die loopt mee en we spreken hem zo meteen. Wegens groot succes keert misschien wel de meest populaire rubriek van dit radioprogramma terug. We vertellen je daar zo meteen alles over. Verder spelen we woordenjacht, gaan we popquiz en hoor je muziek uit de top 40 van 27 juli 1991 in het hitarchief na 6 uur.
0: En onze vakantie ziet van vandaag en eigenlijk de komende week is nog steeds Fieke Hamers. En daar zijn we heel blij mee dat je er bent.
2: Nou fijn, ik ben er ook heel blij mee dat ik er ben.
3: De vraag van vandaag.
0: De vraag van vandaag die Dennis voor ons heeft achtergelaten. Ik hoorde hem op de gang, volgens mij heeft hij gevraagd, wat is het meest ranzige beroep ooit? Klopt dat?
2: Ja, klopt.
0: Wat is het meest ranzige beroep ooit?
1: Heb jij wel eens een heel vies beroep gedaan, waarvan je achteraf denkt van, hoe heb ik dat ooit kunnen doen?
0: Nee. Ik vind dat niet zo moeilijk. Waar ik zelf wel heel veel moeite mee zou hebben, en dat is grappig, want toevallig vanmorgen heb ik dat meegemaakt. Ik zou heel moeilijk beroepen kunnen doen waarbij je heel intens andere mensen moet aanraken.
1: Oh?
0: Dat lijkt me, snap je? Dus bijvoorbeeld dat je dokter bent. Nou, dat is gatverdamme. Kijk, sommige mensen denk je, nou, die zijn lekker fris en fruitig. Maar dat is natuurlijk niet iedereen.
1: Nee.
0: Of een masseur. Ik zou dat nooit kunnen doen. En vanmorgen moest ik naar de mondhygiëniste. En ik weet niet of jullie herkennen hoe dat is bij de mondhygiëniste, maar daar ga je naartoe. En dat is, ja, je wil dan toch, dan komt een beetje het schoolkind in je naar boven. Je wil dat je dat goed doet. Je wil dat je in die stoel ligt en dat die mondhygiëniste zegt, nou meneer Van der Goes, dat ziet er allemaal schoon uit. Dus de afgelopen dagen ben ik al wat meer dan flossen aan het doen en zo. En inderdaad, ik kreeg nog net geen stickertje, maar dat was goed. Dus toen zei ik tegen het, ik zei, ja, maar jij maakt toch ook wel hele vieze verhalen mee? En toen ging zij vertellen.
1: Echt, ja.
0: Ja, man.
1: Maar
0: ja,
1: je hebt natuurlijk inderdaad heel veel mensen die een beetje uit de mond ruiken.
0: Is minst erger.
1: Wat is meest erger dan?
0: Nou, ze begon overal plak. En ze zei, tanden waar geen lucht tussendoor kan. Dus ik snapte niet. Zit er zoveel rommel tussen. Dan gaat er tussen die kies en tanden. Dan komt daar niks meer doorheen. Het is helemaal dichtgeslipt.
1: Maar komt er dan een luchtje vanaf? Of wat maakt dat zo vies dan?
0: Ja, ranzigheid komt er dan vanaf. Ja,
1: en dan pakt zij de kerger?
0: Ja, zoiets. Dat zou ik niet heel makkelijk kunnen doen. Dus ik vind respect ook voor alle mondhygiënisten en iedereen die dat soort dingen wel kan doen. Ik zou daar niet zo goed in zijn.
1: Dus eigenlijk beroepen waarbij je mensen moet aanraken, die doe jij niet?
0: Die doe ik niet.
1: Nee.
0: Jij?
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb één keer voor Gerard Ekdom, die had een onderdeel in zijn radioprogramma waarbij ik dan vieze beroepen moest gaan uitproberen. Yeah. Ik heb één ding gedaan, die staat echt ver bovenaan. Dat was namelijk toiletten schoonmaken in het Vondelpark.
0: Oh, godverdomme.
1: En de toiletten in het Vondelpark, daar zit echt de poep tegen de muren.
0: Weet je dat nou?
1: En daar moest ik dan met mijn hoge drukspuit in. En dan ben je wel goed aangekleed. En je hebt wel goede maskers op en dingen. Maar alsnog, voor iemand met smetvrees, dit was eigenlijk niet te doen. Ik hing kotsend buiten dat hok.
0: Het kan nog erger. En toevallig zijn we net afgelopen weekend op die Zwarte Cross geweest. Je zou nu eens moeten kijken naar de binnenkant van de gemiddelde festival Dixie.
1: Ja.
0: Nou, dan toch liever mondhygiëne.

0: Crystal Waters, een Gypsy Woman, draaiden wij niet helemaal stom toevallig. Maar dit is een voorbeeldje uit de top 40 van 27 juli 1991. Dat is de lijst die vanavond centraal staat. In ons top 40 hitarchief vanaf 6 uur gaan we veel meer uit deze lijst draaien. Het is een mooie lijst.
1: Ja, het is een mooie lijst. Ja, overigens, onder de massa staat die plaat natuurlijk bekend als La Da Di Da Da Da.
0: La Da Di, maar officieel La heet die Gypsy Woman. 27 juli 91, straks vanaf 6 uur.
1: We hebben het over vieze beroepen. Sharon, die kwam ook nog met een, nou echt wel een behoorlijk vies verhaal. Sharon, een goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Waar heb jij vroeger gewerkt?
2: Bij de Gamma.
1: Ah, bij de bouwmarkt.
2: Wat,
1: wat was daar zo ranzig?
2: De openbare toiletten.
1: Oh, vertel eens.
2: Dat waren gewoon voor mannen en vrouwen, hè? Dus twee toiletten. En man, wat kunnen mensen smerig schijten en zeiken. Ja?
0: Maar wat was erger, de mannen of de vrouwen?
2: Nou, dat maakte volgens mij niet uit, maar dat wilde ik niet eens weten wie het was. Want het waren ook vaste klanten die naar de wc moesten. Maar er was een vast schema, dus je mocht eerder naar huis als jij het toilet ging schoonmaken. Nou, wat denk je zelf? Ik werkte wel een half uur langer. Maar er moesten plamuurmessen worden gehaald uit de winkel om het van de tegels af te halen.
1: Nee.
2: Dus doe je dat thuis ook of doe je dat alleen maar bij een openbaar toilet?
0: Nee, heb jij weer gelijk. En ik vind het heel interessant, vaste klanten bij een bouwmarkt. Hoe werkt dat dan?
1: Ja,
0: dat je dan heel veel komt?
1: Ja, dat zijn gewoon klussers,
2: Wout. Die komen elke dag, of niet klussers die het niet kunnen, dus elke dag moeten komen.
0: Ja.
2: Dat kan ook. En, maar hè, dat goedemiddag, amicale gevoel. Ja. Maar die moeten ook naar die wc. Ja. En dat mag. Maar we hebben ze op een gegeven moment volgens mij binnen een jaar gesloten, die toiletten.
0: Ja. Ik wist ook niet eens dat je bij de gamma naar het toilet kan, maar ja, dat is niet meer.
1: Ja, nee, maar als jij verfjes eruit te zoeken, dan moet je op een gegeven moment ook weer pissen.
0: Ja, maar dat is leuk als je het kapot doet, niet ernaast. Sharon, dankjewel!
2: Hey.

0: op jou heet.
1: Hey, volgens mij hebben wij een ranzigheid gevonden wat ze weer gaan. Die kent je
2: nou, met name in bouwmarkten ben ik inmiddels maar achtergekomen. Want er is net iemand aan de lijn die had het over de toiletten bij de Gamma. Heel heftig. Ja. Allemaal poep op de muur, ranzige klanten. Maarten heeft ook bij een bouwmarkt gewerkt.
3: Ja, is een leuk verhaal hoor, dat van die Gamma. Maar ik werkte bij de Praxis. En daar gebeurde het regelmatig dat een kindje zijn behoefte deed op een showtoilet.
2: Ik denk dat dat bij de IKEA ook regelmatig gebeurt.
1: Ik denk het wel, ja.
2: Heb je natuurlijk een hoop van die showbadkamers. Ja, ja. En dan dat er toch kindjes zijn van 5, 6. Die net kunnen plassen. Die denken, nou,
4: het toilet, ik moet. Hoppa. Ja.
1: Dan kom je er net te laat achter. Ja. Ja,
5: dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
1: Zometeen is daar Fieke Hamers. Zij heeft het nieuws. Wat zit daar onder andere in, Fieke?
6: Er zijn politie-invallen gedaan rondom porno-site Motherless.
1: Oeh.
5: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze.
7: Alles is liefde. Alles is liefde.
5: Radio Veronica.
2: Ja. Echt serieus?
8: Hey,
9: weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis. Inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
12: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Weerbericht.
1: Ja, vandaag wisselen de zon en wolken elkaar een beetje af. Vanavond in het noorden en het westen, dan neemt die bewolking toe. Vannacht een beetje regen, temperatuur daalt 12 tot 17 graden. Morgen bewolkt, kans op een paar lichte buien en het wordt 19 tot 21 graden. Lieve mensen, wij zitten in een zomerdipje. Maar dat komt allemaal goed. 4:55, dit is het nieuws. Fieke Hamers, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De politie heeft in een onderzoek naar porno-website Motherless invallen gedaan. In Amsterdam, Rotterdam en Steenbergen zijn servers in beslag genomen die door de site werden gebruikt. Op Motherless zou onder meer kinderporno te zien zijn en misbruik van gedrogeerde vrouwen. Europol heeft een bende mensensmokkelaars opgerold. Er werden 7 mensen opgepakt, van wie 1 in Etten-Leur. Ze zouden Syriërs en Egyptenaren naar Italië hebben gebracht in gestolen auto's. En in de Tour de France is de tijdrit bezig en Nederlander Huub Arts is daarbij gehinderd. Hij raakte ingesloten door 2 ploegauto's van een andere ploeg, Astana. In het gevaarlijkste deel van het parcours moest hij opletten dat hij niet op een teamauto zou botsen, mopperde hij. NOS meldt dat Astana sorry heeft gezegd.
1: Thank you.
2: Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Spits komt op gang. 60 meldingen op dit moment. Totale lengte van 238 kilometer. Dit zijn de 4 meest opvallende. De A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Weert Noord en Valkenswaard. 34 minuten. De A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Oude Rijn en Everdingen. 17 minuten. De A16 Rotterdam-Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht-Centrum. Naar 18 minuten vertraging. En de A50 Arnhem-Os. Tussen Valburg en Ravenstein. Daar een kwartier vertraging. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers. Vind je de app van Flitsmeister? Spanning opbouwen, spanning opbouwen.
4: Onze
2: vrienden van Flitsmeister.
1: Zo is het.

0: Steve Cure en Close to Me bij Radio Veronica. Ja, ik vind het heel spannend, dit muziekje.
1: Vierdaagse marsmuziek is dit, waar?
0: Dit is echt het muziekje van de Vierdaagse.
1: Nou, dat ben ik niet helemaal 100% zeker, maar ik heb gezocht op marsmuziek en dit kwam naar voren.
0: Ik ben als de dood en zo meteen iemand gaat schreeuwen, maar dat gebeurt niet, toch?
1: Ik hoop het niet.
0: Nee, want ik wilde het even over de Vierdaagse hebben. Het een beetje af, dit, hè?
1: Om weer rustig te blijven nu, hè?
0: Nee, vanochtend om 4:00 startte de Nijmeegse Vierdaagse. De route, ik ga een ander muziekje opzetten. Ik kan dit niet. Nee, dit is beter. Vanochtend om 4:00 startte de Nijmeegse Vierdaagse. Een route die de wandelaars naar de Betuwe bracht. Bekend onder de naam de Dag van Elst. Of Blauwe Dinsdag was vandaag. Ja. Ik wilde even naar jou toe, Frank. Want jij hebt hem vaak gelopen, hè, de Vierdaagse.
1: Ik heb hem, denk ik, 4 of 5 keer gelopen of zo, ja.
0: En ben jij ergens tijdens al die keren deze marsmuziek van net tegengekomen?
1: Zeker, continu. Oh, nee, het is natuurlijk het perfecte ritme om te lopen, natuurlijk, die marsmuziek. Hè? Maar die Vierdaagse, nee, het is echt, ik zou het... het ging nu niet in verband met die zwarte cross en allerlei dingen. Maar ik zou dat echt morgen weer doen. Dat is echt fantastisch.
0: Maar wat is zo mooi aan de zwarte cross? Dus ik ben, daar kan ik zeggen.
1: Aan de zwarte cross?
0: Of, sorry, aan de...
1: Start die basmuziek nog een keer in. Nee.
0: Wat is zo mooi aan de Vierdaagse?
1: Ja, de Vierdaagse is met name gewoon de sfeer onder de lopers. Dus je komt de straat, je loopt de straat in. En in die straat is het één groot feest. Mensen staan klaar met frikandellen, met snoepjes. Het is echt in elke straat opnieuw feest. Ja. En dat dan 50 kilometer lang.
0: Ik ben 1 dag met je meegelopen, ja. Voor de gezelligheid. En,
1: Na de eerste 30 minuten begon je al te klagen dat je last had van je voeten. Nee, een half uurtje later waren het je knieën.
0: Ja, dat is geworden.
1: En 2 uur later ben je opgehaald.
0: Nee. Ik heb hem wel uitgelopen die ene dag. En inderdaad, die dag, maar dat is dus alle dagen zo veel meer op, dat er is geen 5 meter dat er niet een hele meute om je heen staat te joelen.
1: Ja, het is superleuk. Overal komt muziek vandaan. En iedereen is zo ongelooflijk lief. Wat ook heel leuk is, bijvoorbeeld, ik heb een jaar meegemaakt dat er veel regen naar beneden kwam. Ja. En op sommige momenten wil je dan toch even schuilen. En je mag bij iedereen binnen gaan zitten.
0: Echt waar?
1: Zit iedereen koekjes op tafel. En het is echt heel leuk, ja.
0: De man die vanmorgen vroeg is begonnen aan de Nijmeegse Vierdaagse van dit jaar. En vanmiddag rond 2:00 gefinished is op de dag. De eerste dag is de vriend van de club, Marco Bens. En die hebben wij aan de telefoon. Marco, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Wout en Frank.
0: Dag 1 zit erop. Hoe is het met de voetjes?
2: Nou, supergoed natuurlijk. We hebben heel hard getraind. Dus die eerste dag, dat moet altijd lukken. Nee, het ging echt heel lekker. We zijn vroeg gestart. Het was niet al te warm. Dus we konden lekker doorlopen. Mm-hmm. En dus... Ik vond het voortreffelijk. We hebben een leuke groep, dus dat was leuk.
1: Loop jij de 50 kilometer, Marco?
2: Ja, we lopen de 50. Dat is eigenlijk voor mij de Vierdaagse. Dus, en we lopen met een grote groep, dus dat is één grote gezelligheid.
1: Ja, 50 kilometer per dag, 200 kilometer in totaal. Jij hebt behoorlijk doorgestapt als je om 2:00 binnenkwam dan.
2: Nee, het was ietsje later wel, hoor. Maar we hebben wel inderdaad behoorlijk doorgestapt. Het ging lekker. Ja. Het eind was een beetje drukker. Ja, dan had het, maar het is vooral de gezelligheid die het maakt. Hè. Je vroeg net van wat is het leuke aan de Vierdaagse lopen. En ik denk dat het meest speciale van de Vierdaagse, denk ik, is dat 4 dagen lang ruim 40.000 mensen een keer dezelfde kant op gaan. En dat is natuurlijk een heel bijzonder dingetje.
0: Ja, mooi gezegd ook. En ga je dan ook, want wat mij ook opviel was dat Nijmegen is 1 groot feestparadijs op dit moment. En ben je dan ook zo dat je nu met een biertje in de hand tot 1:00 of 3:00 vannacht doorgaat? Of zit er toch wel enige discipline in jou?
2: Nou, we moeten wel, hè. Want we moeten om 4:00 starten. En de wekker staat om 2:15. Dus als ik om 3:00 nog in de stad sta, dan hoef ik tussendoor niet naar huis. Maar nee, we gaan toch echt wel een paar uurtjes slaap moeten pakken. Want anders wordt het denk ik wel een hele zware dobber.
0: Ging je ook zoveel, Frank? 2:15?
1: Ja, nou, niet zo. Want ik sliep redelijk in de buurt van de wedren. Waar de start is in Nijmegen. Uh-huh. Dus ik kon iets later de wekker zetten. Maar met name dat was bij mij op een gegeven moment. Ik vond dat zo heftig, die vermoeidheid. Weet je, je benen willen nog wel. Maar gewoon je kop is gewoon helemaal... Heb je daar geen last van?
2: Nee, joh. Je wordt gewoon op de adrenaline meegenomen. Er staan zoveel mensen aan de kant. Zoveel van jong tot oud. Er staan echt bijna baby's aan de kant. Kinderen die net kunnen lopen, die staan aan de kant. Ze staan te zwaaien, handjes te geven. Ja. Het is echt een high five van het voor tot achter. Nee, het is echt een heel leuke beleving.
0: Wat Marco eigenlijk zegt, is je bent een badje, Frank. Ja. Dat is eigenlijk dat hoor ik zo terug. Marco, loop jij met een bijzondere reden mee?
2: Nee. Jazeker. Wij lopen met een groep van in totaal 23 lopers. Uh-huh. Voor het goede doel. En dat is voor actie voor LMNA. Alemana cardiac.
0: Wat is dat?
2: En dat is een genetische afwijking, een genetische hartafwijking. Dat is eigenlijk een fout in de eiwitaanmaak.
0: Ja.
2: Een heel verhaal en heel veel informatie kun je vinden op lmnacardiac.org.
0: Ja.
2: Wij proberen voor onderzoek geld in te zamelen. En ja, we doen het met heel veel plezier nu voor het tweede jaar. Ja, ja, er zijn een aantal onderzoekers die hun hele leven eigenlijk eraan gewijd hebben om, om onderzoek te doen. En ze zijn volgens mij tenminste dicht bij een doorbraak. En het leuke is, wij gaan rechtstreeks, het geld wat wij ophalen gaat rechtstreeks naar de onderzoekers. Dus die, ja, er blijft niks hangen aan de strijkstok, zo gezegd. Dus nee, het gaat echt, het is echt heel leuk. De onderzoekers zelf komen deze week ook nog even kijken. Dus
0: nou,
2: ja, Marco, het is gewoon supergezellig.
0: Dan hoop ik helemaal dat je op je sloffen tussen aanhalingstekens de eindstreep vrijdag haalt. Ik begrijp, jij bent groot fan van Fleetwood Mac, hè?
2: Jazeker, ja. Ja, ja. Speciaal na zo'n dag, want het is natuurlijk, je hebt 3 miljoen indrukken op zo'n dag. Dus dan is het wel leuk om, om met een lied als bijvoorbeeld The Chain of van, in ieder geval Fleetwood Mac, een bijzondere vibe, denk ik. Heel veel energie en toch rustig. Dus daar doe ik mijn groot plezier mee. Ja,
1: Marco, zet hem op, je bent een topper, hè?
0: Ja, en die The Chain hadden we al doorgekregen, dus die draait gewoon voor je, hoor.
2: Nou, super, dankjewel. Dankjewel.
0: We houden je even in de gaten deze week. Succes morgen en slaap lekker alvast.
2: Dankjewel.
0: Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Sowieso voor iedereen die de vierdaagse loopt.
1: Jongens. Ah, jullie zijn helden.
0: Ja, echt waar.

0: is Veronica. Dit is de middagshow bij Zijn Wouter Frank. We gaan geld weggeven zo.
1: In het spelletje Woordenjacht dat we zo meteen gaan spelen. Wil je nou meespelen met Woordenjacht? Stuur dan nu de volgende tekst naar de Radio Veronica app. Het is belangrijk dat je goed oplet. Je stuurt de tekst Woordenjacht.
0: En misschien doe je zo mee.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
5: craving. Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.

0: Lekker toch?
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
4: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers. 3-sterren-slot. Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 5 uur.
3: En dat nieuws dat krijg je van Fieke Hamers.
4: Goedemiddag. Een man die in Groningen verschillende slagerijen heeft bedreigd, heeft een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf gekregen. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar, zegt de rechter. Uit boosheid over dierenleed mailde hij de slagerijen en zei dat hij langs zou komen om iedereen te vermoorden. In Hongarije zijn dataservers van de partij van oud-premier Orbán in beslag genomen. Justitie is op zoek naar bewijs dat er geld is verduisterd. Het zou gaan om het Nationaal Cultuurfonds. Orbáns opvolger Magyar heeft beloofd corruptie aan te pakken en het hele systeem te zuiveren. YouTube komt met nieuwe regels voor onzinvideo's die met AI zijn gemaakt. Dat meldt RTL. 1 op de 5 video's die nieuwe gebruikers zien zijn AI-video's. YouTube is bang dat het kijkers wegjaagt. AI-video's krijgen sinds een paar maanden een label en er mogen geen neppersonen meer in beeld komen die medisch of juridisch advies geven. En er zijn van die momenten dat je liever niet te laat komt, zoals bij de tijdrit van de Tour de France. Het gebeurde de Nederlandse wielrenner Tijmen Arensbaan net. Terwijl de klok al tikte, zat hij nog op zijn gemak in de partytent achter de start. Hij moest zich haasten naar het startpodium en verloor zeker 10 seconden. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht meer wolken en kans op een beetje regen. Morgen ook een tijd bewolkt. Haasten naar het startpodium en verloor zeker 10 seconden. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht meer wolken en kans op een beetje regen. Morgen

0: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar.
2: Ja. Au.
1: En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
5: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van de Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
4: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken.

0: hij nou weer aan de rommel?
1: Nou nee, dat dachten mensen. Hij werd geïnterviewd tijdens de WK-finale. En er kwam iets uit zijn mond / neus kwam vallen. Klein wit stukje. En dat viel zo precies op de microfoon.
2: Ja, bij het WK, was dat bij de WK?
1: Ja. Dus heel veel mensen die dachten, oh ja, hij heeft drugs gebruikt. Maar dat bleek uiteindelijk een pepermuntje te zijn, zo heeft hij zelf verklaard.
0: Ik vind het ook wel weer mooi dat iemand die echt zijn leven lang meer heeft gesnoven dan dat er op de A2 aan witte lijnen liggen. Dat precies diegene een stukje pepermunt uit zijn neus ziet vallen. Dat
1: wie overkomt dat nou? Ja. Is er bij jou zoals een stukje pepermunt uit je mond gekomen of uit je neus?
0: Dagelijks.
3: Woordenjacht.
0: Wat
3: heeft al jou meer gebracht? Een heel veel cash in
0: woordenjacht. Maar ik snuif ook pepermunt.
1: Ja, dat is ook echt een probleem aan het worden, hoor.
0: Hele frisse, verslaafde beer.
1: Maar binnenkort ga je naar Zuid-Afrika en dan gaan we je ervan afhelpen, toch?
0: Mensen, woordenjacht voor vandaag. Rond 5:10 spelen we dat. En wie is onze woordenjager van vandaag?
1: Helma van Schijndel komt uit Pijnakker. Helma, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
4: Goedemiddag, vrienden van de radio.
0: Hallo, dat is mooi. Dat je dat zegt. Wat leuk.
1: Stap voor stap gaan Wout en ik zo meteen proberen een zin te maken. Die zin omschrijft een woord. Jij moet dat exacte woord raden. Wij kennen die woorden vooraf niet. En voor dit hele spektakel krijg je een minuut de tijd, Helma.
4: Ja, nou, laat maar komen, zou ik zeggen.
0: Ja, één belangrijk detail nog. Er is een prachtige cue waarop je je antwoord mag geven. Dat is de pong. Wat een rare pong hebben we.
1: Dat is een lange pong.
0: Oh nee, dat is niet de goede pong, sorry. Die begint dus met pong.
1: Maar die pongpong is dat.
0: Dit is de pong. Dit is de pong. Dit is de pong. Ja. Hoorde je de pong?
4: Ja.
1: Oké, okay,
4: ja,
1: laten we nu nog even één keer pongen die pongpong horen.
0: Moet je ook de pongen die pong?
1: Dit is pongen die pongpong.
0: Dat is pongen die pongpong en dit is zeg maar de pong.
1: De pong.
0: Ja, alright.
1: Helma, snap je het nog?
4: Ja, ik snap het nog. Snappen jullie het ook nog?
1: Zeker. Ja. Wij gaan ervoor zorgen dat je gigantisch veel geld gaat winnen. Dus als jij er klaar voor bent, zijn wij dat ook?
4: Ja.
0: Zal ik beginnen?
4: Laat maar komen.
0: Yo, ja. Hoor, kom maar. Top, je minuutje gaat in. Helma. Knaagdier.
1: Met?
0: Oren.
1: Groot.
0: Tanden.
4: Konijn. Oh, sorry. Okay,
0: ja.
1: Nee, dat was geen pong.
0: Ja, nu.
1: Ja.
4: Konijn.
0: Ja.
1: Gebruik
0: je
1: bij
0: de
1: afwas
0: om
1: dingen
0: schoon
1: te
0: maken.
4: Afwasborstel.
0: Auto
1: met
0: zwaailichten
1: om
0: mensen
1: te
0: redden
1: van
0: doodgaan.
4: Ambulance.
1: Een
0: ding
1: dat
0: je
1: gebruikt
0: om
1: bijvoorbeeld
0: op
1: te
0: mailen.
1: Of.
0: Oh ja. Ja, ik doe maar.
4: Computer.
0: Hier
1: kun
0: je
1: mee
0: ruiken.
4: Met je neus.
0: Met je neus.
1: Achter
0: je huis
1: heb
0: je
1: een
4: achtertuin.
0: Achtertuin. Ja,
1: dat had ik. Hey, lieve Helma.
4: Ja.
1: Jij was wel een partij lekker bezig, hé.
4: Oké.
1: Okay. Eerste
0: daar is ze zelf niet van overtuigd door.
1: Knaagdier met lange oren.
4: Is de minuut van London?
1: Wat zei je, sorry?
4: Is de minuut van London?
0: Ja, de minuut is om. Ja, we zijn klaar. We gaan nu even doornemen.
1: Ja, het is voorbij. Niet normaal. Maar ja, het is alles wat leuk is gaat snel voorbij, hè. De eerste knaagdier met lange oren. Dat is een konijn, die had je goed. De afwasborstel gebruik je uiteraard bij de afwas. Ook die had je goed. Auto met zwaailichten, dat is een ambulance.
0: Ja.
1: Ook die had jij goed. Toen zeiden we, ja, je kan er een mail mee versturen. We bedoelden een tablet. Jij zei
0: tablet.
1: Totaal iets anders. Een computer. En de laatste was neus.
0: Ja, had ze ook.
1: Kun je mee ruiken, had je ook goed. Oh ja, de allerlaatste zeiden we ook nog, zei jij tuin, bedoelden wij schuur. 1, 2, 3, 4 goede antwoorden. Betekent 80 euro'tjes voor.
0: Hoppa. Nou, dat is niet verkeerd,
4: nou,
0: toch?
4: Lekker toch?
0: Het staat snel op je rekening. Superleuk dat je meedeed en alvast fijne avond, hè?
4: Ja, jullie
1: ook. Helma, toppertje.
0: Even voor iedereen die denkt, ja, dat woorden jagen, dat is toch een heel makkelijke manier om een beetje een zakcentje erbij te verdienen. Meedoen kan eigenlijk heel makkelijk.
1: Ja, door een berichtje te sturen via de gratis Radio Veronica-app stuur je het woord woordenjacht.
0: Misschien doe je morgen wel mee.

0: Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. Bij Radio Veronica. Ja, en nu?
1: Nee, ja.
0: Jezus Christus. Nee, ja, oké, ik moet het even uitleggen. We hebben een beetje de slappe lach, omdat jij net iets probeerde te zeggen tegen iemand. Maar je bent echt onverstaanbaar.
1: Ja, maar jullie zeggen dat vaker, maar ik was niet onverstaanbaar.
0: En één kant van je gezicht hangt.
1: Ja, dat is echt niet goed.
0: Wat is een mondspraakarm, hè? Ja, nou, het is allemaal niet best, vriend. Maar goed.
1: Vervolgens hoor ik hier op links hoor ik echt een lach. Ja, dat is echt alsof er 86 pakken zware cheque zijn opgerookt.
0: Geneviève, dit is een vraag namens ons allemaal, je nieuwe collega's van Radio Veronica. Maar eet jij ook cheque of niet? Nee, hè? Oké, dan valt het op zich mee. Frankie, ouwe boef, ik heb je even nodig. Ja.

0: de koning van de trivia.
1: Ja.
0: De alwetende van de, ja, gewoon de weetjes van de leuke dingetjes. Dames en heren, Frank van het Hof met de vraag van Frank.
2: Tot later overigens al bezig geweest gisteravond om allemaal berichtjes te beantwoorden. Van onder andere heel veel pers. Want gisteren hebben we het natuurlijk gedaan, de vraag van Frank. Dat is erg bevallen. Heel veel mensen hebben gevraagd van, joh, komt er vandaag een nieuwe editie? Ja, die is er. Een nieuwe editie van de vraag van Frank.
0: Wil je nu applaus?
2: De vraag van Frank is eigenlijk vrij simpel. Ik stel een vraag en jij geeft antwoord. Dat is eigenlijk waar het meer komt. Dankjewel. En ik zal een paar kleine voorbeelden. Fieke, doe jij ook even mee met de voorbeelden.
3: Ja,
2: een paar kleine voorbeelden eventjes.
3: Ja.
2: Hoeveel treden telt de Domtoren? Hoeveel treden telt de Domtoren? Mooie toren in Utrecht, hoge toren.
0: Is een voorbeeldvraag dit?
2: Is een voorbeeldvraag.
0: Weet ik het, 500?
3: 341.
2: Nee, jongens, even nadenken.
3: 1238.
2: Nee, jongens, 465 natuurlijk. Hoeveel tanden heeft een haai gemiddeld in zijn bek?
0: Ja, veel. Volgens mij iets van 80 of zoiets.
2: 80?
0: Ja.
2: Nee.
0: Ja.
2: Fieke?
3: 40.
2: 300. Hoeveel toetsen heeft een piano?
0: 38.
2: 38?
0: Ja, weet ik veel.
2: Heb je nog nooit een piano gezien?
0: Dat is correct. Nou, wel gezien, maar...
3: Nee, ja, ook, nee, geen idee.
2: 88 toetsen. Maar de vraag die ik graag even in de groep wil gooien... is hoeveel centimeter groeit je haar gemiddeld per jaar?
0: Oh, dat is grappig.
2: Hoeveel centimeter groeit je haar gemiddeld per jaar? Geef het juiste antwoord door via de gratis Radio Veronica app... en maak kans op een fantastisch prijzenpakket. Misschien doen we er nog wel een haartransplantatie bij. Maar je krijgt in ieder geval een platentas, een Veronica t-shirt... en een Eknom in de morgen kurkentrekker.
0: Dus hoeveel centimeter groeit haar gemiddeld per jaar? Ja.

0: Dit is Radio Veronica, wij zijn Wouter Frank en je hoort de Edge of Desire van Jonas Blue.
1: We zingen weer.
2: Ben je een vrouw? Ben je een man?

0: woord aan de quizmaster van de Vraag van Frank. Dames en heren, Frank van het Hof.
1: Dank jullie wel. Even een bonusvraagje tussendoor. Wat is de doorsnee van een bowlingbal in centimeters?
0: Ik denk 24.
1: Nee, is die goed. 22 centimeter. Ja. Carla, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Uit Wormerveer kom je.
2: Ja.
1: Jij bent gek op trivia, hè?
2: Ja, ik vind dat altijd wel leuk, hoor. Je vragen die altijd stelt.
1: Ja, nee, nou, heel leuk. Fijn dat jij ook positief bent over dit radio-item. Ik krijg er veel berichtjes over. Carla, de vraag die ik net stelde. Zal ik hem meteen even bij neerleggen?
2: Ja, gooi maar in.
1: Hoeveel centimeter groeit je haar gemiddeld per jaar?
2: Ja, ik ging ervan uit dat het ongeveer 15 centimeter per jaar was.
1: 15 centimeter, zeg jij, Carla?
3: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Carla?
2: Ja?
1: Dat is goed! Ja! Yeah! Jij krijgt het Radio Veronica prijzenpakket met daarin een platentas, Veronica T-shirt, Ekdom in de Morgen kurkentrekker. Komt allemaal jouw kant op en ik hoop dat je daar ongelooflijk veel plezier aan beleeft.
2: Ja, daar ga ik zeker mee beleven. Leuk, hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Fijne avond!
4: Dit zijn Walt en Frank bij Radio Veronica.
0: Fieke Hamers, zometeen met het nieuws. Wat zit daarin?
5: Nou, er zijn opnieuw servers in beslag genomen van de porno-site Motherless.
0: Zometeen meer.
4: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Veronica.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Je verblijft in Shogogo Dive and Beach Resort Curaçao. Luister deze week naar de ochtendshow van Radio Veronica en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen. Zet je koffer maar vast klaar. Want deze week maak je bij Radio Veronica elke ochtend kans op een volledig verzorgde reis naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Met optredens van The Jacksons, Sean Paul en Toto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info check radioveronica.nl.
11: Ja? Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Hey, mannen.
14: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
15: gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want daar zijn het nu prijsbrekers. Zo kies je de iPhone 17 Pro Max met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel. Veronica Weerbericht.
0: Nou, en dit is dat weer. We hebben een klein beetje zomerdipje, maar het valt mee hoor. Vandaag wisselden de zon en wolken elkaar af. Vannacht in het noorden en westen neemt de bewolking toe. Vannacht ook een beetje regen. Morgen, dan is het een tijd bewolkt. Kans op een paar lichte buien. Temperatuur morgen 19 tot 21 graden. Volgende week wordt het weer een stuk beter. Komt allemaal goed. 1 minuut over 5:30. Dit is het nieuws. Fieke Hamers, goedemiddag.
5: Goedemiddag. De omstreden porno-site Motherless is voor de tweede keer in korte tijd offline gehaald. De politie heeft locaties van het bedrijf in Rotterdam, Amsterdam en Steenbergen doorzocht. Daarbij zijn servers in beslag genomen. Op de site zouden kinderporno en verkrachtingen staan. In Frankrijk zijn twee brandweermensen om het leven gekomen toen ze een brand aan het blussen waren bij het vliegveld van Bordeaux. De brand zou zijn begonnen in een gebouw bij de parkeerplaats en breidde zich verder uit. Bij het Skutse Zielen in Friesland is een gewonde gevallen, dat meldt Omroep Friesland. Iemand kwam klem te zitten met zijn voet bij een aanvaring. Er voeren ook twee scootjes tegen een steiger en het publiek moest wegrennen.
3: Gaat lekker daar.
1: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Spits is in volle gang, 68 meldingen, 270 kilometer in totaal. Dit zijn de vier meest opvallende. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen 16 minuten. A2 Den Bosch Maastricht tussen Eckersweijer en De Hocht. Daar 14 minuten door een ongeluk, weg is wel weer vrij. De A16 Rotterdam Breda tussen Terbrechtseplein en Dordrecht Centrum 32 minuten. En de A325 Arnhem Duitse grens tussen Ressen en Nijmegen 12 minuten. Door bezoekers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Ach. Voor je compleet overzicht met alle files en alle flitsers. Dan raad ik je aan om even te gaan naar de app van Flitsmeister.
0: Onze vrienden van Flitsmeister.
1: Wij kennen ze goed, ja.
0: Dit is de middagshow van Radio Veronica. En we gaan zo langzamerhand richting 3 minuten.

0: Bruno Mars, Mark Ronson en Uptown Funk.
1: Dat kan toch niet?
2: Ja, het is verschrikkelijk.
3: Verschrikkelijk.
2: Dit kan niet.
3: Stop en dan mee.
2: Hij is gek, man. Nee, dat gaat er bij mij echt niet in.
4: De Wout en Frank Radio Enquête.
0: Ik ga toch één keer proberen met dit muziekje. Kan wel, toch?
5: Ja, zeker. Nou, dit is gewoon een Vierdaagse Mars, hè? Denk ik.
0: We weten het niet zeker.
5: Zeker, nee.
0: Ik wil even een radio-enquête doen. Kijk, weet je wat ik zo mooi vind? We zitten natuurlijk toch een beetje in vakantietijd nu.
5: Ja.
0: En dat houdt in dat je of op vakantie bent, of op vakantie gaat, of in ieder geval werkt terwijl de rest van het bedrijf op vakantie is. Ik bedoel, hoe je het ook bent of verkeerd, heel veel mensen zijn op vakantie. Maar wat ik zo mooi vind, is dat we hebben dan de app bij Radio Veronica. En dat, ja, weet je, dit is ook een beetje opa spreekt. Maar vroeger, als je op vakantie ging, dan was je ook, zeg maar, dat je de grens overging dat je weer Nederlandse radio had.
5: Ja.
0: Nou, dan was je thuis.
5: Ah, ja, ja.
0: Maar dat is natuurlijk al lang niet meer zo.
5: Ja, iedereen neemt natuurlijk gewoon zijn mobiele telefoon of zijn laptop mee op vakantie. En dan zet je gewoon lekker het streampje open.
0: Ja.
5: En dan heb je gewoon Radio Veronica op Gersonisos.
0: Nou kijk, en het punt is dat een paar jaar geleden, als je dan het streampje aanzet, dan was je of door je beltegoed heen, of je was een godsmogen kwijt als je terugkwam. Maar dat is ook niet meer. Als je in Europa bent, ja, het valt allemaal best wel mee.
5: Kan je helemaal de ziekte romen.
0: Ja,
5: je kan helemaal niks uitreden. De roaming-limieten zijn natuurlijk allemaal van tafel.
1: Lekker de helder romen.
5: Lekker romen, ziek veel romen.
1: Lekker ziek veel romen.
5: Ja, je vindt het heerlijk, toch?
0: Ja, dus ik moest wel lachen, want ik zat je laten horen. We kregen een heel leuk appje. Ik vind het dan mooi dat iemand op vakantie is. In dit geval is het Thomas. En die stuurde, het is een heel kort berichtje, maar die stuurde dit.
6: Thomas hier, goedemiddag. Luister vanuit Kreta. Groetjesdag. Hoi.
0: Hoi, het is toch mooi?
5: Kreta.
0: Zit je op Kreta?
5: Ja, ik maak ze net een grap over Gezonisos, maar hij zit er gewoon.
0: Hij zit er lekker, man. Dus we dachten, misschien is het grappig als je nu op vakantie bent. Het kan ook op de camping zijn in, weet ik wat, Schubbekutteveen. Maakt niet uit. Maar waar je ook bent nu, waar je vakantie viert, of in je eigen achtertuin terwijl je vrij bent. We do not care. Maar ik vind het leuk om te weten, en jij ook volgens mij, Frank, waar mensen zitten. En dat kun je eigenlijk, leg even uit hoe zo'n audio-appje werkt voor de mensen die het nog nooit hebben gedaan.
5: Dat is heel leuk. Dan open je even de Radio Veronica-app. Dat doe je op je telefoon. Dan zie je vaak, wacht, ik pak hem heel even bij.
0: Ja, ik word ook altijd even kijken.
5: Om even goed uit te leggen.
0: Op boven zit hij.
5: Precies op mijn hoofd.
0: Op jouw hoofd.
5: Precies op mijn voorhoofd zit dan de app. En dan kun je een berichtje inspreken. Wacht, ik stop meteen ook even doen. Ja. Amsterdam! Ja. Nou, dan heb je dat bij deze verstuurd. Dan komt het hier dus binnen.
0: Ja?
5: Ja, en dan... Wacht, ik kan het meteen ook afspelen, hoor. Amsterdam!
0: Ja, maar goed. Waar zit je? Wat doe je? Hoe is het op je vakantie? Enzovoort. Temperatuurtje erbij. Nou ja, dat soort dingen allemaal. Vind ik gewoon leuk. Een soort radio-enquête mag je doorgeven gratis via de F Radio Veronica. Oh, hier. Sherman Lee zit in Almere. Nou, dat is op zich wel heel mooi.
5: Ik kwam Stenders tegen in Albert Heijn. Kom.
0: Ja.
5: Diezelfde boodschappen.
0: Als hij vakantie heeft wel.
5: Ah, ik kan zeggen.
0: Ondertussen is dit...

0: trekken veel mensen op vakantie, geloof ik.
1: Nou, er komt heel veel binnen via de Radio Veronica app. En blijf het ook vooral sturen. Waar bevind jij je op dit moment? Welke vakantiebestemming? Radio Veronica app kun je daarvoor gebruiken.
2: Een audioberichtje.
3: Nieuwe muziek. Wout en Frank worden hier heel blij van.
0: Ja, maar ik moet een klein beetje uitleggen, want dit is semi-nieuw. De plaat is al een tijdje geleden uitgebracht. Is bijvoorbeeld door Rob Stenders vrij veel gedraaid. Over de hele wereld een Jezus-hit. Maar hier nog niet echt. Lijkt langzaam een beetje te gaan beginnen. Dus de plaat is opnieuw uitgebracht. Dat betekent dat hij een nieuwe kans krijgt. En

0: Alla Langley en Choose in Texas. Maandag is Stenders weer terug, toch?
1: Dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
0: Ja, maandag is Stenders weer terug. En,
1: ik zit niet zo lekker in het vakantieschema van Stenders, hoor.
0: Is maandag Stenders weer terug? Luister, wij zeggen nu de maandag Stenders
1: weer terug. Dan is hij er gewoon. Dan zorgt hij maar dat hij er is.
0: Ja, maar die gaat hem ook heel veel draaien. Ik zit heel even te genieten. Mag ik een klein persoonlijk verhaaltje vertellen?
1: Ja, tuurlijk.
0: Mijn zus is op vakantie met haar hele gezin.
1: Ja.
0: En die zit op Sint Maarten.
1: Ja.
0: Bovenwinds, ver hier vandaan. Maar die hebben in de achtertuin een camera.
1: Ja.
0: En als iemand in die achtertuin komt, dan krijgen zij een seintje. Maar ja, daar komt natuurlijk 2 weken lang komt er iemand in die achtertuin. Maar mijn schattige lieve moeder, die woont daar niet ver van vandaan, die dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga even het gras maaien voor ze. Dus mijn 80-jarige moedertje is nu het gras aan het maaien bij mijn zus. En er komt dus nu bij mijn zus op Sint Maarten, komt er een melding van, er is iemand in de achtertuin. En ik krijg dus nu in de familie-app, iedereen heeft een familie-app, krijg ik nu een foto van mijn moedertje die het gras aan het maaien is. En die krijgt van Sint Maarten. Is dat schattig dit? Ah, dit is zo herkenbaar.
1: Ik snap het wel, want het gras ziet er niet uit.
0: Nee, dat klopt wel.
2: Dat kan toch niet?
3: Ja, het is verschrikkelijk.
2: Verschrikkelijk.
3: Dit kan niet.
2: Stop en dan weer.
3: Hij is gek, man. Nee, dat gaat er bij mij echt niet in.
4: De Wout en Frank Radio Enquête.
0: Lief. De vraag was, waar zit jij? Waar ben je op vakantie? Hoe heb je het? Wil je dat laten weten? En er is veel binnengekomen.
1: Arjan die zegt bijvoorbeeld, hey Wout en Frank, we zijn in Bamberg met de caravan. Morgen vertrekken we naar Oostenrijk voor een paar dagen. Vanaf maandag in Kroatië. Samen met ons lieftallige buurgezelschap, Emiel en Melanie. 2 weken Baila de Gasolina. Groeten van Marieke en Arjan Spoorer.
0: Lekker, lekker, lekker.
1: Nog veel audio-eventjes binnengekomen, zoals deze.
5: Groetjes vanuit Enter.
6: Wel buitenland, niet vakantie. Achel, België.
7: Den Bosch, lekker op mijn kamer in Den Bosch. Ik ga 1 augustus pas op vakantie. Joe.
8: Hi, Monique hier. Ik ben lekker via de app van Radio Veronica aan het luisteren vanuit Spanje. Groetjes.
9: Recreatieparken Den Blanken in Neder. 33,6. Lekker genieten. Groetjes van Andries en Melissa.
10: Goedemiddag jongens. Het is Piet Postumus uit Canada. Ik ben hier nu bijna 40 jaar. Ik was jong toen ik naar Canada kwam. En ik luisterde graag naar Veronica.
11: Kijk hier op de camping in Spanje in Pals. Camping Gipsela. Groetjes.
12: Ja, Wout en Frank. Gewoon in onze achtertuin. Als je een zwembad hebt en je woont in het zuiden van het land, dan ben je niets anders. Hoi hoi.
0: Hoi hoi. Oh, wat leuk. Dit was goed. Nou, jongens, iedereen, waar je ook zit, werkend of vrij, geniet van een heerlijke zomer en fijne

0: en Basket Case bij Radio Veronica. Dit is de middagshow, bijna het begin van de avondshow. En dat vieren wij met een mooie top 40 in het hitarchief zometeen aan 6. Welke lijst hebben we?
1: We hebben de lijst van 27 juli 1991 met Sniffen de Teers op 1, Driver's Seat. Die gaan we sowieso draaien. Op nummer 40, Blauw van The Scene. En daartussen heel veel, echt heel veel hele goede liedjes.
0: En een mooie quiz, dus tot zo.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit misserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia. Van Jumbo.
7: Even bollen, iedereen.

0: zomerdeals. Korte je geld op de meest getoonde prijs.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6:00.
2: En daar is Fieke Hamers.
3: Goedenavond. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn zeker 12 wandelaars gedisqualificeerd. 2 militairen liepen met een te lichte rugzak, die moet 10 kilo zijn. Anderen sjoemelden met hun afstand. 1 iemand is in beroep gegaan tegen de disqualificatie. Omstreden porno-website Motherless is voor de 2e keer in korte tijd uit de lucht gehaald. De servers stonden bij internetbedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Steenbergen. Er is de politie binnengevallen en die heeft servers meegenomen. Op de website zou onder meer kinderporno staan en andere filmpjes van seksueel misbruik. In Turkije begint oud-oppositieleider Özel een nieuwe partij. Hij zei in zijn afscheidsspeech dat hij nog niet klaar is met de politiek en veruit de grootste zal worden. Özel werd 2 maanden geleden gedwongen om op te stappen. Het wordt gezien als een soort machtsgreep van de regering Erdogan. In de brandweerkazerne van het Overijsselse Kuinderen is een nieuw blusmiddel ontwikkeld tegen grote natuurbranden. Het heet een natte stoplijn. Het is een slang van 500 meter met sproeikoppen die een gebied van 30 meter breed nat kunnen maken. Het wordt met de hand uitgerold. Er hoeven nog geen brandwagens door het gebied en daardoor wordt de natuur gespaard. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht meer wolken en kans op een beetje regen. Morgen ook een tijd bewolkt met kans op een paar lichte buien. Het wordt dan een graad of 20. En ik heb nog de meest opvallende files van Flitsmeister. Op de A2 Utrecht-'s-Hertogenbosch tussen Geldermalsen en de Martinus-Nijhoffbrug 40 minuten door een ongeluk. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Arkel 27 minuten door een auto met pech. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Noord en de Drecht-tunnel 18 minuten. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen het Kortland-Aquaduct en Gouwen 27 minuten. En de N325 nog steeds Nijmegen-Kleven tussen Arnhem-Neerbos en het Keizer Trajanus Gouda tussen het Kortland Aquaduct en Gouwen 27 minuten. En de N325 nog steeds Nijmegen Kleven tussen Arnhem Neer.

0: allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
7: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3 sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the crazy.

0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.
2: Luisteraars, goedenavond en welkom. Het is iets na 6 uur en dat houdt in dat wij een oude Top 40 centrale bestaan. In de Top 40 Hit-archief vanavond de lijst van 27 juli 1991. Maar los van die lijst is er meer.
3: Namelijk dat we een leuke quiz gaan spelen, een popquiz. Ik ga 3 vragen over deze lijst stellen. Heb je alle 3 de vragen goed? Dan win je de Gouden Wout en Frank popquizbokaal. Komt aan jouw kant op.
2: Zijn het moeilijke vragen? Valt mee, hè, geloof ik?
3: Nou, ik heb hier wel even tijd in gestoken, dus nee, zijn makkelijk.
2: Nou, ze komen er zo aan. Ondertussen muziek uit de lijst van 27 juli 91. Te beginnen met, gewoon onderaan, nummer 40.
0: Radio Veronica.
1: Top 40, hitarchief nummer 40.

0: Lenny Kravitz. It Ain't Over Till It's Over. Nummer 37 ervoor. The Scene in Blauw. Op nummer 40. Gerrit op 40 van 27 juli 1991. Dat is de lijst die het komende uur centraal staat.
1: Ja, oh, gaan we quizzen?
0: Maar we gaan inderdaad ook quizzen.
2: Ja, dat is wel leuk hoor.
0: En dit is natuurlijk niet zomaar een quiz. Welkom

0: zijn in totaal 3 vragen. Die gaan over willekeurige liedjes uit de top 40 die vanavond centraal staat. En dit is vraag nummer 1.
1: En die gaat over een liedje dat we zometeen gaan draaien. Shiny Happy People van R.E.M. gastvocalen op die plaat van Kate Pearson. Maar...
0: Wie is dat?
1: Nee.
0: Oh.
1: Van welke band is Kate Pearson? A van Luf, B van de B-52's of C van de Pointer Sisters? Ja. Dus van welke band is Kate Pearson? A van Luf, B van de B-52's of C van de Pointer Sisters? Geef het juiste antwoord door en dat doe je via de Radio Veronica app.
0: Het gaat dus over deze plaat. R.E.M. en deze mevrouw Kate Pearson. Shiny Happy People. Dit is nummer 31.

0: Danza Una Duna, Tsuguro voor het jaar en Paul Young. En die staan met... Ja.
1: Nee, maar ik schrik een beetje van jouw Italiaanse uitspraken.
0: Mooi, dat was goed, hè?
1: Die kapotte radiatori, die glitori.
0: Voor dit jaar, ja. Danza Una Duna staat op nummer 22. Daarvoor hadden we R.E.M. en Kate Pearson, Shiny Happy People. Nummer 31. Thans is het tijd voor vraag. Nummer 2, is dat 2?
1: Het gaat heel goed. En dat gaat over een nummer dat we zometeen gaan draaien.
0: Zeker.
1: En die staat op nummer, wat is 14 ook alweer in het Italiaans?
2: 14.
1: Ja. Nee, dat is Frans.
0: Dat is Frans. Dus dit is niet goed.
1: Cher, de Shoop Shoop Song gaan we zometeen draaien. Dat is deze.
0: Nee, bedoel even nog een beetje. Wat zeg ik dan? We draaien hem helemaal.
1: 14. Nummer 14 is het in deze lijst. Het is een cover, die Shoop Shoop Song van Cher. Maar wat is eigenlijk de volledige naam van Cher? A. Cheryl Morero. B. Sharona Roberts. Of C. Cheryl Sarkisson. Wat is de echte naam van Cher? A. Cheryl Morero. B. Sharona Roberts. Of C. Cheryl Sarkisson. Even door via de Radio Veronica app.
0: Je mond hangt weer een beetje. Okay. Je mag het doorgeven. Ik ga die plaats gewoon helemaal eruit. Het gaat dus over...
1: Goed,
0: nee, dit heel goed.
1: Ja,
0: over deze

0: The Overweight Lover, Heavy D and the Boys. And Now That We Found Love staat op nummer 9. In de top 40 van 27 juli 1991. Zometeen is daar meer.
1: Maar eerst zometeen het nieuws met Fieke. Fieke, wat heb jij zometeen in het nieuws?
2: Nou, in Groningen stond vandaag een man voor de rechter om een vrij bizarre reden. En ik vertel je zo wat hij is.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
9: Veronica Weerbericht.
0: Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 17 graden. En er kan een beetje regen vallen. Uw pleu. Morgen is een bewolkte dag met kans op een paar lichte buien. En het wordt 19 tot 21 graden.
1: Internationaal weerbericht.
0: Alle kanten kant op. Het is 7:03. Dit is het nieuws met Fieke. Fieke, bijzonder goedenavond.
2: Goedenavond. In Groningen stond vandaag een man voor de rechter die in een café openlijk kinderporno zat te kijken. Dat meldt de regionale omroep. Een serveerster zag het en sloeg alarm. Bij hem thuis werden na allerlei verboden materiaal gevonden. Voor zeker 800 wandelaars is de Nijmeegse Vierdaagse na één dag al voorbij. Het lukte ze niet om de finish te halen. 12 mensen werden gedisqualificeerd, waaronder 2 militairen die een te lichte rugzak droegen. En de tijdrit in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was een halve minuut sneller dan klassementsleider Pogacar en versterkt zijn tweede positie. Nummer 5 Lipovic moest na een val met een ambulance mee. En onze Tijmen Arendsman was 10 seconden te laat bij de start, maar werd toch nog 7e.
0: Wij noemen dat dan Frank van het Hofje.
1: Laatste worden en dat het toch alsnog goed scoren.
0: Ja, precies. Ja.
1: Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister Poepelepoe. Is dat een hoop files, 28 meldingen, 66 kilometer aan vertraging. Dit zijn de 4 meest opvallende. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel daar 11 minuten door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. De A16 Rotterdam Breda tussen Rotterdam Feyenoord en Dordrecht Centrum. 14 minuten vertraging. A29 Rotterdam Berg op Zoom tussen Oud-Beijerland en Numansdorp 16 minuten. En de A325 Arnhem-Duitse grens tussen Ressen en de A15 richting Bemmel en Nijmegen. 12 minuten door bezoekers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
10: Radio Veronica.
9: Top 40 Hitsarchief. Nummer 9.
0: Guns N' Roses.

0: Could Be Mine is van Guns N' Roses.
1: Ja.
0: Ja, en die staat in deze top 40 nummer 8. En daarvoor hadden we wat anders.
1: En dat was leuk. Daarvoor hadden we namelijk het nieuws.
0: Oh ja, daarvoor hadden we het nieuws. Lieve mensen, het is tijd voor vraag nummer 3. En dat is tevens de laatste vraag in de popquiz van vanavond.
1: En die gaat over de nummer 7 in deze lijst.

0: feest.
1: Dit was inderdaad mijn eerste singles.
2: Mooi, mooi man.
3: Toen was je 4.
2: Schoepen als we grote en tekeer gaan als een beest.
3: Dan krijg je dit voor je verjaardag of zo.
1: Ja, zoiets. Ja.
3: Wat grappig. Heb je hem nog?
1: Ik heb hem denk ik nog wel. Ja.
3: Oh, wat leuk. Wat is de vraag?
1: Welke van de volgende 3 nummers is geen mannenkoor karrespoor hit? A. Allemaal op de melk. B. Lekker op de trekker. Of C. Trekkers aan mijn vinger. Dus welke van de nu volgende 3 liedjes is niet van mannenkoor karrespoor? A. Allemaal aan de melk. B. Lekker op de trekker. Of C. Trekkers aan mijn vinger. Geef het door via de gratis Radio Veronica app en maak kans op de Gouden Wouter Frank Popquiz bokaal.
3: We hebben een zomerdipje, maar niet in deze top 40. Het is 27 juli 1991. En dit is nummer 3. Borbugas de Amor van Juan Luis Guerra.

0: Nummer 2 in de top 40 van 27 juli 1991. Extreme and More Than Words. En daarvoor Juan Luis Guerra en de Burbujas de Amor.
1: Wout en Frank, popquiz.
0: Ja, en ondertussen waren er ook 3 vragen. En krijgen wij, als het goed is, nu ook 3 antwoorden. Maar van wie?
2: Van Berry Bloemberg. Gaat meegen, Berry. Hele goede avond.
3: Goedenavond, ja.
2: Berry, ja. Berry, hoe is dit meegen?
3: Prima, ook de zon schijnt hier ook, dus prima.
2: Heerlijk zeg.
3: Dus wie jullie ook denken, toch?
2: Nee, bij ons is het grijs, windje erbij, sterker nog, de planten worden uit de grond gerukt.
0: We hebben we hebben wel een zomerdipje, het is echt niet zo heel lekker hoor, in het midden van het land.
2: Maar Megen?
3: Ja, hier is toch al een klein dorpje aan de Maas.
2: Ja. Hey, Berry, ja, we gaan even de vragen doorlopen. Ja.
3: Ja, gaan we doen.
2: We beginnen met vraag 1. Dat was een vraag over Shiny Happy People van R.E.M. Gastvocalen van Kate Pearson op die plaat. Maar van welke band is die Kate Pearson? A van de band Luf. B van de B-52's of C van de Pointer Sisters?
3: Dat is B-52's. Antwoord B.
2: Helemaal goed. Vraag 2. Op nummer 14 staat Cher met de Shoop Shoop Song. Dat is een cover van een jaren 60 hit. Maar wat is eigenlijk de volledige naam van Cher? Is dat A. Cheryl Moreiro? Ook wel Cheryl Moreiro. B. Sharona Roberts. Of C. Cheryl Sargithan.
3: Cheryl Kashikan.
2: Ja. Nou, dat heb je mooi uitgesproken. Op nummer 7 in deze hitlijst staat Mannekoor Karrespoor met Mooi Man. Welke van deze 3 nummers is geen liedje van Mannekoor Karrespoor? A. Allemaal aan de melk. B. Lekker op de trekker. Of C. Trek is aan mijn vinger.
3: Trek is aan mijn vinger is C.
0: Nou, hey, dat is niet van plan.
2: We sturen een fantastisch prijzenpakket naar Megen. In dat prijzenpakket zit de gouden Wout en Frank popquizbokaal.
3: Kijk, hey.
2: Dat is leuk.
3: Ja, we mooi binnen dan, hè. Dankjewel, jongen.
0: Bloemberg uit Megen, jij hebt dat voor elkaar gekregen. Dankjewel voor het meedoen. Hele fijne avond. En wij gaan de top 40 afronden. 27 juli 1991. En welke staat er bovenaan op...
4: Nummer 1. Nou.
0: De populairste. Sniffen het eerst. Een driver's seat.

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met

0: ASM-Bank. Nu al zin in morgen.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
1: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS. IAMS trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Petsplace en Maxizo.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
8: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer voor minder. Simpel.
14: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 7 uur.
17: Goedenavond, ik ben Fieke Hamers. De politie heeft een foto verspreid van een man die verdacht wordt van zware mishandeling op een van de vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gebeurde afgelopen zaterdag en kort daarna verschenen beelden op sociale media. En na de eerste dag wandelen zijn vandaag 800 mensen uitgevallen. Het lukte ze niet om de finish op tijd te halen. 12 mensen werden gedisqualificeerd omdat ze bijvoorbeeld hadden afgesneden. In Groningen is celstraf geëist tegen een man die werd betrapt met kinderporno. Hij zat het openlijk te kijken in een café. Een serveerster zag het en belde de politie. Hij gaf toe dat hij te erg opging in zijn verslaving. Bij hem thuis werd daarna ook verboden materiaal gevonden. In Spanje zijn tientallen toeristen ziek geworden toen ze hadden gezwommen in een zwembad aan de Costa del Sol. Waarschijnlijk door een kapotte chloorpomp, waardoor giftige gassen vrijkwamen. De meeste zieken waren Britten en sommigen moesten naar het ziekenhuis. En een dode wolf die in april uit het water werd gehaald in Overijssel is doodgeschoten. Het was bekend bij provincie en bij een onderzoekscentrum, maar die hebben dat niet naar buiten gebracht, meldt RTV Oost. Dierenbeschermers vroegen de documenten op en gaan nu aangifte doen. En dan nog het weer. Vanavond is het overal droog, maar komende nacht kan er wat regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen ook een tijd bewolkt met kans op een paar lichte buien. En het wordt dan een graad of 20.
18: Ja, dat is leuk. Ja, dat is leuk. Leuk. Over. Ja, nee, dat is jullie dan. Ja, gewoon leuk. Dat is goed.
17: Wat is dit nou?
19: Gewoon een kleine beetje jus bij jouw bulletin.
17: Oh, nou bedankt.
19: Ja, oké. Okay. Pieke, dank je wel weer voor deze mooie dag. Radio Veronica Verkeer. Er staat 1 file op de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en de Brechtunnel. Daar 5 minuten, de A29 Rotterdam-Berg-op-Zoom tussen de Harivierbrug en de Volkerakbrug. Daar 6 minuten. En de N303 Harderwijk-Barneveld tussen Veldzicht en Harderwijk. Daar 8 minuten vertraging.
18: Ja, dat is leuk!
20: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
21: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
22: Of deze, in een leuk plaatsje.
23: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Eindelijk, de beste EV's van Kia.
1: Extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter.

0: prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elk

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.

ain't no country club either.

0: ABC. En een naadje Murdered Love bij Radio Veronica. Goedenavond. Zo, we zijn weer in de avond beland van iedereen een beetje. Vind ik al mooi in deze uren. Overdag doet iedereen alsof hij alles onder controle heeft. Hè? Een beetje je functie bij je dan. En s'avonds laat iedereen langzaam de schouders een beetje zakken. Hè? Mag de stropdas los. De veiligheidsschoenen mogen uit. En je hoeft in één keer niet meer de slimste van de vergadering te zijn. Dat is toch lekker. En gewoon een bakkie goede muziek. Welkom bij Veronica. Ik was hier bijna niet. Ik had toch een raar voorval. Ik heb dus in mijn auto zit dus een blower. In die van jou ook. Maakt niet uit hoe oud jou is. Daar zit een aanjager in. Die zorgt ervoor dat de lucht zeg maar verplaatst wordt in de auto. Nou, dit is een filmpje wat ik vanmiddag heb gestuurd naar een vriend van mij.
1: Maat, kijk. Links naar kloten. Amper lucht uit ook. Ja, gaat weer een heel lang weekend worden.
0: Ja, dan ben ik zo'n Pipo de Clown die dat ook allemaal zelf wil oplossen en wil weten hoe dat werkt en zo. Dus wat ik dit weekend ga doen is mijn aanjager vervangen. Ja, ik heb ooit geilerinningen gedaan op zaterdagmiddag. Dit is Veronica, zo met hem Billy Joel, Piano Man komt eraan. En nu Lily Allen, dat is eigenlijk een liedje van mijn eigen Volvo.

Billy Joel en Piano Man bij Radio Veronica. Het is eigenlijk een soort muzikaal groepsportret. Vrijwel alle personages in het nummer hebben ook echt bestaan. De barkeeper John, serveerster Davy, de oude man aan de bar. Billy deed het in een pianobar spelen om zijn huur te betalen. Hij gaf trouwens wel toe dat hij iedereen een andere naam had gegeven, zodat ze zichzelf niet zouden herkennen als de plaat een hit werd. Nee, net alsof je denkt, oh ja, die Billy Joel, dat was altijd in die stamkroeg. Nee, dat zijn wij niet. Dat zullen dan wel andere mensen geweest zijn. Als ze net zo goed wel.

0: Samantha stuurt meteen een berichtje, ook leuk. Het overkam, allemaal ontploffingsgebaren erbij en emoticons. Ja, die is fan, die is fan. En dat horen we graag. Nothing but thieves. Op het radiostation was je thuis horen. Dit is Radio Veronica. Klein onderbrekkertje. Ja, maar dan ook wel heel klein. Dus blijf erbij met zometeen Pink. Lekker proost op dinsdag, hoor.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Zet je koffer maar vast klaar. Want deze week maak je bij

0: auto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info, check radioveronica.nl.
1: De prijs van...

0: Jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Je verblijft in Shogogo Dive & Beach Resort Curaçao. Luister deze week naar de ochtendshow van Radio Veronica en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
1: Hey mannen!
2: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
3: gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want daar zijn het nu prijsbrekers. Zo kies je de iPhone 17 Pro Max met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
5: Goedenavond, 1 minuut over 7:30. Dit is Veronica. Geen files, wel controles op je snelheid. De A2 Amsterdam-Utrecht bij Maarsen staan ze 55,6. De A2 Eindhoven-Weert bij Budel bij 185,3. A9 Alkmaar richting Haarlem bij Heemskerk bij 56,7. En de A10 Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam bij 11,3. A22 Beverwijk-Velsen bij Beverwijk bij 14,8. En A27 Almere-Hilversum bij Almere bij 112,3.
6: Dit is Radio Veronica.
0: Het station van Wout en Frank.
6: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
0: En nu,
6: Niek van der Brugge.

0: Veronica en Raise Your Glass. En soms is de grote sprong niet omhoog. Het is gewoon van de bank afkomen. Dat is al heel wat natuurlijk. Radio Veronica met de beste muziek aller tijden. Zometeen Van Velzen hier. Baby Get Higher. En ja, er zijn wat hits opgeschreven op een dikke analoge polyfoon synthesizer uit de jaren 80. En dat is, ja, dat is een apparaat dat hebben heel veel mensen gebruikt om hits te schrijven. De Oberheim OBXE. En Eddie van Halen die had het riffje al jaren op de plank liggen. En de rest van de band die vond de synthesizer veel te pop. Dus het nummer verdween gewoon in de la bij al die andere onafgemaakte projecten. Maar toen de producer Ted Templeman zei...
1: Hé hey jongens, wat is dit? Dit is een hit.
0: Toen mocht het er pas op. Grappig hè, dat soms een wereldhit jarenlang stof ligt te happen ergens... totdat één iemand zegt, dit moeten we doen. Ik had trouwens gisteravond nog even wat minuten over. Ik heb dus zo'n Oberheim plugin thuis... waarmee je dus een synthesizer kan naspelen. Maar ik vond hem toch niet helemaal gelukt. Luister even hier. Dit zou het moeten zijn dan, maar ja... ik weet het niet. Toch een beetje als de Temu-versie, vind je ook niet?

Velzen. Baby Get Higher. Dit was serieus een goede plaat. Jump ervoor nog Van Halen. Iedereen denkt dat Three Little Birds over drie vogels gaat. Bob Marley zelf gaf nooit echt een definitieve uitleg. Zijn vrienden zeggen dat hij het schreef omdat elke ochtend er drie kanaries buiten de studio zaten. Zijn vrouw Rita zei juist altijd dat de Three Little Birds de achtergrondzangeressen waren. De Eye Trees. Marley vond beide verhalen prima. Hij zei: als het je gerust stelt, dan is het waar. Radio.

Voor iedereen die met een caravan op pad gaat. Kim Wilds en You Keep Me Hanging On bij Radio Veronica. Goedenavond, fijn dat je erbij bent. Beste muziek aller tijden. Zometeen De Dijk, Ik Kan Het Niet Alleen. Wat dan precies? En leven, hè? Ja.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Ja?
2: Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
12: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
13: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
18: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
19: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
20: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
21: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
22: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
23: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
24: Rustig, adem in,
23: ja, maar misschien
24: uit.
23: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
24: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee.
1: Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 8 uur.
24: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het gaat nog niet echt beter met de droogte in het land. Er komt iets meer water binnen door de Rijn, maar juist minder door de Maas. En op nog minder plekken mag je nu slootwater gebruiken om te sproeien. En boten op de Maas moeten langer wachten bij de sluizen, want die gaan minder vaak open. De natuurbrand bij Madrid lijkt na 5 dagen eindelijk onder controle. Het vuur breidt zich in ieder geval niet meer uit, zegt de Spaanse brandweer. De brand werd aangewakkerd door de harde wind en heeft een gebied verwoest dat zo groot is als de provincie Utrecht. Duizenden mensen moesten hun huis uit. In de bergen in Noord-Italië is een Duitse vrouw omgekomen. Ze was met een groep aan het hiken en viel van het pad. Ze kwam 200 meter lager neer en was op slag dood. Een reddingsteam en een helikopter konden niks meer voor haar doen. Hoe het kwam dat ze viel is niet duidelijk. En gele truidrager Tadej Pogacar is voorzichtig over de eindzege van de Tour de France. Hij heeft een ruime voorsprong van meer dan 4 minuten op Remco Evenepoel. Maar nu komen de bergen en daar kan van alles gebeuren, zegt Pogacar. Evenepoel liep vandaag een halve minuut in bij de tijdrit. Het Veronica weer nu van Weer Online. In het noorden en westen is het nu bewolkt en er kan later ook wat regen vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. En morgen ook kans op een bui en rond de 20 graden.
25: Dankjewel, Mark. Ja, wat ik wel leuk vind is dat de Veronica-luisteraar mij soms eten opstuurt. En dan niet in de vorm van een prakje hier voor de deur, maar foto's van het eten wat dan gelukt is of in sommige gevallen mislukt. Mocht je gerecht willen delen met mij, ik heb nog niet gegeten. Dus je hebt me er sowieso mee. Veronica Verkeer, goedenavond. Er staan 2 files, de N273, Venlo Maaseik, tussen de Hilderpil en het recreatiegebied bij Gratum. Daar 5 minuten is een ongeluk gebeurd. En de N325, alles te maken met de Nijmeegse Vierdaagse. Nijmegen Kleef tussen Arnhem en de Waalbrug, daar 5 minuten vertraging. De Dijk en de Spice Girls, ze komen eraan.
26: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
27: Daar heb je Huub van Hubo.
28: Hoi.
27: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
29: Omdat onze band onbreekbaar is.
30: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
31: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
32: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter...
31: KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
32: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder

0: Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo,

Veronica. Dat is trouwens ook precies wat een vakantie je probeert te zeggen vaak. Hè? Wij Nederlanders horen alleen het woord vakantie. En ik, mijn broer die luistert ook zelf, die is nu op vakantie. En die heeft een gezin, twee kinderen, zeg maar. Zijn leven is wel gelukt. Ik heb voor een ander pad gekozen. Maar als ik zie wat die gozer allemaal moet doen om met zijn gezin op vakantie te gaan. Dat is plannen, nog meer plannen, Excel sheets, 7 reserveringen. Een restaurant voor dinsdag, een bootje op woensdag. Een wijproeverij op donderdag, vrijdag. Moeten we uitrusten. Maar van dan? Ja, van een vakantie. En dan kom je terug. En dan vraag ik altijd, hoe was het? Ja, druk, maar heerlijk. Dan kijk ik in de ogen op mijn broer en dan denk ik... Volgens mij had hij gewoon die Italiaan willen zijn. Die doen dat toch anders, Italianen. Weet je, die zitten gewoon 3 uur op hetzelfde terras. En de grootste beslissing van die dag is dan een espresso of meteen aan de wijn. Dus dat, nou ja... Over vakantie gesproken, mocht je het hebben op dit moment... Nou, gefeliciteerd. Mocht je het niet hebben... Ben je gewoon hard aan het werk. Even jou hoor. Handjes op elkaar. Dit is Stroma.

0: Madonna. Holiday bij Veronica. Gisteren werd er veel nagepraat over die halftime show. Waar Madonna natuurlijk ook in dat wagentje zat met Ronaldo en Ronaldinho. Het was toch een beetje gek allemaal. Maar Derksen zei er dit over. Hè, die,
1: Ik vind, dit is toch niet het visitekaartje van Amerika. Er is niemand op de wereld die hierom vraagt.
2: Helemaal niemand, nee. Koreanen. Ja.
1: Het viel me nog mee de lengte, hoor. Ik had het langer verwacht.
3: Nou, het was toch al
4: 27 minuten.
3: Ja, was
4: 27 en 23 seconden.
0: Ja, en Robbie Williams die mocht voor de wedstrijd optreden. Daarna ging hij even napraten. En toen ging dat best wel viral dat er zeg maar wit spul op de microfoon kwam. Daar heeft hij vandaag iets over gezegd.
5: I'd like to apologize for the object that fell onto the microphone yesterday. It was deeply unprofessional. And people worried about me. But it's okay because I had several more.
0: Ja, inderdaad, twee pimpermuntjes liet hij zien. Oftewel, het was geen cocaïne, jongens. Internet is net een buurvrouw, hè? Maar dan met glasvezel. Iedereen is rechercheur. Niemand wacht nog op het antwoord. En Robbie, die gooit nog een smeetje zijn mond in. Peter Frampton, Show Me The Way. Dat was wel live, trouwens.

0: Als je goed was, moest je je gewoon bewijzen in de tijd voor AI. En daarom zijn live platen zo mooi. Daar hoor je een foutje. Een stem die net een beetje kraakt. Publiek dat uit zijn dak gaat. Echte muziek. Peter Frampton hoor je. En Show Me The Way bij Radio Veronica. Ja, dat album, jongen. Dat staat nog steeds bovenaan ergens. Hè? 70 miljoen exemplaren. Nog steeds een van de best verkochte live albums ooit. Dit is Veronica, de beste muziek aller tijden. Aretha Franklin komt eraan met Who's Zoomin' Who. Dus als je morgen weer je Zoom call ingaat, dan mag je best eens over nadenken. En deze komt eraan van Alanis Morissette. Binnen een minuut.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
0: 1 minuut over half 9. Goedenavond. Veronica Verkeer. Er staat 1 file op de N325. Nijmegen-Kleef. Tussen Arnhem-Neerbos en de Waalbrug. 5 minuten vertraging daar. Controles op je snelheid. De A4 Leiden richting Den Haag bij Leidschendam. Daar staan ze bij 39,8. A6 Joure Emmeloord bij Emmeloord bij 282,6. En A12 Maarn richting Utrecht bij Driebergen Rijsenburg bij 71,6. A22 Beverwijk-Velsen bij Beverwijk 14,8. En de A28 van Assen naar Hogeveen bij Hooghalen bij 165,3. Je krijgt er 3 op een rij. Aretha Franklin, Jason Mraz en nu Alanis Morissette.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van Wout en Frank.
4: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
5: En nu,
4: Niek van der Brugge.

0: Veronica, Aretha Franklin. Who's Zoomin' Who? Komt uit straattaal uit de jaren 80. Zoomin' betekende. Dat betekent nog steeds iemand slim bespelen of verleiden. Zonder dat diegene dat door had. Aretha vond de uitdrukking zo modern dat ze. Ja, die producer dacht eerst dat er een grap gemaakt werd. Uiteindelijk werd het juist de titel van haar grootste comeback hit uit de jaren 80. Ik krijg een appje van Sanne. Hey Niek, goedenavond. Mijn Niek ook. Mijn vriend heeft een barbecue van €1200 gekocht. Maar de hamburgers die smaken nog steeds exact hetzelfde. Ik vind dit zo mooi. En stoer staat hij te doen, hè, zaterdag weer. Veronica met zometeen Queen. Another One Bites the Dust. En Geronimo. Werd niet geschreven over de beroemde Apache-leider. De band gebruikte Geronimo. Zoals kinderen dat roepen voordat ze ergens vanaf springen. Ja, ik durf niet. En dan gewoon roepen: Geronimo!
1: Je luistert naar Radio Veronica.

Queen en Another One Bites the Dust bij Radio Veronica. Morgen vroeg weer Ekdom in de Morgen. Hoor je elke dag een bekende hit in een tropisch Curaçao's jasje. Herken je de artiest, stuur je antwoord door met de Veronica-app. Heb je het goed en bellen we je terug. Dan gaat jouw naam in de kokosnoot. Vrijdag trekken we de winnaar. En vlieg je met z'n tweeën naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Friday night,

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap.
5: Kies in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de...
9: Want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de...
10: werd gered door de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij.
11: Met al die zeilervaring zaten we toch ineens op een zandbank. Dan ben je wel even in paniek.
10: De zee is mooi, maar onvoorspelbaar. Steun de redders op zee via knrm.nl.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
14: Moelenmilk, the moo you can't resist.
15: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
20: De prijs.

0: lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 9 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Landbouwminister Van Essen wil voorkomen dat 5 kippenboeren in Brabant hun vergunning verliezen. Ze stoten te veel stikstof uit bij natuurgebieden en Brabant ziet geen andere mogelijkheid dan hun vergunning in te trekken. Van Essen denkt dat het ook anders kan en gaat deze zomer nog in gesprek met de provincie om een oplossing te zoeken. Een brand bij het vliegveld van Bordeaux is onder controle. Bij blussen zijn 2 brandweerlieden omgekomen. Hun wagen raakte ingesloten door het vuur. President Macron heeft zijn medeleven betuigd met hun familie. Het vuur ontstond in de natuur vlakbij de parkeerplaats en verspreidde zich naar het vliegveld. Bij de kust van Groot-Brittannië is gisteren een incident geweest met een Russisch oorlogsschip. Het hield een schietoefening, meldt de BBC. Een Brits patrouilleschip dat de Russen in de gaten hield, moest aan de kant. De Russen schoten met scherp en dat mag in internationale wateren, maar het komt nauwelijks voor. En België heeft een nieuwe bondscoach. Het is Mark van Bommel, meldt de Telegraaf. Hij gaat proberen om de Belgen naar het EK van 2028 te loodsen. Hij heeft wel een probleem, hij spreekt geen Frans, maar hij wil het wel gaan leren. Van Bommel volgt Rudy Garcia op, die een matig WK achter de rug had met de Belgen. Het Veronica weer nu van Weer Online. In het noorden en westen is het nu zwaar bewolkt. Er kan later ook wat regen vallen en het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen ook kans op een bui en rond de 20 graden.
6: Dankjewel, dit is Veronica. Goedenavond. Actuele verkeersinformatie. We kijken even wat er aan de hand is op de weg. Geen files meer, wel een aantal snelheidscontroles. De A2 Utrecht en Bos bij Vianen bij 75,0. A6 Jouwen Emmeloord bij Emmeloord bij 282,6. De A9 Alkmaar richting Haarlem bij Heemskerk bij 56,7. A10 Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam bij 11,3. De A12 Maarn Utrecht bij Rijzenburg bij 71,6. En de A67 richting de Belgische grens bij Eindhoven. Eerst al staan ze bij 6,1. Zometeen Delhal, Chalos, Adult Education, Spin Doctors komen eraan. En een hele mooie van Anouk.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
8: Mooi van Ethos.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengen.

Del Hall. En shout-out bij Radio Veronica. Goedenavond. Zometeen nog de Bee Gees. You Should Be Dancing. En misschien herken je dit ook wel. Sommige ontmoetingen, die duren maar een paar dagen. Het kan bijvoorbeeld met een vakantieliefde zijn. Maar die blijven wel een heel leven lang echoen. De plaat die ik ga draaien van Anouk, 3 Days in a Row, is daar het bewijs van. Tijdens de opnames van de videoclip Michelle, ook een grote hit van haar, ontmoette Anouk de rapper Unorthodox. En 3 dagen leek de tijd even stil te staan. Daarna trok het leven hen allebei weer een andere kant op. En jaren later kwamen hun paden opnieuw samen. De herinnering bleek nooit helemaal te zijn weggevaagd. Alleen geduldig te hebben gewacht op een melodie. Anouk gaf die 3 dagen een tweede leven in dit nummer. En dit lied werd haar allereerste nummer 1 hit in Nederland. Dit is 3 Days in a Row bij Veronica.

Keys en You Should Be Dancing bij Radio Veronica. Het is best moeilijk om nog grappen over Douwe Bob te maken. Maar hij hoeft in ieder geval geen familiedag te organiseren. Hij kan gewoon een festivalterrein afhuren. Bij Douwe Bob is Vaderdag geen dag, maar een meerdaags evenement. Zijn gezinsapp heeft meer meldingen dan de AWB op Zwarte Zaterdag. Douwe Bob hoeft nooit verstoppertje te spelen. Er is altijd wel iemand die papa roept. Bij Douwe Bob is een dagje Efteling eerder een schoolreisje. En als hij een familiefoto maakt, moet de fotograaf eerst even een groot hoeklens huren. Nou ja, dan kunnen we dagen doorgaan natuurlijk. Dan heeft hij zelf een bijzonder goed gevoel voor humor, dus... Hij kan dat hebben, toch? Ja.

0: Dit is Radio Veronica met zometeen Britney Spears en ook Marvin Gaye komt eraan.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Is ja? Echt serieus?
6: Hey,
7: weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
0: Goedenavond. Er staat één file op de A16 Breda-Rotterdam. Ik doe even mijn rode jas uit tussen Klaverpolder en de Moerdijkbrug. Daar is het nog aansluiten. 5 minuten over 2 kilometer. Flitsers op de A6. Jouren Emmeloord bij Emmeloord bij 282,6. A10 Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam bij 11,3. A27 Almere Hilversum bij Almere bij 112,3. En dan geef je op de A67 België richting Eindhoven bij Eersel bij 6,1. Goeie reis.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Wout en Frank.
9: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
10: En nu
9: Nick van der Brugge met de

0: Sexual Healing, Marvin Gaye, bij Radio Veronica. Ik had iedere avond al gestuurd, stuur even een foto. Want veel mensen die sturen een eten naar mij op. Vooral net na 7. Weet je wel, dan zit iedereen aan de magnetron maaltijd en wordt er gekookt en zo. Maar toch eventjes naar iemand toe hier. Dat is Bianca.
1: Hi.
0: Mag ik jou bedanken voor jouw mooie eten wat je hebt opgestuurd?
1: Nou, hij is nog niet klaar. Hij moet nog gebakken worden.
0: Dat zeg ik. Maar ik kan dan nu al zien dat dat er heel lekker gaat smaken, denk ik.
1: Ja. Nou, dat hoop ik. Want ik heb hem iets van het, nou, denk 15, 20 jaar geleden voor het laatst gemaakt.
0: Ja.
1: Het is echt drama geweest. Dus toen heb ik gezworen het nooit meer te doen.
0: Nee, maar voor alle mensen die nu luisteren. Je gaat nog even niet zeggen wat het is. je mag het woord niet in de mond nemen wat het is. Maar kun je het omschrijven wat je voor je ziet?
1: Oh, maar dan heb je het gauw door wat het is.
0: Ja, nee, maar vertel maar.
1: Nou, het is in ieder geval bedekt met een raster.
0: Ja.
1: En het is gevuld met appels.
0: Oh ja, nee, nu heb je het wel weggegeven inderdaad, ja. Een appeltaart!
1: Ja!
0: Lekker!
1: Ja.
0: Ja, hou ik van.
1: Ja, toch?
0: Ja, man. En je huis ruikt ook altijd zo lekker, toch?
1: Ja, alleen dat al, hè.
0: Weet je, als jij mij 's ochtends het bed niet uitkrijgt... Nou, twee dingen waar ik voor uitkom, dat is onder andere...
2: Het koffiezetapparaat.
0: Het koffiezetapparaat, die moet ik horen. En appeltaart.
1: Oh ja,
0: lekker. Nou goed, maar heb je iets te vieren of is het zomaar?
1: Nee, zomaar. Morgenavond komt mijn zoon gezellig eten en mijn vriend. En dan is dit een toetje.
0: Oh, wat lekker. Nou, vergeet het toefje slagroom niet.
1: Nee, zeker niet.
0: Klein toefje.
1: Ja, klein toefje.
0: Hey, dankjewel voor het delen.
1: Komt goed.
0: Ja, van de foto, niet van de appeltaart.
1: Oké. Doei.

out of heaven. Bij Radio Veronica. Nou ja, het is geen hemel, maar het komt verdacht dichtbij. Curaçao, op het lekker eilandje. Ik heb er ooit een jaar gewoond. Ik kom er niet meer op. Jij wel. Het mooie is dat je vanaf morgen vroeg weer kans maakt. Bij Ekdom in de Morgen. Op een reis naar Curaçao om naar North Sea Jazz.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis. IAMS bestaat 80 jaar. We strooien met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS. Let's
4: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: IAMS trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Pets Place en Maxizo.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Podium, 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
5: laatste kans.
4: Nog 1 keer brullende motoren.
5: Ja,
4: dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
11: It's funny, because it's true.
10: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: anders doet.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Frankrijk doet social media in de ban voor kinderen onder de 15. De wet daarover is definitief goedgekeurd. En daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie met een leeftijdsgrens. Het verbod moet er uiteindelijk toe leiden dat alle jonge kinderen in 2027 niet meer op TikTok en Instagram zitten. Er is een kans dat je straks vrijwel nergens meer mag roken in Spanje. Het is een voorstel van de regering waar nog wel een meerderheid voor gevonden moet worden, maar als het lukt wordt roken en vapen verboden op terrasjes, bij scholen, speeltuinen en andere openbare plekken. Er zijn nu al rookvrije stranden. De Rijn staat een beetje hoger, maar het helpt nog niet echt tegen de droogte, zegt de Rijkswaterstaat. De Maas is juist nog verder gezakt en daardoor worden allerlei maatregelen uitgebreid, bijvoorbeeld het verbod om slootwater te gebruiken om te sproeien. Dit weekend worden wel bijen verwacht, maar ook die gaan de droogte nog niet oplossen. En wielrenner Lipovic heeft zijn sleutelbeen gebroken bij zijn val in de Tour de France. Hij was vijfde in het klassement en viel in de tijdrit. Hij moest afgevoerd worden in een ambulance en stapt niet meer op in deze Tour. Zijn ploeg vindt het bitter, maar zegt ook hij komt sterker terug dan ooit. Het Veronica Weer nu van Weer Online. Het is vannacht overal bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen, maar veel stelt het niet voor. Het koelt af naar een graad of 14 en morgen is er ook kans op een bui en wordt het ongeveer 20 graden.
3: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
4: Albert Heijn. Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
5: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
4: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze. In een leuk plaatsje.
4: Met 20.000.

0: Emotiediscounter.nl.
1: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste.

0: Zembam. Nu al zin in morgen.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade...
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.

0: Audi dan hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: De beste muziek aller tijden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah. Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: Ja.
1: Echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
9: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
1: Vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch.
8: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 11 uur.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In de binnenstad van Alkmaar was brand in een appartement vanavond. De bewoners konden zelf naar buiten komen en bleven ongedeerd, meldt regiozender NH. Meerdere huizen in de buurt moesten ook worden ontruimd. De brand is onder controle, maar de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De schade in het huis is groot. President Zelensky heeft de baas van het leger ontslagen, Oleksandr Sirski. Die was betrokken bij een rel rond het ontslag van de minister van Defensie. De twee konden het niet vinden met elkaar. Na het vertrek van de defensieminister waren er protesten. Het volk wil hem terug, maar eiste dan wel dat de baas van het leger weg moest. Frankrijk is een onderzoek gestart naar de marteling van twee Fransen die op een hulpconvooi voor Gaza zaten. De schepen werden eind vorig jaar geënterd door het Israëlische leger en de opvarenden werden meegenomen en dagen vastgehouden. Een van de twee Fransen die werd mishandeld is een links parlementslid. En een grote brand in de Noorse hoofdstad Oslo vorige week is niet met opzet aangestoken, zegt de politie. Hoe dan wel, dat zeggen ze nog niet. Ze hebben ook een verdachte. Het vuur verspreidde zich razendsnel door een woonwijk. Meer dan 100 huizen brandden af en honderden mensen werden geëvacueerd. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Morgen ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden.
13: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
16: Oh my god.
15: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
17: De familie Huygen werd gered door de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij.
18: Met al die zeilervaring zaten we toch ineens op een zandbank. Dan ben je wel even in paniek.
17: De zee is mooi, maar onvoorspelbaar. Steun de redders op zee via knrm.nl.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
20: Als je Vodafone mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: De beste muziek aller tijden.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
3: Ah, oh, nee.
2: Maak er een potje van

0: Nike anders doet.
1: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
0: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
0: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
4: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
5: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders grijp je mis.
5: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog

0: Jeppe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
10: Omdat ik samen verder wil.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 12 uur.
16: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen is een man neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Het is nog niet bekend waarom er werd geschoten. De schutter is nog niet gepakt. Het is voor de tweede avond op rij onrustig bij de Vierdaagse Feesten. Gisteravond waren meerdere vechtpartijen en vandaag was er ook een steekpartij. Een man die 5 jaar geleden heeft geschoten bij een speeltuintje in Bergen-op-Zoom hoeft toch niet de cel in. Hij werd 2 jaar geleden veroordeeld tot 12 jaar, maar in hoger beroep is die straf ingetrokken. De man werd zelf ook beschoten en de rechter kon niet bewijzen wie als eerste schoot. Daarom wordt het gezien als noodweer. De ontslagen Oekraïense defensieminister Fedorov is blij dat de legerbasis vervangen. De twee konden het niet met elkaar vinden. Fedorov was voor nieuwe technieken waar de ontslagen legerbaas erg conservatief was. Voordat Fedorov zelf werd ontslagen had hij al aan president Zelensky gevraagd om de legerbaas te vervangen. En op een strand in België, in de buurt van Oostende, is een jongen van 14 in een kuil gevallen die hij zelf had gegraven. Die stortte in en de jongen kwam onder het zand terecht. De reddingsbrigade kon hem uitgraven en heeft hem gereanimeerd. Door de droogte is het zand erg instabiel en je kan jezelf niet redden als een kuil instort. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Morgen ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie in Nijmegen denkt dat een schietpartij in de buurt van de Vierdaagse feesten niets met die feesten te maken had. Een man werd neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De schutter is nog niet gepakt. Eerder op de dag was er een steekpartij op de Vierdaagse feesten en maandag werd er meerdere keren gevochten. Een bedrijfsgebouw in Herugowaard in Noord-Holland moet een half jaar dicht. Begin vorige maand werd er iemand neergestoken en er werd geschoten. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen zwaar gewond. Zij zijn aangehouden. Het dodelijke slachtoffer zou een Britse crimineel zijn. Het gebouw bleek een drugspand. Een Duitse vrouw is bij een wandeling door de bergen in Zuid-Tirol overleden toen ze naar beneden viel. Ze was met een groep van 10 mensen onderweg toen het misging. De vrouw viel ongeveer 200 meter naar beneden en was op slag dood. Het was het 2e dodelijke ongeluk in korte tijd. Maandag overleed in datzelfde gebied een man van 80. En Mark van Bommel moet op Franse les, want volgens de Telegraaf wordt hij de nieuwe bondscoach van België. Hij moet de Rode Duivels naar het EK loodsen over 2 jaar. Van Bommel is geen onbekende in België. Hij was eerder trainer van Antwerp. Na het tegenvallende WK voor de Belgen moest bondscoach Rudy Garcia vertrekken. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal tof.
0: De beste muziek aller tijden. You play the

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2 uur.
2: Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Nijmegen is een man overleden nadat hij werd neergeschoten in de buurt van de Vierdaagse Feesten. De man raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft de omgeving nog afgezocht met een speurhond, maar de schutter is nog niet gevonden. De schietpartij zou niks te maken hebben met de Vierdaagse Feesten. In het zuiden van Frankrijk is een nieuwe natuurbrand ontstaan en die wordt snel groter. De brand woedt in een departement tussen Marseille en Nice. Honderden mensen zijn het gebied zelf uitgevlucht en nog eens 400 mensen werden geëvacueerd. In een paar uur tijd ging een gebied in vlammen op zo groot als het Brabantse Os. Het aantal mensen dat is overleden bij een ongeluk met een veerboot in Guyana is gestegen naar 53. Tientallen mensen worden nog vermist. Er zaten bijna 180 mensen op de boot toen die kapseisde. Iets minder dan de helft daarvan werd gered. De premier van Guyana zei zondag dat 2 bemanningsleden marihuana hadden gebruikt. En mensen die een stuk landbouwgrond willen kopen moeten daarvoor diep in de buidel tasten. Er is niet veel te koop en daardoor is het erg duur, blijkt uit cijfers van de afgelopen maanden. Ook voor grasland is de prijs hoog, maar dat krijgen mensen niet verkocht door de stikstofregels. Daardoor is niet duidelijk of het vee wel kan grazen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden.